Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achter, hè?
2: Ja.
3: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Morgen gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister morgen van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten €59.000 over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Morgen gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister morgen van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: liggen.
1: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

regio's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Morgen gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister morgen van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Morgen gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister morgen van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Almere moet de komende jaren sneller groeien. Gemeente, provincie en het Rijk hebben daarvoor gisteren de ambitie Gezonde Groei Almere ondertekend. En de flexflitspaal op de Oostvaardersdijk in Almere heeft de eerste maanden van dit jaar de meeste snelheidsboetes opgeleverd. Het waren er meer dan 2000. Meer nieuws straks in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van dinsdag 9 juni. Goedemorgen Joline.
5: Zijn we weer.
4: Het was vanochtend best wel fris, vond ik.
5: Ja, dat vond ik ook.
4: Ik kwam uit mijn bed en toen dacht ik...
5: Ja, hè? Ja, en toch zit je hier in de korte mouw.
4: Ja, maar ja, weet je, dat is weer manifesteren, hè?
5: Manifesteren.
4: Vandaag in het nieuws. Almere wil de komende jaren groeien, maar wel met de juiste voorzieningen. Bijvoorbeeld met de IJmeerverbinding. Dat bleek gistermiddag toen de gemeente en de provincie Flevoland en het Rijk een gezamenlijke ambitie ondertekenen.
5: En een Almeers caravanbedrijf verloot een camper voor het goede doel, maar oplichters hebben misbruik gemaakt van die actie. Hoe ze dat hebben gedaan, dat hoor je zo meteen.

0: Can't Fight the Moonlight van Leanne Rimes. Het is 6:07. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: De IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam blijft een harde eis van de gemeente Almere als er tienduizenden huizen worden gebouwd in Almere Pampus. Bleek gistermiddag toen de gemeente, de provincie Flevoland en het Rijk een gezamenlijke ambitie ondertekenen.
0: Almere wil de komende decennia groeien met zo'n 60.000 woningen. Maar de gemeente wil dan wel dat er wordt geïnvesteerd in voorzieningen en bereikbaarheid. Wethouder Paul Tang legt uit waarom het Rijk daarbij nodig is om die groei mogelijk te maken.
2: Het laat zien dat we een gedeelde ambitie hebben. En de ambitie is natuurlijk dat we in een tijd van woningnood huizen bouwen. Maar de ambitie is ook, we bouwen niet alleen huizen, we bouwen ook een stad.
3: Ja, want de ambitie is er al, die 60.000 woningen in 2050 erbij gebouwd. Wat gaat het Rijk hier nou aan bijdragen? Wat is nou de reden dat het Rijk hiermee zich gaat bemoeien?
2: Nou ja, omdat we niet alleen investeren in huizen, maar ook in de stad, is het is de goede combinatie. Hè? Je moet bedenken dat we nog in deze stad een inhaalslag te maken hebben. Als bijvoorbeeld gaat om culturele instellingen. Dat we ook nog veel vervangingsopgaven hebben. De binnenzwembaden, de scholen. Weet je, er is een enorme opgave nog in deze stad. En de hulp van het Rijk in geld, maar ook in kennis en in kennissen is van harte welkom.
3: U heeft in het verleden ook wel gezegd, ja, moet echt, die ontsluiting van Pampus moet echt goed gedaan zijn. Desnoods met een IJmeerverbinding. Heeft u met de minister over gesproken hoe die erin staat?
2: Nou ja, we hebben weer duidelijk gemaakt dat wij het perspectief van die IJmeerverbinding echt zeer, zeer op prijs stellen. Je kan niet beginnen zonder dat je dat perspectief hebt. En die boodschap is niet nieuw. Dus die is ook bij de nieuwe minister goed doorgedrongen. Maar nogmaals, wat belangrijker is, we kijken ook naar de investeringen in de bestaande stad. De sociale en fysieke staat van de stad. Dat is toch wel echt de winst van vandaag.
3: Ja, precies. Dat het niet alleen maar gaat om nieuwbouw, maar ook eigenlijk oude bouwen weer een beetje nieuw maken.
2: Ja, en sommige wijken moeten ook weer vernieuwd worden. Jongeren willen in de wijk blijven wonen. Ouderen willen in de wijk blijven wonen. Dat is ook investeren in een stad. Zorgen dat mensen in hun wijk kunnen blijven.
1: Dat was wethouder Paul Tang. Ja, en of die IJmeerverbinding er komt, is nog niet zeker.
0: Minister Boekholtel Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening benadrukt dat eerst gekeken moet worden naar de gevolgen van de groei van Almere.
4: Ik heb echt gewoon een goed beeld gekregen over wat de ambities zijn hier. En vervolgens hebben we dat afgerond met een handtekening waarin we tegen elkaar zeggen, we gaan echt samen kijken hoe we hier nog meer kunnen bouwen. Maar dan niet alleen om huizen te bouwen, maar ook een samenleving te bouwen waar alles bij hoort, van onderwijs, maar ook economie, ook leven en wonen.
3: De doelstelling die de gemeente heeft gezegd is 60.000 woningen voor 2050. Is het realistisch, denkt u, om zoveel woningen erbij te gaan bouwen in de aankomende 25 jaar?
4: Nou, als het gaat over of het alleen het bouwen realistisch is, dan zou het moeten kunnen. We zullen dit in goede samenwerking moeten doen. We zullen met elkaar moeten identificeren welke problemen we onderweg tegenkomen. En op basis van een goede planning moeten we kijken hoe ver we komen.
3: Ja, de gemeente heeft wel in het verleden al gezegd van zonder extra verbindingen, zonder extra infrastructuur is die woningbouw in Pampus eigenlijk niet mogelijk. Want hè, anders moeten we wel kunnen ontsluiten, moeten wel mensen weg kunnen. Bent u daarmee eens met de gemeente dat er dus wel meer gedaan wordt aan de infrastructuur en niet alleen aan de woningbouw in het gebied?
4: Ik ben het er zeker mee eens dat als je gewoon substantieel meer bouwt, dat dat een belasting gaat zijn op je aanwezige infrastructuur en dat je daar dan ook naar moet kijken. En welke oplossing daar dan bij hoort, ja, dat is iets waar we met elkaar over moeten praten.
3: En die harde afspraken, wanneer verwacht u die te kunnen maken?
4: Nou, het gaat natuurlijk over faseringen. Hè? Dus we kijken nu eerst naar een eerste stap. En hoe groot zou zo'n eerste stap eruit zien? Daar hoort een bepaald mobiliteitsvraagstuk bij. Daar moet dan invulling aan gegeven worden. En verder kan ik daar nog niet op vooruit lopen.
1: Minister Boekholtel O'Sullivan was dat. De bijdrage was van verslaggever Tom Rogge.

0: Substitute van Clouten, daarvoor hoorde je Gone, Gone, Gone. Het is 17 minuten over 6.
1: Een camper- en caravanbedrijf in Almere Buiten zegt slachtoffer te zijn geworden van oplichters. Het bedrijf verloot voor het goede doel een camper en de opbrengst daarvan is bestemd voor een speeltuin bij een kinderziekenhuis in Amsterdam.
0: Maar criminelen hebben de actie gekopieerd en een nep-website voor de verloting online gezet. Het verslag is van Hilde Verwij.
2: Medewerker Kai Vonk is maar wat graag bereid om ons de camper even te showen.
3: Nou, zoals jullie zien, een super comfortabel bed. Nou, hier kan je echt wel lekker liggen tijdens de vakantie. Hoppa.
2: Bij ACB Campers in Almere wilden ze graag iets doen om zo snel mogelijk een speeltuin voor de kinderen te realiseren en bedachten daarom deze actie. Massimo van Leeuw is de penningmeester van de stichting.
4: Achter ons staat Camper, die ACB ter beschikking heeft gesteld voor Stichting Vrijheid op Wielen. Dat is een stichting die we in december op hebben gezet om voornamelijk initieel het Ronald McDonald Huis te proberen te helpen.
2: Maar dat ging niet helemaal van een leien dakje. De pagina werd namelijk nagemaakt door oplichters.
4: Iemand had gewoon eigenlijk onze identiteit gestolen, een nieuwe site opgezet. Ja, en die probeerde zo zeg maar mensen te misleiden. We hebben wel gelijk aangifte gedaan en gelukkig heeft de politie snel gehandeld en is die malafide site wel gelijk offline gehaald.
2: Even opletten dus dat je op de goede website zit. Op 26 juli is de trekking.
4: De mensen zijn die dan ja, op zo'n manier proberen te profiteren en ja, eigenlijk een goed doel ja, willen benadelen. Dat is diep triest, zal ik maar zeggen.
3: Heel eenvoudig is het om uit te zetten.
5: Ja. Hey, en gaat u zelf een lot kopen?
4: Ik heb er al gekocht.
3: Tot ziens.
0: Is dat voor jou een camper?
1: Nou, ik zit er steeds meer over na te denken.
0: Echt?
1: Te doen. Ja.
0: Oh.
1: Ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n type. Meestal ben ik het type dat gewoon naar een hotel gaat of dat soort dingen. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk ook wel leuk.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
1: Lekker op je campingstoel.
0: Zeg, zometeen hebben we wat zaken van buiten deze provincie. Wat hebben we?
1: Ja, het Nibud heeft uitgezocht. Mensen met een chronische ziekte of een beperking die zijn met de huidige kabinetsplannen straks duurder uit.

0: Voorbestemd van Luna en Russo, 22 minuten over 6. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Mensen met een chronische ziekte of beperking zijn duurder uit door de kabinetsplannen. De plannen kunnen leiden tot honderden euro's aan extra zorgkosten, blijkt uit onderzoek van het Nibud.
2: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
1: En dat terwijl huishoudens waar een gezinslid ziek is of een beperking heeft al vaak extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar mogelijke compensatie voor huishoudens die achteruit gaan.
0: Nou, mogelijk. Het lijkt me toch logisch. Ik bedoel, mensen kunnen er niks aan doen, hè? Chronische ziekte of beperking.
1: Nee, ja, dus dan
0: is niet echt een keus.
1: Daar is dan niet goed over nagedacht.
0: Nee, dat lijkt me
1: bij
0: ook
1: deze plannen, denk ik.
0: Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
3: Dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
0: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Het aantal banen groeit dan vooral minder in krimpregio's, zoals Limburg, Zeeland en de Achterhoek. In de rest van het land blijft het aantal banen ook bij hoge prijzen groeien, alleen net iets minder snel. En na achter praten we daarover, hè, met het UWV.
1: Zeker. En bij de NOS dan. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel weg, blijkt het onderzoek van het Voedingscentrum naar voedselverspilling. Dat wordt eens in de drie jaar wordt dat gepubliceerd. In 2022 was dat nog 28 kilo en in 2019 was het 30 kilo. En dus dat is iets minder. En over 5 jaar moet voedselverspilling zijn teruggebracht naar 18 kilo per persoon per jaar.
0: Gooi jij veel weg eten?
1: Ja, eigenlijk wel. En ik ben er niet trots op, maar ik woon op een plek waar we niet echt heel veel scheiden. En dat is niet zo handig. Want ja, hè, je kunt natuurlijk, je moet de restafval, je hebt plastic en zo, maar wij kunnen dat allemaal gewoon bij elkaar gooien. Ja.
0: Roy.
1: Ja, maar ik heb. Nou, maar dat, ik was, het was allemaal goed bedoeld. Want ik heb een afvalbak gekocht met 2 compartimenten. Mm-hmm. Omdat ik wilde scheiden, maar het hoefde daar niet.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Bijzonder. Dus je gooit alle, ook het GFT. Gooi gewoon allemaal bij elkaar.
1: Nee, het GFT gooi.
0: Oh, dat is nog wel apart. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb gisteren brood weggegooid. Want ik vroeg me al een paar dagen af. Ik denk, goh, wat ligt dat brood hier lang? En ik dacht gisteren, dus er moet toch intussen wel schimmel op staan. Nou, dat stond er inderdaad op, dus toen heb ik het weggegooid.
1: Gooi je dat dan niet lekker gewoon op het dak zo heu voor de vogels?
0: Op het dak?
1: Nou, weet ik veel.
0: Nee. Oh. Nee, dat gooi ik gewoon echt bij het GFT.
1: Oh, okay.
0: Nee, want anders denk ik dat er ongedierte bij gaat.
1: Ja, dat heb je natuurlijk ook nog. Ja,
0: dus, nou, dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Almere moet de komende jaren sneller groeien. Gemeente, provincie en het Rijk hebben daarvoor gisteren de ambitie Gezonde Groei Almere ondertekend. Almere Pampus moet ruimte bieden aan zo'n 60.000 nieuwe huizen. De IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam blijft een harde eis. Maar de minister belooft nog niks.
3: Ik ben het er zeker mee eens dat als je gewoon substantieel meer bouwt, dat dat een belasting gaat zijn op je aanwezige infrastructuur en dat je daar dan ook naar moet kijken. En welke oplossing daar dan bij hoort, ja, dat is iets waar we met elkaar over moeten praten. Verder kan ik daar nog niet op vooruit lopen.
2: De flexflitspaal op de Oostvaardersdijk in Almere heeft de eerste maanden van dit jaar de meeste snelheidsboetes opgeleverd. Het waren er meer dan 2000, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. Ook bij de vaste flitspaal op de Lasjedreef in Lelystad werden veel hardrijders beboet. Bestuurders gingen minder vaak in de fout bij de focusflitser. Die controleert op het gebruik van mobieltjes. Die zorgde voor ruim 550 boetes. De gemeente Noordoostpolder wil de kosten voor het repareren van de afgebrande steiger bij zwemplas Wellewaard verhalen op de daders. Afgelopen weekend brandde de steiger af nadat er vuurwerk was afgestoken. Daarvan zijn ook resten in het water terechtgekomen en het advies is daarom om voorlopig niet te zwemmen in de Wellewaard. Een camper en caravancentrum in Almere Buiten zegt het slachtoffer te zijn geworden van oplichters. De eigenaar van de zaak verloot een camper voor een goed doel. Maar volgens hem hebben oplichters de verlotingswebsite nagemaakt. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld ze op die manier hebben buitgemaakt. Volgens het bedrijf heeft de politie de malafide website inmiddels offline gehaald. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan door plannen van het kabinet. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is één verdachte aangehouden. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat becijfert het UWV.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen trekken enkele buien over de provincie. Tussendoor is het nog lange tijd droog met ook ruimte voor de zon. Vanmiddag leeft de buiigheid verder op, neemt ook de kans op onweer en hagel toe. Tussendoor is ruimte voor de zon en de temperatuur loopt op naar 17 of 18 graden. Thuis buien ligt het kwik toch echt wel wat lager. En erbij staat een meest matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Soms wordt kracht 6 aan het IJssel en Markermeer gehaald. Ook woensdag en donderdag nog buien. Vanaf vrijdag wordt het geleidelijk aan droger.
6: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat een file op de A6. Emmeloord-Muiden tussen Lelystad-Noord en Lelystad doe je er 10 minuten langer over. Er is ook nog een flitser gezien, die staat op de Lasjedreef in Lelystad. Zometeen in Flevoland is wakker. In Noordoostpolder zijn de komende tijd veel wegen afgesloten. Ja, ondernemers die zijn daardoor duurder uit. Waarom precies, hoor je zo.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Sonny and Cher, I got you babe, 6:55. Goedemorgen.
1: Door de wegafsluitingen in de Noordoostpolder verwacht een hovenier bij Espel zo'n €50.000 aan extra kosten te maken. Door werkzaamheden moet hij maandenlang kilometers omrijden. Ondernemer Barry Beerlink aan de Espelerweg zegt de impact van die wegwerkzaamheden te hebben onderschat.
0: Ja, en hij verwacht dat ook boeren veel tijd en geld kwijt zijn omdat ze moeten omrijden met hun trekkers. Beerlink, die baalt.
2: Waar we last van hebben is dat we veel om moeten rijden. En extra bewegingen kost veel tijd. En ja, goed, ja, die kosten die vinden wij heftig.
3: Maar heel concreet, je kan hier wel van Emmeloord naar Espel, maar niet terug.
2: Zo is het. Ja, klopt. Eén kant op.
4: Het hoveniersbedrijf van Beerlink is dicht bij Espel, terwijl veel van zijn klanten in Emmeloord zitten.
2: Erg vervelend dat het zo lang duurt om naar bij onze klanten te komen en dat we veel tijdverlies hebben.
3: Hoeveel moet u dan omrijden?
2: Ja, wel 20 kilometer. Zeker. Ja.
4: De Espelerweg, doorgaans een drukke weg, is sinds half mei afgesloten en blijft tot en met augustus dicht. Volgens Beerlink tikt dat flink aan met hoge prijzen aan de pomp.
2: Ik heb het al geprobeerd op de achterkant van een sigarendoosje uit te rekenen wat het moet kosten. Maar ik denk dat het eerder bij de €50.000 in de buurt komt als bij de 20.
5: Heel erg jammer voor die mensen, maar het duurt tot eind augustus. Dus ik denk dat het wel een beetje meevalt. Maar het is altijd vervelend voor dit soort mensen.
4: Deze mevrouw heeft geen moeite met de wegafsluiting.
5: Ik heb er geen last van. Ik kan gewoon lekker fietsen en met de auto rijden we een klein stukje om als het moet. Dus ik heb er geen last van. En het is eigenlijk voor de veiligheid dat ze het hier afgezet hebben.
2: Ik denk voor de mensen die hier wonen en die hier een bedrijf niet uitoefenen, is het denk ik wel te doen. Ik denk ook dat ze hier ook wel hinder van hebben hoor.
4: Maar dat valt dus mee. Bovendien zijn omwonenden door de provincie ruim van tevoren op de hoogte gesteld van de werkzaamheden.
5: Ja, heeft in de Polderkrant gestaan en waarschijnlijk ook op de app, maar dat heb ik niet gelezen. Maar we zijn goed ingelicht van tevoren.
4: Ook ondernemer Beerlink was op de hoogte van de werkzaamheden.
2: Alleen ik denk dat wij als bewoners de impact erg onderschat hebben en een andere manier van werken hadden verwacht.
4: Beerlink had namelijk niet verwacht dat er naast de Espelerweg nog veel meer buitenwegen in de omgeving afgesloten zouden worden. Vooral boeren die druk waren op het land tijdens het interview zouden last hebben van die afsluitingen. Beerlink weet wel een oplossing en wil er met de provincie over in gesprek.
2: Ik denk dat die oplossing is dat die buitenwegen hier ook weer open moeten. De Onderdijkersweg is afgesloten, de Pelotenweg is afgesloten, de Tollebekerweg is afgesloten. Eigenlijk hier in de wijde omgeving. Ik denk zo groot als Almere zelf is, zo'n groot stuk is afgesloten om één weg eruit te halen.
1: Ondernemer Barry Beerlink uit Espel was dat. De Espelerweg die moet eind augustus klaar zijn en dan gaan ook alle zijwegen weer open voor het verkeer.

0: Miles Smith, Stay.
1: Ja, wij blijven zeker bij je hoor. In ieder geval tot 9 uur.
2: Ja, straks wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Het kabinet wil wat doen aan de grootschalige zorgfraude. En die minister die besprak de plannen gisteravond in Pauw, De Wit en Mogré.
1: Je hoort er meer over. Na de muziek van Ricky Martin en Christina Aguilera. Nobody wants to be lonely.

0: Nou, dat is toch helemaal waar wat ze zingen. Nobody wants to be lonely.
1: Ik denk in die end wil niemand dat inderdaad.
0: 7:15 is het. Wat heb je gisteravond gemist op radio of tv?
1: Met het oog op morgen sprak Edso Doeven over een burgerberaad over migratie. Hij is een van de initiatiefnemers. Vanavond is de eerste bijeenkomst in Haarlem. En Doeven is ervan overtuigd dat een burgerberaad kan werken om het gesprek aan te gaan.
2: En de ervaring leert is dat als je mensen dan bij elkaar brengt, dat ze wel degelijk naar elkaar gaan luisteren. En begrip voor elkaar.

0: gaan opbrengen. En dan betekent niet meteen dat ze van mening veranderen, maar dat ze beseffen dat elke mening er kan zijn en dat elke stem behoort te tellen. En dat iedereen gehoord behoort te worden. En dan ontstaat een nieuwe dynamiek die nu niet ontstaat, waarbij het lijkt in de samenleving alsof die dialoog überhaupt niet mogelijk zou zijn. Nee. Nou, dat idee, dat wil ik in ieder geval van tafel halen.
1: Ja, en wie dan mee kunnen doen aan het burgerberaad?
0: Je moet je voorstellen, tussen de 75.000 en 100.000 Nederlanders worden aangeschreven. Die kunnen allemaal reageren van, ja, ik wil wel meedoen. En daarbinnen checken ze of dan voldoende de representativiteit nog steeds geldt. Ja, en dat geldt voor u en voor evenzeer voor degene die tegenover mij zit, is de kans even groot dat je mee kunt doen.
2: In Pauw, De Witt en Mongree sprak minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport Mirjam Sterk over haar plannen om zorgfraude aan te pakken. De Rekenkamer schat dat die oploopt tot 10 miljard. Sterk legde uit wat daar onder valt onder die zorgfraude.
3: Er worden valse facturen gemaakt en er wordt soms gewoon drugs gehandeld of met wapens gehandeld. Want dat zien we ook steeds vaker, dat als we dan bij zorgbedrijfjes gaan kijken, dat er zelfs ook dat soort zaken daar gevonden worden. En dat geeft gewoon aan dat we eigenlijk te maken hebben met een soort zorgmafia in Nederland.
4: Ja.
3: En dat het idee, want wat we vroeger hadden, dat er wel eens fraude plaatsvond met declaraties. Ik zag net in die voorbeelden, het is echt van een steeds grotere ernst.
2: Volgens directeur A. te Groot van zorgverzekeraar DSW komen er elk jaar 15.000 zorgaanbieders bij. Hij is blij met het plan van de minister, maar voorziet dat het in de praktijk lastig gaat worden.
5: Ik ben echt best heel positief over de brief en over de plannen. Ik heb er gelijk wel de aarzeling bij. Ik heb 4 jaar geleden ook in een discussie gezeten met een van uw voorgangers, mevrouw Helder, die ook de zorg ging aanpakken. Maar de praktijk is enorm weerbarstig. Want dat betekent echt dat deze 15.000 nieuwe aanbieders, die moeten ook echt gewoon gecontroleerd gaan worden.
4: Is dat dan te doen als het er zoveel zijn?
5: Nou, dat is dus precies de vraag.
6: In de documentaire serie Goliath aandacht voor een rechtszaak tegen apotheker Paul Lebbink. Hij maakte jarenlang een levensreddend medicijn voor Virat, die als baby ernstig ziek was. De Franse farmaciereus Orphan Europe patenteerde dat middel en berichtte de apotheker dat zij het op de markt zouden brengen.
7: Daar was ik natuurlijk in het begin ook heel blij mee. Want het maken van een middel, ja, daar hadden we eigenlijk altijd verlies op. We gingen het bestellen en ja, toen schrok ik wel toen ik de factuur daarvoor kreeg. Want waar wij het voor ongeveer 3000 euro per jaar aan deze patiënt konden verstrekken, werd de declaratie ineens verhoogd tot 150.000 euro per jaar. Kortom, dat was 50 keer zo duur geworden.
6: Ja, vanwege die hoge kosten bleef Lebbink het middel dus zelf maken, waarop Orphan Europe, dus die farmaciereus, hem voor de rechter daagde.
7: Ik wou dat niet geloven. Hoe kan je nou een apotheker die zijn werk naar eer en geweten doet en die daarin geen fouten maakt, hoe kan je die nou voor de rechter krijgen? Ik geloofde dat niet. Maar ze deden het toch.
6: Ja, Lebbink die wint de rechtszaak en mag het middel dus blijven bereiden. En ondanks de rechtszaak is hij toch blij dat de farmaceutische industrie er is. Ja, apotheekmedewerker Ellen Visser die kijkt daar iets anders naar.
8: En op het moment dat die prijzen transparant en doorzichtig zijn, en ik begrijp waarom die prijs zo hoog is als zij durven vragen, dan vind ik het prima. Maar als ik het idee krijg dat ze gewoon, mag ik het op z'n haag zeggen, onze poot uitdraaien, dan heb ik daar weinig waardering voor.
6: Dat was dus gisteravond op Radio en TV.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Morgen gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister morgen van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Dit is Flevoland.
2: We zullen dit in goede samenwerking moeten doen. We zullen met elkaar moeten identificeren welke problemen we onderweg tegenkomen. En op basis van een goede planning moeten we kijken hoe ver we komen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nou ja, dat het wel een beetje meevalt. Maar het is altijd vervelend voor dit soort mensen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Een super comfortabel bed. Nou, hier kan je echt wel lekker liggen tijdens de vakantie.
1: Dit is Flevoland.
5: Zo is het.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in relax voor thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
3: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Almere moet de komende jaren sneller groeien. Gemeente, provincie en het Rijk hebben daarvoor gisteren de ambitie Gezonde Groei Almere ondertekend. En de Flex-flitspaal op de Oostvaardersdijk in Almere heeft de eerste maanden van het jaar de meeste snelheidsboetes opgeleverd. Het waren er meer dan 2000.
6: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
8: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
7: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Steeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
9: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
7: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A28. Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk doe je er 10 minuten langer over. En er is ook nog een flitser gemeld. Die staat op de Larsendreef in Lelystad. Daar word je gecontroleerd op je snelheid. Dit is Flevoland is wakker van dinsdag 9 juni. Ja, Almere wil de komende jaren groeien, maar wel met de juiste voorzieningen. Bijvoorbeeld met de IJmeerverbinding. Bleek gistermiddag toen de gemeente, de provincie Flevoland en het Rijk een gezamenlijke ambitie ondertekenden.
5: En een Almeers caravanbedrijf verloot een camper voor het goede doel. Maar oplichters hebben misbruik gemaakt van de actie. Hoe? Dat hoor je zo meteen.
11: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
11: Echt?
12: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Nothing to Lose van Douwe Bob, 7:08. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: De IJmeer-verbinding tussen Almere en Amsterdam blijft een harde eis van de gemeente Almere als er tienduizenden huizen worden gebouwd in Almere Pampus. Bleek gistermiddag toen de gemeente, de provincie Flevoland en het Rijk een gezamenlijke ambitie ondertekenden.
0: Almere wil de komende decennia groeien met zo'n 60.000 woningen. Maar de gemeente wil dan wel dat er wordt geïnvesteerd in voorzieningen en in bereikbaarheid. Wethouder Paul Tang legt uit waarom het Rijk daarbij nodig is om de groei mogelijk te maken.
2: Het laat zien dat we een gedeelde ambitie hebben. En de ambitie is natuurlijk dat we in een tijd van woningnood huizen bouwen. Maar de ambitie is ook, we bouwen niet alleen huizen, we bouwen ook een stad.
3: Ja, want de ambitie is er al, die 60.000 woningen in 2050 erbij gebouwd. Wat gaat het Rijk hier nou aan bijdragen? Wat is nou de reden dat het Rijk hiermee zich gaat bemoeien?
2: Nou ja, omdat we niet alleen investeren in huizen, maar ook in de stad, is het een goede combinatie. Hè? Je moet bedenken dat we nog in deze stad een inhaalslag te maken hebben. Als bijvoorbeeld gaat om culturele instellingen. Dat we ook nog veel vervangingsopgaven hebben. De binnenzwembaden, de scholen. Weet je, er is een enorme opgave nog in deze stad. En de hulp van het Rijk in geld, maar ook in kennis en in kennissen is van harte welkom.
3: U heeft in het verleden ook wel gezegd, van, ja, er moet echt, die ontsluiting van Pampus moet echt goed gedaan zijn. Desnoods met een IJmeerverbinding. Heeft u met de minister over gesproken hoe die erin staat?
2: Nou ja, we hebben weer duidelijk gemaakt dat wij het perspectief van die IJmeerverbinding echt zeer, zeer op prijs stellen. Je kan niet beginnen zonder dat je dat perspectief hebt. En die boodschap is niet nieuw. Dus die is ook bij de nieuwe minister goed doorgedrongen. Maar nogmaals, wat belangrijker is, we kijken ook naar de investeringen in de bestaande stad. De sociale en fysieke staat van de stad. Dat is toch wel echt de winst van vandaag.
3: Ja, precies. Dat het niet alleen maar gaat om nieuwbouw, maar ook eigenlijk oude bouw weer een beetje nieuw maken.
2: Ja, en sommige wijken moeten ook weer vernieuwd worden. Jongeren willen in de wijk blijven wonen. Ouderen willen in de wijk blijven wonen. Dat is ook investeren in een stad. Zorgen dat mensen in hun wijk kunnen blijven.
1: Dat was wethouder Paul Tang. Ja, en of die IJmeerverbinding er komt, dat is nog niet zeker.
0: Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening benadrukt dat eerst gekeken moet worden naar de gevolgen van de groei van Almere.
4: Ik heb echt gewoon een goed beeld gekregen over wat de ambities zijn hier. En vervolgens hebben we dat afgerond met een handtekening waarin we tegen elkaar zeggen, we gaan echt samen kijken hoe we hier nog meer kunnen bouwen. Maar dan niet alleen om huizen te bouwen, maar ook een samenleving te bouwen waar alles bij hoort, van onderwijs, maar ook economie, ook leven en wonen.
3: De doelstelling die de gemeente heeft gezegd is 60.000 woningen voor 2050. Is het realistisch, denkt u, om zoveel woningen erbij te gaan bouwen in de aankomende 25 jaar?
4: Nou, als het gaat over of het alleen het bouwen realistisch is, dan zou het moeten kunnen. We zullen dit in goede samenwerking moeten doen. We zullen met elkaar moeten identificeren welke problemen we onderweg tegenkomen. En op basis van een goede planning moeten we kijken hoe ver we komen.
3: Ja, de gemeente heeft wel in het verleden al gezegd van zonder extra verbindingen, zonder extra infrastructuur is die woningbouw in Pampus eigenlijk niet mogelijk. Want anders moet het wel kunnen ontsluiten, moeten wel mensen weg kunnen. Bent u daarmee eens met de gemeente dat er dus wel meer gedaan wordt aan de infrastructuur en niet alleen aan de woningbouw in het gebied?
4: Ik ben het er zeker mee eens dat als je gewoon substantieel meer bouwt, dat dat een belasting gaat zijn op je aanwezige infrastructuur en dat je daar dan ook naar moet kijken. En welke oplossing daar dan bij hoort, ja, dat is iets waar we met elkaar over moeten praten.
3: En die harde afspraken, wanneer verwacht u die te kunnen maken?
4: Nou, het gaat natuurlijk over faseringen. Hè? Dus we kijken nu eerst naar een eerste stap. En hoe groot zou zo'n eerste stap eruit zien? Daar hoort een bepaald mobiliteitsvraagstuk bij. Daar moet dan invulling aan gegeven worden. En verder kan ik daar nog niet op vooruit lopen.
1: Minister Boekholt O'Sullivan was dat. Ja, de bijdrage was van verslaggever Tom Rogge.

0: Talk to me. Damiano, David, Tyler en Nile Rodgers. 7:15. Tijd voor het weer.
1: Ja, het voelde vanochtend fris. Hoe is dat de rest van de dag? Johnny Willemsen van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou, warm wordt het niet. Maximum temperatuur vanmiddag een graad of 18. En ja, er zijn wat buien. Vanochtend al een enkele bui. Ook zonnige momenten waarin het droog is. En om 9 à 10 uur vanochtend is het 15 of 16 graden. En vanmiddag dus bij zonnige momenten een graad of 18. Maar in de loop van de middag zien we ook weer fellere buien. Mogelijk zelfs met onweer en windstoten. En in zo'n felle bui zakt het kwik dan naar 13 of 14 graden.
1: Dat is natuurlijk wel heel koud voor de tijd van het jaar, of niet?
2: Het is aan de frisse kant inderdaad. We mogen temperaturen gemiddeld verwachten rond 20. Ja, soms is het in juni 30, maar soms is ook onder de 20. En ja, de komende dagen is dat het geval.
1: Ja, regen dus en misschien ook onweer dus vandaag. Hoe gaat dat vanavond en morgen zijn?
2: Vanavond misschien nog een bui, maar veel vaker droog. Dat geldt eigenlijk ook voor de nacht. En morgen is eigenlijk weer een beetje een dag als vandaag. Zonnige momenten, maar ook zeker buien. En misschien wel weer met onweer. Middagtemperatuur van een graad of 17 en een matig tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. En dan volgt er nog een wisselvallige donderdag en waarschijnlijk ook op vrijdag nog wel een paar buien. Maar in het weekend ziet het er droog uit met meer zonneschijn en ook oplopende temperaturen. Dus het goede weer komt er wel weer aan.
1: En kunnen we stiekem al een beetje kijken naar begin volgende week of is dat nog heel onzeker?
2: Er zit onzekerheid in, maar ik moet wel zeggen dat de kans op droog en vrij warm zomerweer is een stuk groter dan de kans op wisselvallig en koel weer. Maar die kans is er nog wel.
1: Kijk, helemaal goed. Nou, dankjewel Johnny Willemsen van Weerplaza.
2: Graag gedaan.
1: Dan gaan we naar het nieuws. Een camper- en caravanbedrijf in Almere Buiten zegt slachtoffer te zijn geworden van oplichters. Het bedrijf verloot voor het goede doel een camper. En de opbrengst daarvan is bestemd voor een speeltuin bij een kinderziekenhuis in Amsterdam.
0: Maar criminelen hebben de actie gekopieerd en een nep-website voor de verloting online gezet. Het verslag is van Hilde Verwij.
3: Medewerker Kai Vonk is maar wat graag bereid om ons de camper even te showen.
4: Nou, zoals jullie zien, een super comfortabel bed. Nou, hier kan je echt wel lekker liggen tijdens de vakantie.
3: Bij ACB Campers in Almere wilden ze graag iets doen om zo snel mogelijk een speeltuin voor de kinderen te realiseren en bedachten daarom deze actie. Massimo van Leeuw is de penningmeester van de stichting.
5: Achter ons staat Camper die ACB ter beschikking heeft gesteld voor Stichting Vrijheid op Wielen. Dat is een stichting die we in december op hebben gezet om voornamelijk initieel het Ronald McDonald Huis te proberen te helpen.
3: Maar dat ging niet helemaal van een leien dakje. De pagina werd namelijk nagemaakt door oplichters.
5: Iemand had gewoon eigenlijk onze identiteit gestolen, een nieuwe site opgezet. Ja, en die probeerde zo zeg maar mensen te misleiden. We hebben wel gelijk aangifte gedaan en gelukkig heeft de politie snel gehandeld en is die malafide site wel gelijk offline gehaald.
3: Even opletten dus dat je op de goede website zit. Op 26 juli is de trekking.
5: De mensen zijn die dan ja, op zo'n manier proberen te profiteren en ja, eigenlijk een goed doel ja, willen benadelen. Dat is diep triest, wil ik maar zeggen.
6: Heel eenvoudig is het om uit te zetten.
7: Ja. Hey, en gaat u zelf een lot kopen?
5: Ik heb er al gekocht.
6: Tot ziens.
0: Meteen wat bericht uit binnen buitenland. Wat hebben we?
1: Ja, onder andere over het laatste oefenduel van het Nederlands elftal voor het WK. Hoe die afliep, dat hoor je zo.

0: You Got It van Roy Orbison, 22 minuten over 7. Laten we eens kijken naar wat berichten uit binnen- en buitenland.
1: Het laatste oefenduel van het Nederlandse elftal voor het WK in een bijna leeg stadion in New York was weinig spectaculair.
0: Ja. Oh, sorry. Ja, nee, dat is wel een ander steen.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, Oranje die won wel met 2-1 van Oezbekistan. Maar ja, daar had Oranje wel twee strafschoppen voor nodig. Ja, en dat vindt bondscoach Ronald Koeman wel heel zorgelijk.
2: Dat we in twee wedstrijden twee doelpunten maken uit een penalty, dat is wel wat een beetje hoofdpijn geeft. Ook vandaag heb je twee, drie grote kansen. Maar moeite hebben met doelpunten te maken. Maar laten we van het positieve uitgaan dat we dat zondag gaan doen.
0: Ja, laten we maar van positieve uitgaan.
1: Nee, de coach klinkt heel, heel erg vertrouwd.
0: Hij heeft nu al hoofdpijn.
1: Ja.
0: Ja, ik heb echt medelijden met deze man.
1: Ja, ik ook wel eigenlijk. Ja. Ja, maar zondag dan is Japan de eerste tegenstander van Oranje op het WK voetbal. Dus laten we hopen dat dat...
0: Natuurlijk hoop ik dat ze met 4-0 gaan winnen.
1: En we gaan gewoon juichen natuurlijk.
0: Ja, maar tot nu toe geeft het niet heel veel vertrouwen. Nee. Zeg ik heel voorzichtig. Maar goed, wat anders. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen, blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
3: Dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
0: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Het aantal banen groeit dan vooral minder in krimpregio's. Limburg bijvoorbeeld, Zeeland, de Achterhoek. In de rest van het land blijft het aantal banen ook bij hoge prijzen groeien. Maar ja, dan wel iets minder snel. En straks na 8 uur dan praten we weer over verder wat dit voor Flevoland allemaal betekent.
1: Mensen met een chronische ziekte of beperking zijn duurder uit door de kabinetsplannen. De plannen kunnen leiden tot honderden euro's extra aan zorgkosten, blijkt uit onderzoek van het Nibud.
4: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
1: En dat terwijl huishoudens waar een gezinslid ziek is of een beperking heeft al vaak extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar mogelijke compensatie voor huishoudens die achteruit gaan.
0: Tot zover wat zaken van buiten deze provincie.
1: Zeker.
0: We gaan naar de klok van 7:30 en dat doen we met Morocco. Sing it back.

0: Zuidtip.
1: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een Uittip.
2: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Flevoland met het regionieuws.
12: Almere moet de komende jaren sneller groeien. Gemeente, provincie en het Rijk hebben daarvoor gisteren de ambitie Gezonde Groei Almere ondertekend. Almere Pampus moet ruimte bieden aan zo'n 60.000 nieuwhuizen. De IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam blijft een harde eis. Maar de minister belooft nog niks.
13: Ik ben het er zeker mee eens dat als je gewoon substantieel meer bouwt, dat dat een belasting gaat zijn op je aanwezige infrastructuur en dat je daar dan ook naar moet kijken. En welke oplossing daar dan bij hoort. Ja, dat is iets waar we met elkaar over moeten praten. Verder kan ik daar nog niet op vooruit lopen.
12: Een politieauto is gisteravond op een andere auto gebotst. Dat gebeurde even voor 11 uur op de Noorderdreef in Almere Haven. Volgens een 112-verslaggever was de politieauto onderweg naar een spoedmelding. Er zou 1 gewonde zijn gevallen. De flexflitspaal op de Oostvaardersdijk in Almere heeft de eerste maanden van dit jaar de meeste snelheidsboetes opgeleverd. Het waren er meer dan 2000, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. Ook bij de vaste flitspaal op de Lasjedreef in Lelystad werden veel hardrijders beboet. Bestuurders gingen minder vaak in de fout bij de focusflitser. Die controleert op het gebruik van mobieltjes. Die zorgde voor ruim 550 boetes. En de gemeente Noord-Oostpolder wil de kosten voor het repareren van de afgebrande steiger bij zwemplas Wellewaard verhalen op de daders. Afgelopen weekend brandde de steiger af nadat er vuurwerk was afgestoken. Daarvan zijn ook resten in het water terechtgekomen. Het advies is daarom om voorlopig niet te zwemmen in de Wellewaard. Meer nieuws op web en app.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt. En ook de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat heeft het UWV berekend. De nieuwe werkvisa van $100.000 voor hoogopgeleide werknemers uit het buitenland die in Amerika willen werken, komen er voorlopig niet. Een rechter heeft er een streep doorgezet. En de plannen van het kabinet kunnen het leven een stuk duurder maken voor mensen met een chronische ziekte of een beperking. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. Voor sommige huishoudens kunnen de extra zorgkosten oplopen tot €300 per maand.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend komen enkele buien voor, maar vaker is het droog en ook zijn er zonnige momenten. De temperatuur ligt halverwege de ochtend rond 15 graden en er waait een matig tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Ook vanmiddag zijn er zonnige momenten en buien. De buien kunnen soms fel zijn met onweer en windstoten. Tijdens zonnige momenten is het vanmiddag 18 graden. In een bui zakt het kwik naar een graad of 13. Vanavond neemt de buikans af en vannacht is het overwegend droog en de temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen is er opnieuw een afwisseling van zonnige momenten en buien, mogelijk met onweer. Het wordt woensdagmiddag 17 graden bij een matige zuidwestenwind.
0: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. 4 files in onze regio, te beginnen op de A28. Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Knoopend Hoevelaken, 5 minuten. Op diezelfde A28, maar dan tussen Afrit Ermelo en Strand Nulde, 4 minuten. Den 50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek, 7 minuten. En ook op die N50, maar dan de andere kant op. Tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen doe je er 5 minuten lang over. En nog een file op de N302 Lelystad-Harderwijk. Tussen afrit Dronten en de N305 doe je er 5 minuten lang over. Ook nog een flitser gezien. Die staat in Lelystad op de Lasjedreef. Wordt je gecontroleerd op je snelheid. Ja, in Noordoostpolder zijn de komende tijd veel wegen afgesloten. En ondernemers zijn daardoor duurder uit. Waarom precies, hoor je zo meteen.
16: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De Locomotion van OMD.
1: Door de wegafsluiting in de Noordoostpolder verwacht een hovenier bij Espel zo'n 50.000 euro aan extra kosten te maken. Door de werkzaamheden moet hij maandenlang kilometers omrijden. Ondernemer Barry Beernink aan de Espelerweg zegt de impact van de wegwerkzaamheden te hebben onderschat.
0: Ja, en hij verwacht dat ook boeren veel tijd en geld kwijt zijn. Want ja, die moeten dan omrijden met hun trekkers. Beernink die baalt er flink van.
2: Waar we last van hebben is dat we veel om moeten rijden. En extra bewegingen kost veel tijd. En ja, goed, ja, die kosten die vinden wij heftig.
3: Maar heel concreet, je kan hier wel van Emmeloord naar Espel, maar niet terug.
2: Zo is het. Ja, klopt. Eén kant op.
4: Het hoveniersbedrijf van Beernink is dicht bij Espel, terwijl veel van zijn klanten in Emmeloord zitten.
2: Erg vervelend dat het zo lang duurt om naar bij onze klanten te komen en dat we veel tijdverlies hebben.
3: Hoeveel moet u dan omrijden?
2: Ja, wel 20 kilometer. Zeker. Ja.
4: De Espelerweg, doorgaans een drukke weg, is sinds half mei afgesloten en blijft tot en met augustus dicht. Volgens Beernink tikt dat flink aan met hoge prijzen aan de pomp.
2: Ik heb het al geprobeerd op de achterkant van een sigarendoosje uit te rekenen wat het moet kosten. Maar ik denk dat het eerder bij de 50.000 euro in de buurt komt als bij de 20.
5: Heel erg jammer voor die mensen, maar het duurt tot eind augustus. Dus ik denk... Nou ja, dat het wel een beetje meevalt. Maar het is altijd vervelend voor dit soort mensen.
4: Deze mevrouw heeft geen moeite met de wegafsluiting.
5: Ik heb er geen last van. Ik kan gewoon lekker fietsen. En met de auto rijden we een klein stukje om als het moet. Dus nee, ik heb er geen last van. En het is eigenlijk voor de veiligheid dat ze het hier afgezet hebben.
2: Ik denk voor de mensen die hier wonen en die hier een bedrijf niet uitoefenen, is het denk ik wel te doen. Ik denk ook dat ze hier ook wel hinder van hebben, hoor.
4: Maar dat valt dus mee. Bovendien zijn omwonenden door de provincie ruim van tevoren op de hoogte gesteld van de werkzaamheden.
5: Ja, heeft in de Polderkrant gestaan en waarschijnlijk ook op de app, maar dat heb ik niet gelezen. Maar we zijn goed ingelicht van tevoren.
4: Ook ondernemer Beernink was op de hoogte van de werkzaamheden.
2: Alleen ik denk dat wij als bewoners de impact erg onderschat hebben en een andere manier van werken hadden verwacht.
4: Beernink had namelijk niet verwacht dat er naast de Espelerweg nog veel meer buitenwegen in de omgeving afgesloten zouden worden. Vooral boeren die druk waren op het land tijdens het interview zouden last hebben van die afsluitingen. Beernink weet wel een oplossing en wil er met de provincie over in gesprek.
2: Ik denk dat die oplossing is dat die buitenwegen hier ook weer open moeten. De Onderdijkersweg is afgesloten, de Pelotenweg is afgesloten, Tollebekerweg is afgesloten. Eigenlijk hier in de wijde omgeving. Ik denk zo groot als Almere zelf is, zo'n groot stuk is afgesloten om één weg eruit te halen.
1: Nou, dat is een flink stuk. Ondernemer Barry Beernink uit Espel was dat. De Espelerweg moet eind augustus klaar zijn en dan gaan ook alle zijwegen weer open voor het verkeer. Dit is Nye Horan met Dinner Party bij Flevoland is Wakker.

0: van Snelle. Het is 7:15.
1: Ja, zo heet het inderdaad, ja. Ja, nou, muziek van Snelle. Wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. In Met het oog op morgen sprak Edso Doeven over een burgerberaad over migratie. Hij is een van de initiatiefnemers. Vanavond is de eerste bijeenkomst in Haarlem. En Doeven is ervan overtuigd dat een burgerberaad kan werken om het gesprek aan te gaan.
2: En de ervaring leert is dat als je mensen dan bij elkaar brengt, dat ze wel degelijk naar elkaar gaan luisteren en begrip voor elkaar gaan opbrengen. En dan betekent niet meteen dat ze van mening veranderen, maar dat ze beseffen dat elke mening er kan zijn. En dat elke stem behoort te tellen. En dat iedereen gehoord behoort te worden. En dan ontstaat een nieuwe dynamiek die nu niet ontstaat, waarbij het lijkt in de samenleving alsof die dialoog überhaupt niet mogelijk zou zijn. Ja. Nou, dat idee, dat wil je in ieder geval van tafel halen.
1: Ja, wie je dan mee kunt doen aan dat burgerberaad?
2: Je moet je voorstellen, tussen de 75.000 en 100.000 Nederlanders worden aangeschreven. Die kunnen allemaal reageren van, ja, ik wil wel meedoen. En daarbinnen checken ze of dan voldoende de representativiteit nog steeds geldt. Ja, en dat geldt voor u en voor evenzeer voor degene die tegenover mij zit, is de kans even groot dat je mee kunt doen.
0: Zou jij meedoen? Stel, je krijgt zo'n brief of mail, hoe dat gaat, weet ik niet, maar zou je dan meedoen?
1: Goeie vraag, ja. Het is altijd goed om in gesprek te gaan, toch, denk ik?
0: Ja, lijkt mij ook,
1: dus
0: hoor.
1: Dat lijkt me ook wel, dus ja, op zich wel, ja.
0: Vraag me dan wel af, hè, want er wordt gesproken over representativiteit. Als daar dan niet aan voldaan wordt, wat doen ze dan? Gaan ze dan nog een hele nieuwe groep weer uitnodigen?

0: uitnodigen.
1: Ja, nou ja, ja, ja dat, denk, dat, dat zou je dan zeggen. Want je wilt natuurlijk wel een representatief deel hebben.
2: Ja, uiteraard.
1: Anders krijg je natuurlijk...
2: Anders ben je snel uitgekletst. Dan ben je het allemaal met elkaar eens.
1: Nou ja, en ja, de ene vindt natuurlijk een onderwerp wel interessant en een ander niet. Ja. En dus dan krijg je inderdaad mensen die allemaal een beetje hetzelfde denken. Dus, ja. Ja, daar moet nog wel even over nagedacht worden, denk ik. Om dat goed representatief te krijgen.
2: Ga naar Pauw de Witt en Mogré. Daarin werd gesproken over zorgfraude. De minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport, Mirjam Sterk is dat. Die besprak daar haar plannen om zorgfraude aan te pakken. Nou, de Rekenkamer schat dat die zorgfraude oploopt tot maar liefst 10 miljard. Sterk legde uit wat er valt onder die zorgfraude.
3: Er worden valse facturen gemaakt en er wordt soms gewoon drugs gehandeld of met wapens gehandeld. Want dat zien we ook steeds vaker, dat als we dan bij zorgbedrijfjes gaan kijken, dat er zelfs ook dat soort zaken daar gevonden worden. En dat geeft gewoon aan dat we eigenlijk te maken hebben met een soort zorgmafia in Nederland.
2: Ja.
3: En dat dat het idee, want wat we vroeger hadden, dat er wel eens fraude plaatsvond met declaraties. Ik zag net in die voorbeelden, het is echt van een steeds grotere ernst.
2: Aad de Groot is directeur van zorgverzekeraar DSW. En volgens hem komen er ieder jaar 15.000 zorgaanbieders bij. Hij is blij met het plan van de minister, maar voorziet dat het in de praktijk toch wel behoorlijk lastig kan gaan worden.
4: Ik ben echt best heel positief over de brief en over de plannen. Ik heb het gelijk wel de aarzeling bij. Ik heb 4 jaar geleden ook in een discussie gezeten met een van uw voorgangers, mevrouw Helder, die ook de zorg ging aanpakken. Maar de praktijk is enorm weerbarstig. Want dat betekent echt dat deze 15.000 nieuwe aanbieders,
2: ja,
4: die moeten ook echt gewoon gecontroleerd gaan worden.
2: Is dat dan te doen als het er zoveel zijn?
4: Ja, dat is dus precies de vraag.
1: In de documentaire serie Goliath aandacht voor een rechtszaak tegen apotheker Paul Lebbink. Hij maakte jarenlang een levensreddend medicijn voor Virat, die als baby ernstig ziek was. De Franse farmaciereus Orphan Europe die patenteerde het middel en berichtte de apotheker dat zij het op de markt zouden brengen.
5: Daar was ik natuurlijk in het begin ook heel blij mee. Want het maken van een middel, ja, daar hadden we eigenlijk altijd verlies op. We gingen het bestellen en ja, toen schrok ik wel toen ik de factuur daarvoor kreeg. Want waar wij het voor ongeveer 3000 euro per jaar aan deze patiënt konden verstrekken, werd de declaratie ineens verhoogd tot 150.000 euro per jaar. Kortom, dat was 50 keer zo duur geworden.
1: Ja, vanwege die hoge kosten bleef Lebbink het middel dus zelf maken, waarop Orphan Europe, dus die farmaciereus, hem voor de rechter ging dagen.
5: Ik wou dat niet geloven. Hoe kan je nou een apotheker die zijn werk naar eer en geweten doet en die daarin geen fouten maakt, hoe kan je die nou voor de rechter krijgen? Ik geloofde dat niet. Maar ze deden het toch.
1: Ja, Lebbink die wint uiteindelijk de rechtszaak en mag het middel dus blijven bereiden. En ondanks de rechtszaak is hij toch wel blij dat de farmaceutische industrie er is. Apotheekmedewerker Ele Visser die kijkt daar iets anders naar.
6: En op het moment dat die prijzen transparant en doorzichtig zijn, en ik begrijp waarom die prijs zo hoog is als zij durven vragen, dan vind ik het prima. Maar als ik het idee krijg dat ze gewoon, mag ik het op z'n Haag zeggen, onze poot uitdraaien, dan heb ik daar weinig waardering voor.
2: Nou, dat is niet op z'n Haags hoor. Dat is veel te keurig voor op z'n Haags.
1: Maar net zeggen
2: een
1: dat
2: poot uitdraaien.
1: Die zeggen wat anders, denk ik.
2: Ja, zeker weten. Ja. Ja,
1: dat was dus gisteravond op radio en televisie.
2: Nu, de Doobie Brothers.
1: Ja, de Doobie Brothers. Met dat prachtige Listen to the Music. Dus ik zou maar goed luisteren als ik jou was.

0: Dit is Flevoland.
1: We zullen dit in goede samenwerking moeten doen. We zullen met elkaar moeten identificeren welke problemen we onderweg tegenkomen. En op basis van een goede planning moeten we kijken hoe ver we komen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou ja, dat het wel een beetje meevalt. Maar het is altijd vervelend voor dit soort mensen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Een super comfortabel bed. Nou, hier kan je echt wel lekker liggen tijdens de vakantie.
0: Dit is Flevoland.
4: Zo is het.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Almere moet de komende jaren sneller groeien. Gemeente, provincie en het Rijk hebben daarvoor gisteren de ambitie Gezonde Groei Almere ondertekend. En de flexflitspaal op de Oostvaardersdijk in Almere heeft de eerste maanden van dit jaar de meeste snelheidsboetes opgeleverd. Het waren er meer dan 2000.
10: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
12: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
11: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
13: Zag je? Jouw Maserati, huis op Bali. Ik ga niet uit mijn hoofd, echt hoe niet is verkoop.
11: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Laila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien. En is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Dan de ANWB Verkeersinformatie. 7 files in onze regio. Te beginnen op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten lang onderweg. Komt door een ongeval. De linkerrijstrook is daar dicht. De A27 dan Almere-Gorkum. Tussen Hilversum en Afrit de Bilt. 5 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid, 5 minuten. Ook de andere kant op tussen het Harde en Afrit Elspeet doe je er 5 minuten lang over. Op diezelfde A28 dan tussen Strand Nulde en Knoopend Hoevelaken doe je er een half uur lang over. De linkerrijstrook is daar dicht. En dan gaan we naar de N-wegen, de N50, Zwolle en Meloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen doe je er 5 minuten langer over. En nog een file op de N302 Lelystad-Harderwijk. Tussen afrit Dronten en de N305 doe je er nog 5 minuten lang over. Flitsers, die zijn niet gezien. Maar zie jij een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Het aantal banen in Nederland groeit de komende jaren, maar ja, wel minder hard dan voorheen. In Flevoland gaat het beter dan in andere provincies. Straks praat het UWV je bij.
9: En Almere wil de komende jaren versneld meer huizen bouwen, maar dan wel met de juiste voorzieningen. Bijvoorbeeld met de IJmeerverbinding.
4: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
15: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
15: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
19: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
20: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Cold Heart, Elton John en Dua Lipa. Het is bijna 10 minuten over 8.
1: Het aantal banen in Nederland groeit de komende jaren minder hard. Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat het aantal banen tot 2028 met 1,7% toeneemt.
0: Door de onrust in het Midden-Oosten en hoge energieprijzen kan die groei terugvallen naar 1%. Nou, Flevoland is in positieve zin een uitzondering. We praten erover met Erik Hettinga van het UWV. Meneer Hettinga, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Flevoland doet het bovengemiddeld goed. Wat zijn daar de cijfers?
2: Flevoland laat een behoorlijke banengroei zien in eigenlijk beide scenario's. We hebben dit jaar in de prognoses twee scenario's. Een basisscenario waarin we groeien op 2,6%. En mocht de oorlog toch langer duren in het Midden-Oosten, dan verwachten we alsnog een groei van 1,9%. En dat gaat om duizenden banen.
0: Ja. Ja,
1: en hoe kan dat dan, dat Flevoland het bovengemiddeld goed doet?
2: In Flevoland hebben te maken met een aantal dingen die dat kunnen verklaren. We hebben te maken met een grote groei van de bevolking. Dat is een belangrijke ontwikkeling. De geografische ligging speelt wel een belangrijke rol. Maar ook de sectorstructuur. We hebben, als je kijkt naar energie-intensieve sectoren, zitten we heel gemiddeld als we kijken naar heel Nederland. En juist die sectoren hebben erg veel last natuurlijk ook van de situatie in het Midden-Oosten.
1: Ja, en wat voor bedrijven zijn dat dan?
2: Ja, dan moet je denken aan met name industrie, groothandel, vervoer en dat soort sectoren.
1: Waarom hebben die daar zo veel last van dan?
2: Als je kijkt naar de industrie heb je natuurlijk te maken met hoge energieprijzen voor het produceren van artikelen, van goederen. Dus de vervoersector heeft natuurlijk te maken met hele hoge kosten in de zin van diesel. Dus dat zijn eigenlijk de energieprijzen op verschillende manieren. Hebben ze daar behoorlijk last van. En dat dempt de groei van de bedrijven.
1: Ja, dus zeg maar die energieprijzen, hè, dat is natuurlijk ook waar wat met die oorlog te maken heeft. Dat kan er dus voor zorgen dat dus gaat tegenvallen, dat cijfer.
2: Dat we wat minder hard gaan groeien. Maar alsnog een groei van 1,9%. En dat staat voor ongeveer 4300 banen. Dus het is alsnog een forse groei in onze provincie.
0: Ja, en zijn er dan ook nog bepaalde sectoren waar die groei er nog verder uitspringt?
2: Ja, wat we altijd zien is eigenlijk ieder jaar opnieuw is de sector zorg en welzijn. We hebben natuurlijk te maken in Nederland met een vergrijzende populatie. Waardoor de zorgvraag natuurlijk ook veel meer toeneemt. En dat zie je ook duidelijk terug ook weer in deze prognoses. Er komen in de zorg ruim 2000 banen bij, is de verwachting.
1: Erik Hettinga van het UWV, bedankt voor de toelichting.
2: Graag gedaan, fijne dag.
0: Ja, dat was Erik Hettinga van het UWV. En dan willen wij natuurlijk nog wel even een lekker muziekje erbij.

0: The Fever Dream van Alex Roman. Oh, het is alweer bijna 8:15, joh.
1: Tijd voor het weer met Johnny Willemsen van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat voor weer kunnen we vandaag gaan verwachten?
2: Nou, op dit moment is het droog in Flevoland. Ook wat ruimte voor de zon vanuit het westen. Maar er komen wel weer nieuwe buien tot ontwikkeling vandaag. En de meest felle buien zijn eigenlijk voor de tweede helft van de middag en het begin van de avond. Kans op onweer daarbij en ook windstoten. Maar ja, tussendoor is ook best wel vaak zon. Dus een beetje een wisselvallig weertype met kortdurende felle buien, maar ook geregeld zon. Temperatuur vanmiddag ongeveer 18 graden.
1: Ja, wisselvallig dus vandaag. Gaan we dat vanavond ook nog terugzien?
2: Ja, eerste helft van de avond is nog wel een bui mogelijk, maar later neemt die buienkans af. En dan schijnt de zon nog een tijd. De zon gaat in deze tijd van het jaar pas rond 1 uur of 10 onder. En het is dan nog 1 graad of 15. Ja, in de nacht ook vaak droog. Enkel buitje wel mogelijk en een minimumtemperatuur van 1 graad of 9. Ja, en morgen lijkt op vandaag. In de ochtend valt het wel mee. Misschien hier en daar een bui, maar in de middag weer felle buien. Mogelijk met lokaal onweer en windstoten. En morgen een maximumtemperatuur van 1 graad of 17.
1: Ja, en die wisselvalligheid van vandaag en morgen, gaan we die dan ook nog de rest van de week terugzien? Of staat er wat meer zon in het verschiet?
2: Ja, de rest van de werkweek wel. Dus donderdag en ook vrijdag gaan we het niet droog houden. Ik denk wel dat de buien dan minder fel zijn dan vandaag en morgen. Dus die kans op onweer verdwijnt wel. Maar ja, regen is op donderdag en ook op vrijdag wel nog sprake van. Vrijdag later op de dag knapt het al op. En het weekend ziet er echt een stuk beter uit. Droog met ook meer zonneschijn. En een oplopende temperatuur naar ruim 20 graden.
1: Kijk, we kijken uit naar het weekend. Johnny Willemsen van Weerplaza, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Dan gaan we naar het nieuws. De IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam blijft een harde eis van de gemeente Almere als er tienduizenden huizen worden gebouwd in Almere Pampus. Bleek gistermiddag toen de gemeente, de provincie Flevoland en het Rijk een gezamenlijke ambitie ondertekenden.
0: Almere wil de komende decennia groeien met zo'n 60.000 woningen. Maar de gemeente wil dan wel dat er wordt geïnvesteerd in voorzieningen en in bereikbaarheid. Wethouder Paul Tang legt uit waarom het Rijk daarbij nodig is.
3: Het laat zien dat we een gedeelde ambitie hebben. En de ambitie is natuurlijk dat we in een tijd van woningnood huizen bouwen. Maar de ambitie is ook, we bouwen niet alleen huizen, we bouwen ook een stad.
4: Ja, want de ambitie is er al, die 60.000 woningen in 2050 erbij gebouwd. Wat gaat het Rijk hier nou aan bijdragen? Wat is nou de reden dat het Rijk hiermee zich gaat bemoeien?
3: Nou ja, omdat we niet alleen investeren in huizen, maar ook in de stad, is het een goede combinatie. Hè? Je moet bedenken dat we nog in deze stad een inhaalslag te maken hebben. Als bijvoorbeeld gaat om culturele instellingen. Dat we ook nog veel vervangingsopgaven hebben. De binnenzwembaden, de scholen. Weet je, er is een enorme opgave nog in deze stad. En de hulp van het Rijk in geld, maar ook in kennis en in kennissen is van harte welkom.
4: U heeft in het verleden ook wel gezegd, ja, er moet echt, die ontsluiting van Pampus moet echt goed gedaan zijn. Desnoods met een IJmeerverbinding. Heeft u met de minister over gesproken hoe die erin staat?
3: Nou ja, we hebben weer duidelijk gemaakt dat wij het perspectief van die IJmeerverbinding echt zeer, zeer op prijs stellen. Je kan niet beginnen zonder dat je dat perspectief hebt. En die boodschap is niet nieuw. Dus die is ook bij de nieuwe minister goed doorgedrongen. Maar nogmaals, wat belangrijker is, we kijken ook naar de investeringen in de bestaande stad. De sociale en fysieke staat van de stad. Dat is toch wel echt de winst van vandaag.
4: Ja, precies. Dat het niet alleen maar gaat om nieuwbouw, maar ook eigenlijk oude bouw weer een beetje nieuw maken.
3: Ja, en sommige wijken moeten ook weer vernieuwd worden. Jongeren willen in de wijk blijven wonen. Ouderen willen in de wijk blijven wonen. Dat is ook investeren in een stad. Zorgen dat mensen in hun wijk kunnen blijven.
1: Dat was wethouder Paul Tang. En of die IJmeerverbinding er komt, dat is nog niet zeker.
0: Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening benadrukt dat eerst gekeken moet worden naar de gevolgen van de groei van Almere.
5: Ik heb echt gewoon een goed beeld gekregen over wat de ambities zijn hier. En vervolgens hebben we dat afgerond met een handtekening waarin we tegen elkaar zeggen, we gaan echt samen kijken hoe we hier nog meer kunnen bouwen. Maar dan niet alleen om huizen te bouwen, maar ook een samenleving te bouwen waar alles bij hoort. Van onderwijs, maar ook economie, ook leven en wonen.
4: De doelstelling die de gemeente heeft gezegd is 60.000 woningen voor 2050. Is het realistisch, denkt u, om zoveel woningen erbuiten te gaan bouwen in de aankomende 25 jaar?
5: Nou, als het gaat over of het alleen het bouwen realistisch is, dan zou het moeten kunnen. We zullen dit in goede samenwerking moeten doen. We zullen met elkaar moeten identificeren welke problemen we onderweg tegenkomen. En op basis van een goede planning moeten we kijken hoe ver we komen.
4: Ja, de gemeente heeft wel in het verleden al gezegd van zonder extra verbindingen, zonder extra infrastructuur is die woningbouw in Pampus eigenlijk niet mogelijk. Want anders moet het wel kunnen ontsluiten, moeten wel mensen weg kunnen. Bent u het daarmee eens met de gemeente dat er dus wel meer gedaan wordt aan de infrastructuur en niet alleen aan de woningbouw in het gebied?
5: Ik ben het er zeker mee eens dat als je gewoon substantieel meer bouwt, dat dat een belasting gaat zijn op je aanwezige infrastructuur en dat je daar dan ook naar moet kijken. En welke oplossing daar dan bij hoort, ja, dat is iets waar we met elkaar over moeten praten.
4: En die harde afspraken, wanneer verwacht u die te kunnen maken?
5: Nou, het gaat natuurlijk over faseringen. Hè? Dus we kijken nu eerst naar een eerste stap. En hoe groot zou zo'n eerste stap eruit zien? Daar hoort een bepaald mobiliteitsvraagstuk bij. Daar moet dan invulling aan gegeven worden. En verder kan ik daar nog niet op vooruit lopen.
1: Minister Boekholt O'Sullivan was dat. En de bijdrage was van verslaggever Tom Rogge.

0: Down Under van Man at Work. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Nou, precies. Ja, mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen de komende jaren financieel flink op achteruit gaan, waarschuwt het Nibud. Plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl gezinnen met een zieke vaak al duurder uit zijn. Ook deze man gaat er flink op achteruit.
2: Ik word gekort op mijn uitkering. Ik moet meer gaan betalen aan zorgkosten. We worden gekort op belastingteruggaaf. En de eigen bijdrage voor de WMO die gaat van 20 euro naar zo'n beetje 350 euro in de maand.
0: Zo. Kan toch niet?
1: Nee, dat kan inderdaad niet. Nou, het Nibud benadrukt dus dat het kabinet goed moet kijken waar de stapeling van maatregelen mensen het meest raakt. En daar zou het moeten compenseren. Het liefst voordat de maatregelen nog ingaan.
0: Ja, dat zou toch wel mooi zijn.
1: Zeker.
0: Nog minder fijn nieuws. Want boodschappen, ja, hou je vast, die kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. 10%. Nou, ze kosten ook gelukkig amper nog iets, dus dat scheelt.
1: Waarom? Dubbeltje.
0: Dat zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal heffingen en maatregelen voorlopig niet uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de suikertax, zegt de supermarktkoepel.
3: Dat staat in de boeken voor de komende jaren voor 850 miljoen als een heffing, als een accijns. Ja, als je daar nog de btw overheen doet, dan heb je het maar zo over een miljard euro. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
1: Nou, dan over het voetbal. Het laatste oefenduel van het Nederlands elftal voor het WK in een bijna leeg stadion in New York. Ja, dat was weinig spectaculair, kan ik wel stellen. Maar ja, Oranje won wel met 2-1 van Oezbekistan. Maar ja, daar had Oranje wel twee strafschoppen voor nodig. En dat vindt bondscoach Ronald Koeman wel zorgelijk.
4: Dat we in twee wedstrijden twee doelpunten maken uit een penalty, dat is wel wat een beetje hoofdpijn geeft. Ook vandaag ja, heb je twee, drie grote kansen. Maar moeite hebben met doelpunten te maken. Maar laten we van het positief uitgaan dat we dat zondag gaan doen.
0: Hoeveel paracetamolletjes zou hij mee hebben?
1: Ja, ik denk wel een aantal. Ja, ik hoop dat die hoofdpijn zondag weg is. Want dan moeten ze tegen Japan. Dat is de eerste tegenstander van Oranje op het WK voetbal.
0: Nou, laten we dan maar hopen op flinke winst.
1: Ik weet niet hoe laat het is. Weet jij hoe laat? Het was toch midden in de nacht?
0: Volgens mij 10 uur, geloof ik. Zeg ik even uit mijn hoofd.
1: Lig ik al in bed natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou ja, misschien ga ik toch opblijven dan. Om te supporten. Ja.
0: Oh, dat is, nou, okay. Ja, lief, dan gaan ze winnen.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Dat denk ik ook. Nederlands gooien wat minder eten weg. Blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld per persoon 25 kilo per jaar.
5: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
0: Nou, bij de vorige meting, in 2022, was het nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het terugdringen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Wat heb jij als laatste weggegooid qua eten?
1: We hadden afgelopen weekend een feestje. Dus daar is wel meer klaargemaakt dan opgegeten. Dus ik heb wel wat zalm weg moeten gooien. Dat is echt zonde, ja.
0: Oh, dat is echt zonde.
1: Ja, dat is echt zonde.
0: Oh,
1: ja,
0: heb je niet even bij je buren aangebeld of zo? Of waren die ook al op het feestje?
1: Ja, die waren ook op het feestje.
0: Oh, oké. Ja. Okay. Ja, nou, heel de straat door te gaan is ook zo wat.
1: Ja, dat is ook. Dat we dat niet doen. Maar dat deed me wel pijn. Laat ik dat wel voorop stellen.
0: Ja, oké. Okay. En je zat gewoon nog helemaal vol in iedereen.
1: Ja, op een gegeven moment is het ook gewoon klaar.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, ik heb gisteren brood weggegooid.
1: Oké, brood.
0: Maar ja, daar zat echt een schimmel op.
1: Nou, dan mag je het ook wel weg.
0: Ja, kijk, maar
1: schimmelkaas
0: toch
1: is lekker, maar schimmelbrood?
0: Ik moet dan tegen mezelf zeggen, doe het nou gewoon in de vriezer en dan haal je er wat minder uit.
1: Oh, want
0: dat kan het ook niet beschimmelen.
1: Je hebt dan gewoon een hele brood, zeg maar.
0: Een halfje. Maar ja, dan gaat iedereen opeens weer andere dingen eten. Ja, dan kan ik het ook, dan weet ik het ook niet meer.
1: Nee, ja, je kan het ook niet overop voorbereid zijn.
0: Nee, dat is waar.
6: Is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Dit is een uittip.
10: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
11: Dit was een uittip.
12: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
19: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
20: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Op de A6 zijn vanochtend meerdere ongelukken gebeurd. Rond 8 uur ging het mis net voorbij de Ketelbrug in de richting van Lelystad. Een ooggetuige meldt dat een auto daar op een vrachtwagen is gebotst. Een paar minuten later gebeurde bij Nagelen ook een ongeluk. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. Over eventuele gewonden is nog niets bekend. In Flevoland komen er tot 2028 meer banen bij dan in andere provincies. Uitkeringsinstantie UWV verwacht een groei van 2,6%. Wanneer de onrust in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen hoog blijven, is dat 1,9%. Landelijk ligt die groei van het aantal banen lager, zegt het UWV. Erik Hettega legt uit hoe het kan dat Flevoland het beter doet.
21: We hebben te maken met een grote groei van de bevolking. Dat is een belangrijke ontwikkeling. De geografische ligging speelt wel een belangrijke rol. Maar ook de sectorstructuur. We hebben, als je kijkt naar energie-intensieve sectoren, zitten we heel gemiddeld als we kijken naar heel Nederland. En juist die sectoren hebben erg veel last natuurlijk ook van de situatie in het Midden-Oosten.
0: Een politieauto is gisteravond op een andere auto gebotst. Gebeurde even voor 11 uur op de Noorderdreef in Almerehaven. Volgens een 112-verslaggever was de politieauto onderweg naar een spoedmelding. Er zou 1 gewonde zijn gevallen bij het ongeluk. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
22: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht rustig is gebleven in het Midden-Oosten na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Het dodental door de aardbeving van gisteren in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond en meer dan 20.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. In sommige gevallen kunnen de extra kosten oplopen tot €300 per maand.
23: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend komen enkele buien voor, maar vaker is het droog en ook zijn er zonnige momenten. De temperatuur ligt halverwege de ochtend rond 15 graden en er waait een matig tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Ook vanmiddag zijn er zonnige momenten en buien. De buien kunnen soms fel zijn met onweer en windstoten. Tijdens zonnige momenten is het vanmiddag 18 graden. In een bui zakt het kwik naar een graad of 13. Vanavond neemt de buienkans af en vannacht is het overwegend droog en de temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen is er opnieuw een afwisseling van zonnige momenten en buien, mogelijk met onweer. Het wordt woensdagmiddag 17 graden bij een matige zuidwestenwind.
1: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. 52 kilometer file in totaal in onze regio. Ik noem ze vanaf 7 minuten. Dat zijn er 7. Te beginnen op de A6 dus Emmeloord-Lelystad. Tussen Emmeloord-West en Lelystad-Noord ben je een half uur langer onderweg. De linkerrijstrook is daar afgesloten vanwege een ongeluk. De A27 dan Almere-Utrecht. Tussen afrit Almere-Haven en Eemnes doe je er 10 minuten langer over. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid 10 minuten. Andere kant op tussen afrit Elspeet en Harderwijk doe je er 10 minuten langer over. En ook op diezelfde A28 dan tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst doe je er een kwartier langer over. Dat komt door een eerder ongeval dat daar was. Dan de N-wegen, de N301 Almere-Barneveld tussen de A28 en Nijkerk. Doe je er 10 minuten langer over. En ook nog een file op de N331 Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizerallee en de A28 doe je er 12 minuten langer over. Flitsers zijn niet gezien, maar zie je er eentje. Je kunt het melden in de Flitsmeister-app. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, als je dinsdagmiddag wat tijd over hebt en je hebt groene vingers, blijf dan luisteren.
2: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Tracy Ullman, Breakaway, 6 minuten over 8:30 is het.
1: Het is een vaste prik op dinsdagmiddag voor een aantal vrijwilligers in Dronten. Onderhoud aan het Wiesentbos, het dorpsbos van Dronten.
0: Ja, de organisatie zoekt nieuwe vrijwilligers. Marlies Zwanenburg is van de Stichting Participatie Wiesentbos. Goedemorgen Marlies.
2: Goedemorgen.
0: Die vrijwilligers, hè, degene die er al zijn, die weten wel wat ze moeten doen. Maar mensen die nu luisteren en denken van, oh, misschien wil ik ook wel vrijwilliger worden daar. Wat wordt er van ze verwacht? Wat moeten ze doen?
2: Nou, we komen dus elke dinsdagmiddag bij elkaar. Ieder kan op zijn eigen niveau meedoen. Maar het is toch wel wat pittig werk hoor. Want we gaan maaien met de bosmaaier of de ruwterreinmaaier. We gaan zwerfvuil ruimen. We gaan routepaaltjes controleren of opnieuw plaatsen. Bijsnoeien langs de paden vooral. Dus overhangende takken of bramen of brandnetels. Die de wandelaar belemmeren. Die takken gaan we snoeien. Nou ja, dat soort dingen eigenlijk. Ja. We hebben een aantal biodiversiteitsprojecten opgezet. En daar hebben we ook de zorg voor als stichting. Dus daar moeten we regelmatig ook langs om daar onkruid te wieden of te maaien en te snoeien.
1: Wat hebben jullie dan allemaal daar in het Wiesentbos?
2: Nou, er zijn diverse wandelpaden, fietspaden, maar dus wat ik ook zei, biodiversiteitsprojecten noemen we dat.
1: en wat zijn dat voor dingen?
2: Over. Maar een voedselbos hebben we daar opgezet en dat moet ook beheerd worden. We hebben een ringslang broeihoop. We hebben diverse struiken geplant die we wat moeten begeleiden, zodat die ook mooi opgroeien. Een bloemenweide is er en een kersenbomen.
1: Dat klinkt echt als heel veel onderhoud, als ik dat zo mag zeggen.
0: Het is een enorme lijst, Marlies.
2: Ja. Genoeg.
0: Meer dan genoeg. Maar hoe groot is die groep nu dan van die vrijwilligers?
2: We zijn ongeveer met 15 mensen.
0: Dat is toch veel te weinig?
2: Dat zou dus nog wel wat meer bij kunnen.
0: Nou, nog wel 15, denk ik.
2: Nou, zeker. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Kijk, want we hebben ook hele mooie wandelpaden. En we gaan die ook nog wat meer uitbreiden. Dus ja, dat moet gecontroleerd worden. En dat de wandelaars ook er goed kunnen blijven lopen. Dus ja, daar zou ook wel wat mensen voor kunnen, vrijwilligers voor kunnen gebruiken die dat controleren.
1: Dat Wiesentbos hebben, waarom wordt dat onderhouden door vrijwilligers?
2: Wij Stichting Participatie Wiesentbos, die zijn opgezet door Staatsbosbeheer en de gemeente Dronten. En dat is vooral bedoeld om in betrokkenheid met de bewoners van Dronten te krijgen.
1: Ja. Ik kan me ook wel voorstellen, nou, het is dan waarschijnlijk ook wel elke dinsdagmiddag komen jullie bij elkaar. Dus het is denk ik ook wel een hecht groepje. We houden ook wel vriendschap aan over, denk ik, of niet?
2: Nou, zeker. Ja, we kennen meestal elkaar wel. De achtergronden van de mensen, als iets met iemand is. Ja, zeker. Dan zijn wij voor elkaar.
0: Wat is de gemiddelde leeftijd, Marlies?
2: Dat is toch wel over de 50.
0: Oké. Dus, maar ja, goed. Ik bedoel, als iemand van 20 of 30 zich meldt, mag dat natuurlijk ook. Maar je moet wel een beetje fit zijn. Je moet, hè, want je zegt, het is niet heel licht werk.
2: Wel wat, ja. Maar je kan wel op je eigen niveau meedoen. En kan. Wij doen ook niet te lang. Dan moet het leuk blijven en plezier hebben samen.
0: Ja, en al het materieel, dat is er wel. Je hoeft niet je eigen zitmaaier of zo mee te nemen.
2: Dat is er. We starten meestal bij de dorpsboerderij aan de Wiesentweg. En dan bespreken we samen de werkzaamheden.
1: Ja. Wat is jouw eigen favoriete klusje om te doen in het Wiesentbos? Want jij is van alles te doen natuurlijk.
2: Oh ja, ik mag graag zeizen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Oh,
1: ja.
0: Oh echt?
2: Ja.
0: Oh, dat is nog niet makkelijk.
2: Nee. We hebben ook contact met landschapsbeheer. Die begeleidt ons ook bij bepaalde klussen. En natuurlijk doen we alles in overleg met Staatsbosbeheer. Dus die is de eigenaar van het bos.
0: Mm-hmm.
2: En wij mogen af en toe ook wat zeizen.
0: Nou, kijk eens aan. Maar het Staatsbosbeheer komt toch ook af en toe wel eens helpen?
2: Staatsbosbeheer doet zelf natuurlijk ook heel veel. Ja, dat kunnen wij niet hoor.
0: Nee, die doen echt de grote klussen.
2: De hele grote klussen, ja.
0: Precies.
1: Nou, als je inderdaad mee wilt doen hè, met de vrijwilligersorganisatie... om dus die dinsdagmiddag onderhoud te gaan plegen aan het Wissend Bos... waar kunnen zij zich aanmelden?
2: Je kan aanmelden bij de website. Dan kan je het e-mailadres gebruiken. info@hetwissendbos.nl.
1: En daar moet je dan een mailtje naartoe sturen. En dan zo komen jullie in contact met elkaar.
2: En de website is hetwissendbos.nl.
1: Kijk, helemaal goed. Marlies Zwanenburg van Stichting Participatie Wissend Bos. Dank je wel.
2: Nou, ook bedankt dat ik deze oproep kon doen.
0: Nou, succes. En laat het weten als er tientallen nieuwe mensen bij komen.
2: Oké, dat is heel goed.
0: Oké, dankjewel. Marlies Zwanenburg was dat.

0: van Nielsen en Miss Montreal. Daarvoor hoorde je Bruno Mars.
1: Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. In Pauw, De Wit en Mogré sprak minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport, Mirjam Sterk, over haar plannen om zorgfraude aan te pakken. De Rekenkamer schat dat die oploopt tot 10 miljard euro. Sterk legde uit wat er valt onder die zorgfraude.
2: Er worden valse facturen gemaakt en er wordt soms gewoon drugs gehandeld of met wapens gehandeld. Want dat zien we ook steeds vaker, dat als we dan bij zorgbedrijfjes gaan kijken, dat er zelfs ook dat soort zaken daar gevonden worden. En dat geeft gewoon aan dat we eigenlijk te maken hebben met een soort zorgmafia in Nederland.
3: Ja.
2: En dat het idee, want wat we vroeger hadden, dat er wel eens fraude plaatsvond met declaraties. Ik zag net in die voorbeelden, het is echt van een steeds grotere ernst.
1: Volgens directeur A. te Groot van zorgverzekeraar DSW komen er elk jaar 15.000 zorgaanbieders bij. Hij is blij met het plan van de minister, maar voorziet dat het in de praktijk wel lastig wordt.
4: Ik ben echt best heel positief over de brief en over de plannen. Ik heb het gelijk wel de aarzeling bij. Ik heb 4 jaar geleden ook in een discussie gezeten met een van uw voorgangers, mevrouw Helder, die ook de zorg ging aanpakken. Maar de praktijk is enorm weerbarstig. Want dat betekent echt dat deze 15.000 nieuwe aanbieders,
3: ja,
4: die moeten ook echt gewoon gecontroleerd gaan worden.
3: Is dat dan te doen als het er zoveel zijn?
4: Ja, dat is dus precies de vraag.
0: In de documentaire serie Goliath aandacht voor een rechtszaak tegen apotheker Paul Lebbink. Hij maakte jarenlang een levensreddend medicijn voor Virat, die als baby ernstig ziek was. De Franse farmaciereus Orphan Europe patenteerde het middel en berichtte de apotheker dat zij het op de markt zouden brengen.
5: Daar was ik natuurlijk in het begin ook heel blij mee. Want het maken van een middel, ja, daar hadden we eigenlijk altijd verlies op. Wij gingen het bestellen en ja, toen schrok ik wel. Toen ik de factuur daarvoor kreeg. Want waar wij het voor ongeveer 3000 euro per jaar aan deze patiënt konden verstrekken, werd de declaratie ineens verhoogd tot 150.000 euro per jaar. Kortom, ik had dat hoeveel niet. Dat was 50 keer zo duur geworden.
0: Ja, dat is natuurlijk wel heel veel. Nou, vanwege die hoge kosten bleef Lebbink het middel dan maar zelf maken. Waarop Orphan Europe hem voor de rechter daagde.
5: Ik wou dat niet geloven. Hoe kan je nou een apotheker die zijn werk naar eer en geweten doet en die daarin geen fouten maakt, hoe kan je die nou voor de rechter krijgen? Ik geloofde dat niet. Maar ze deden het toch.
0: Ah, Lebbink won de rechtszaak, mocht het middel dus blijven bereiden. Ondanks de rechtszaak is hij blij dat de farmaceutische industrie er is. Apotheekmedewerker Ele Visser, die kijkt er toch wat anders naar.
6: En op het moment dat die prijzen transparant en doorzichtig zijn, en ik begrijp waarom die prijs zo hoog is als zij durven vragen, dan vind ik het prima. Maar als ik het idee krijg dat ze gewoon, mag ik het op z'n haag zeggen, onze poot uitdraaien, dan heb ik daar weinig waardering voor.
0: Niet op z'n Haags, hoor.
1: Nee, dat is niet op z'n Haags.
0: Nee, het is heel keurig netjes zoals hij het uitdrukt.
1: Inderdaad.
0: 50 keer zo duur, zeg. Kom op.
1: Tot zover. Flevoland is wakker van dinsdag 9 juni. Jij gaat nog een uurtje door met Flevoland Muziekland.
0: Ja, ga ik zeker doen.
1: Verzoekjes zijn welkom, hè?
0: Altijd. Zou ik heel leuk vinden.
1: 0320 28 50 50.
0: Dit is Stevie Wonder. I wish.

0: Dit is Flevoland.
1: We zullen dit in goede samenwerking moeten doen. We zullen met elkaar moeten identificeren welke problemen we onderweg tegenkomen. En op basis van een goede planning moeten we kijken hoe ver we komen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou ja, dat het wel een beetje meevalt. Maar het is altijd vervelend voor dit soort mensen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Een super comfortabel bed. Nou, hier kan je echt wel lekker liggen tijdens de vakantie.
0: Dit is Flevoland.
4: Zo is het.
5: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Op de A6 bij de Ketelbrug zijn vanochtend meerdere ongelukken gebeurd. En in Flevoland komen er tot 2028 meer banen bij dan in andere provincies.
4: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
6: Dan heb je het maar zo over €1 miljard. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing. Die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
5: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
7: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden. Omdat de koopkracht dan minder wordt.
5: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Eens even kijken hoe druk het nog is op de weg. Nou, het begint echt wel rustiger te worden, gelukkig. Nog wat vertraging op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. Ben je nog zo'n 10 minuten langer onderweg. De N331 dan, Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizer Allee en de A28. Nou, er is nog wel wat oponthoud. Een half uur namelijk. En er is een flitser gemeld op de A1 bij Muiden, Amsterdam in de richting van Naarden. Bij hectometerpaal 14,1. Zometeen Flevoland Muziekland. Vol overgave, kan ik je vertellen.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Flevoland met Jolien Dalstra.

Die Die Let's Go, Shakira en Burna Boy. Ja, lekker toch voor deze dinsdagochtend. 8:12 is het. Ja, als je daar niet vrolijk van wordt en denkt van... nou, laat ik maar eens in actie komen, dan weet ik het ook niet meer. En wat betreft in actie komen... nou, volgens mij is het best lekker om even naar buiten te gaan. Ga ik straks ook even doen. Nou ja, na dit muziekuurtje natuurlijk. Anders blijft het ook zo stil op je radio. Dat is ook wat sneu. Nieuws natuurlijk. Je hebt het vast al wel meegekregen over Samuel Welten. Ja, hij heeft de Buma Award nationaal gewonnen... met zijn hit Echte Liefde is te koop. Nou ja, is toch ook wel terecht. Lekker nummer hoor. Het was vorig jaar de meest succesvolle single van Nederland. Die muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt. Oh, hij is toch trots, die Samuel Welten.

Do You Love Me van de Contours. Samuel Welton daarvoor natuurlijk. Ja, mooi toch. Die kan er weer een prijs bij zetten hoor, in die prijzenkast van hem. Ruben Hille heb je misschien wel meegekregen. De winnaar van The Voice, The Voice of Holland. En nou, hij begint lekker te toeren. Best lekkere muziek. 20 Seconds. Heb je hem al gehoord?

0: DTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. DTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hotel deals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Op de A6 zijn vanochtend meerdere ongelukken gebeurd. Rond 8 uur ging het mis net voorbij de Ketelbrug in de richting van Lelystad. Een ooggetuige meldt dat een auto daar op een vrachtwagen is gebotst. En een paar minuten later gebeurde bij Nagelen ook een ongeluk. Wat daar aan de hand is, is nog niet bekend. Daar raakte niemand gewond. In Flevoland komen er tot 2028 meer banen bij dan in andere provincies. Uitkeringsinstantie UWV verwacht een groei van 2,6%. Wanneer de onrust in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen hoog blijven, is dat 1,9%. Landelijk ligt die groei van het aantal banen veel lager, zegt het UWV. Erik Hettinga legt uit hoe het kan dat Flevoland het beter doet.
15: We hebben te maken met een grote groei van de bevolking. Dat is een belangrijke ontwikkeling. De geografische ligging speelt wel een belangrijke rol, maar ook de sectorstructuur. We hebben, als je kijkt naar energie-intensieve sectoren, zitten we heel gemiddeld als we kijken naar heel Nederland. En juist die sectoren hebben erg veel last natuurlijk ook van de situatie in het Midden-Oosten.
14: En een politieauto is gisteravond op een andere auto gebotst. Het gebeurde even voor 11 uur op de Noorderdreef in Almerehaven. Volgens een 112-verslaggever was de politieauto onderweg naar een spoedmelding. Er zou 1 gewonde zijn gevallen. Meer nieuws op web en app.
16: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De branchevereniging van supermarkten waarschuwt dat boodschappen volgend jaar tot wel 10% duurder kunnen worden. Dat komt onder meer door de aangekondigde suikertax. Supermarkten roepen het kabinet op de maatregel uit te stellen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. En het lijkt vannacht relatief rustig te zijn gebleven in het Midden-Oosten. Israël en Iran zeiden gisteren dat ze zouden stoppen met aanvallen en dat lijkt tot nu toe te gebeuren.
17: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend komen enkele buien voor, maar vaker is het droog en ook zijn er zonnige momenten. De temperatuur ligt halverwege de ochtend rond 15 graden en er waait een matig tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Ook vanmiddag zijn er zonnige momenten en buien. De buien kunnen soms fel zijn met onweer en windstoten. Tijdens zonnige momenten is het vanmiddag 18 graden. In een bui zakt het kwik naar een graad of 13. Vanavond neemt de buikans af en vannacht is het overwegend droog en de temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen is er opnieuw een afwisseling van zonnige momenten en buien, mogelijk met onweer. Het wordt woensdagmiddag 17 graden bij een matige zuidwestenwind.
14: Hoe is het op de weg? Geen files of vertragingen meer? Nou, dat is toch goed nieuws. Wel twee flitsers die gemeld zijn. Eentje staat op de A6 bij Lelystad vanuit de richting Emmeloord. Hectometerpaal 86,7. En op diezelfde A6, maar dan een stuk verderop bij de Hollandse Brug. Lelystad richting Muiderberg. Hectometerpaal 43,3. Zie je ook een flitser? Kun je doorgeven, hè? Via de app van Flitsmeister. En zometeen neem ik je mee terug naar het jaar 1989.
12: Goedemorgen.

0: Bill Medley en Jennifer Warnes, I've had the time of my life. Daarvoor hoorde je Emily Sandé, Next to Me.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...

ja, Paco die dacht, weet je wat, je kan me wat. Ik maak er mijn eigen versie van. Lekkere dikke Spaanse facebeat zette die eronder. Ja, de melancholie was wel een beetje weg. Maar het ging nog wel steeds over het centrale thema, een gebroken hart. En daar kun je natuurlijk heel veel verschillende versies van maken. Nou, dit is dus die van Paco. Amor de mis amor.

Thing I Love van Andy Grammer en Max. Daarvoor hoorde je Paco, Amor de Mis Amor. Ja, wat dacht je? Tuurlijk spelen we Kiek. Ja, ik kreeg al wat appjes. Krijgen we de foto's nog in beeld? Maar natuurlijk, als je nu meekijkt, dan zie je het gebruikelijke concept. Twee foto's, één verschil. Ja, is gelukkig eentje natuurlijk, hè. We doen niet te moeilijk. Je ziet hier twee foto's. Nou, wat kraampjes. Het was de opening van het terrassenseizoen in Almere. Een initiatief van de ondernemersvereniging. Nou, volgens mij is het nu ook best wel aangenaam, toch? Zonnetje? Ja, het is misschien niet heel warm om op het terras te gaan zitten. Nou ja, neem je warme chocolademelk erbij. Kan toch? Wat zien we hier? Grote bakken vol met LP's, denk ik. Tja. Het is ook uitverkoop. Maar verder kom ik niet. Ik zie hem nog niet. Ik hoop jij wel. Je hebt tot 11 uur de tijd om je goede antwoord door te geven. En als je dat doet, als je dat appje doorstuurt, want dat is het handigste. Ja, hebben we leuke prijzen voor je.

0: in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Morgen gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister morgen van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Dit is Flevoland.
2: We zullen dit in goede samenwerking moeten doen. We zullen met elkaar moeten identificeren welke problemen we onderweg tegenkomen. En op basis van een goede planning moeten we kijken hoe ver we komen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nou ja, dat het wel een beetje meevalt. Maar het is altijd vervelend voor dit soort mensen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Een super comfortabel bed. Nou, hier kan je echt wel lekker liggen tijdens de vakantie.
1: Dit is Flevoland.
5: Zo is het.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
8: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: In Flevoland komen er tot 2028 meer banen bij dan in andere provincies. En op de A6 bij de Ketelbrug zijn vanochtend 2 ongelukken gebeurd.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, en nu heb ik zin in chocomel. Dankjewel, Jan van der Putten. Dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt op dit moment geen vertraging. Wel wordt er geflitst volgens Flitsmeister op de A6... nabij de Hollandse Brug vanaf Lelystad richting Muidenberg. Bij 43,3 staan ze. En er wordt ook extra gecontroleerd nu op de Larsendreef in Lelystad. Hou ze in de gaten. Heb je ze gezien? Geef ze door via de app van Flitsmeister. Dankjewel Jolien voor een uurtje Flevoland Muziekland. Op deze dinsdagochtend, de 9e juni... gaan wij zometeen verder met muziek van Christopher Cross.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Dag en nacht, het hele jaar door... staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed, thanks bo!
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: En actie, olifant!
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Nu bij Dirk, Unox Knax, 2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
23: Goedemorgen.
24: Flevoland Muziekland.
23: Arnoud Leket.

en Billy Dance en Gappie, ik lust nog wel een sappie. En Christopher Cross zat ervoor met zijn Oscar-winnerliedje It's All Right. Goedemorgen allemaal, 9 juni is het. Dinsdagochtend, het zonnetje schijnt nog. Er zitten nog wel behoorlijk wat plekken waar de zon doorheen kan schijnen. Iets minder bewolking, maar het schijnt vanmiddag toch wel iets minder te worden. Hè? Maar goed, meer over het weer straks over een minuut of 20. Het is vandaag 9 juni, jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Hè? Hoop dat je een heel fijne dag zult hebben. Je bent samenjarig met Wesley Sneijder. Oud voetballer natuurlijk, hè? Tegenwoordig ook analist. 42 jaar is hij vandaag geworden. Nog een voetballer is die jarig, een oud voetballer. Klose, Miroslav Klose, die wordt vandaag 48 jaar. De frontman van de Britse rockband Muse, die is ook jarig. Matthew Bellamy is dat, die wordt 48 jaar. De Nederlandse sportpresentatrice Dionne de Graaf wordt 57. Jan Veen, de man met de lokken en de snelle vingers op de witte en de zwarte toetsen, 60 jaar is Jan vandaag geworden. Verder is ook jarig Roberto Giacchetti, oftewel Erik van der Hof, tegenwoordig televisieproducent. Hij wordt 63 jaar, net als Johnny Depp, de Amerikaanse acteur, natuurlijk bekend van de Pirates of the Caribbean. Michael J. Fox is ook jarig, die wordt 65 jaar. En Herbert Fleck, de Belgische acteur, die is ook jarig, die wordt vandaag 77 jaar. Verder zou het vandaag de verjaardag zijn geweest van Benny Nijman, waar het niet dat hij ons 18 jaar geleden alweer is ontvallen. En wie er vandaag ook jarig is, juist is weer helemaal terug, back in the spotlight. En terug in die beroemde wijk, hoe heet het ook weer, Zonnehoeve, waar ze allerlei nieuwe avonturen meemaakt. Ik heb het over Kees, oftewel Tatjana Simic. 63 jaar wordt ze vandaag. En ze heeft ook ooit gezongen, althans geprobeerd. Maar ze had er een redelijk hitje mee met dit Santa Maria, een jarige Tatjana. Ze wordt 63.

Het onmiskenbare stemgeluid van de Bee Gees en To Love Somebody. En Tatjana staat ervoor. Vandaag is ze jarig. 63 jaar is ze geworden. En je hoorde haar met Santa Maria. Wij gaan kijken naar de foto van Kiek. Het leuke beestje is ook vandaag weer bezig geweest met een foto van een terrassenmarkt. En er zit een verschil in tussen links en rechts. En soms is het makkelijk en soms is het moeilijk. De laatste tijd is het wat vaker moeilijk. Ook vandaag misschien wel weer. De terrassenmarkt in Almere, dat zie je natuurlijk vrij snel. We zien wat winkels. We zien twee kraampjes staan met verschillende... Ja, wat zijn het? LP's of zo die daar beneden worden aangeboden? Of is het heel iets anders? Misschien zit het daarin. Of zit het nou net in een tas die meneer vast heeft? Dat zou ook kunnen natuurlijk. Ik zie wel wat letters ook op de achtergrond, maar dat is volgens mij hetzelfde. We zien ook appartementen, flat staan. Het kan ook maar zo zijn dat daar één spijltje weg is natuurlijk bij een balkon of zo. Hoe dan ook, het detail kan soms heel klein zijn. Heb jij het gevonden, dan mag je het doorgeven naar 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. En de muziek die blijft maar doorgaan. De lekkere muziek zometeen van Adele en Skyfall. Nu is Jelly Roll. I'm good op deze dinsdagochtend. Goedemorgen.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
4: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: Het is bijna 10:30. Goedemorgen. Op de A6 zijn vanochtend meerdere ongelukken gebeurd. Rond 8:00 ging het mis, net voorbij de Ketelbrug, in de richting van Lelystad. Een ooggetuige meldt dat een auto daar op een vrachtwagen is gebotst. Een paar minuten later gebeurde bij Nagelen ook een ongeluk. Wat daar aan de hand is, is nog niet bekend. Daar raakte niemand gewond. In Flevoland komen er tot 2028 meer banen bij dan in andere provincies. Uitkeringsinstantie UWV verwacht een groei van 2,6%. Wanneer de onrust in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen hoog blijven, is dat 1,9%. Landelijk ligt die groei van het aantal banen veel lager, zegt het UWV. Erik Hettiga zegt dat het dus veel lager wordt. En een politieauto is gisteravond op een andere auto gebotst. Het gebeurde even voor 11:00 op de Noorderdreef in Almere Haven. Volgens een 112-verslaggever was de politieauto onderweg naar een spoedmelding. Er zou 1 gewonde zijn gevallen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de web. En een politieauto is gisteravond op een andere auto gebotst. Het gebeurde even voor 11:00 op de Noorderdreef in Almere Haven. Volgens een 112-verslaggever was de politieauto onderweg naar een spoedmelding. Er zou 1 gewonde zijn gevallen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend komen enkele buien voor, maar vaker is het droog en ook zijn er zonnige momenten. De temperatuur ligt halverwege de ochtend rond 15 graden en er waait een matig tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Ook vanmiddag zijn er zonnige momenten en buien. De buien kunnen soms fel zijn met onweer en windstoten. Tijdens zonnige momenten is het vanmiddag 18 graden. In een bui zakt het kwik naar een graad of 13. Vanavond neemt de buikans af en vannacht is het overwegend droog en de temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen is er opnieuw een afwisseling van zonnige momenten en buien, mogelijk met onweer. Het wordt woensdagmiddag 17 graden bij een matige zuidwestenwind.
15: Van de verkeersinformatie ANWB, die zegt dat het lekker rustig doorrijdt. Geen vertragingen gemeld. Maar doe het niet te snel, want Flitsmeister zegt dat er wordt gecontroleerd op de A6. Nou, bij de Hollandse Brug, vanaf Lelystad richting Muidenberg, bij 43,2. En er wordt ook een extra controle uitgevoerd op dit moment op de Larsendreef in Lelystad. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we weer lekker ver terug in de tijd naar 1982.
2: Goedemorgen.
11: Flevoland Muziekland.
2: Arnoud Blokket.

plaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe. Daarvoor Steve Harley en Cockney Rebel en Make Me Smile.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1989, toen werden er in Nederland enkele belangrijke gebeurtenissen genoteerd. Namelijk het kabinet Lubbers II. Een coalitie van het CDA en de VVD bleef aan de macht tot mei van dat jaar. Het kabinet Lubbers III, gevormd door het CDA en de PvdA, trad daarna aan. Dat jaar werd ook bekend door het akkoord van Wassenaar. Wassenaar, Wassenaar. Dat eigenlijk in 1982 was gesloten. Maar in 1989 leidde tot de invoering van de 36-urige werkweek in meerdere sectoren. Koningin Beatrix, dat was het toen nog, opende de officiële herdenking en plaatsing van het grafmonument van Willem Drees op 17 mei. Er waren ook belangrijke culturele momenten, zoals de start van het International Film Festival Rotterdam en de uitreiking van de Gouden Kalveren, belangrijke Nederlandse filmprijzen. En dan de muziek. In 1989 stond hoog in de hitparade op de eerste plek. Een jongen die in Nederland al bekend was geworden door de Soundmix Show. Maar vooral grote hits scoorde en heel veel gouden platen, gouden en platina platen haalde. In Azië. Nou, dan weet je wel over wie ik het heb, hè?
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1989 met Gerard Joling.

Eurythmics en There Was Me an Angel. En Gerard Joling zat ervoor met zijn nummer 1 hit uit 1989. En No More Boleros. Nou, een dansje doen we altijd nog wel eventjes met onze leuke vogel Kiek. Die is lekker bezig geweest met een foto van de terrassenmarkt in Almere was dat. We gaan kijken naar die foto. Wat heeft het beestje veranderd? Wat is er bijgekiekt veranderd? Kleur veranderd of zo? Het zijn soms heel kleine details. En daardoor ook een beetje geniepig. Een beetje vals beestje af en toe is het. Door het heel kleins te doen. Ja, nou doe ik natuurlijk de verkeerde al voor je. Dat maakt het wel heel

erg makkelijk. Nou, voor de oplettende. Ik heb je heel erg geholpen nu ermee. Heb je het niet gezien? Ja, dan moet je nog eventjes verder gaan puzzelen. Maar degenen die het wel gezien hebben, nou, die hebben een mooi mazzel mee dan. Stuur je antwoord door. 0320 28 50 50. Straks om 11 uur gaat de herberg weer open. Met Abraham erbij natuurlijk ook, hè? Marco, is gisteren jarig. 50 jaar is die geworden. Ik heb nog weinig felicitatieberichtjes gezien, dus wil je ze nog sturen? Stuur die ook. App ze direct naar 0320 28 50 50. Dit is Simply Red.

0: duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Morgen gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister morgen van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Dit is Flevoland.
2: We zullen dit in goede samenwerking moeten doen. We zullen met elkaar moeten identificeren welke problemen we onderweg tegenkomen. En op basis van een goede planning moeten we kijken hoe ver we komen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nou ja, dat het wel een beetje meevalt. Maar het is altijd vervelend voor dit soort mensen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Een super comfortabel bed. Nou, hier kan je echt wel lekker liggen tijdens de vakantie.
1: Dit is Flevoland.
5: Zo is het.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Op de A6 zijn vanochtend meerdere ongelukken gebeurd. Rond 8 uur ging het mis, net voorbij de Ketelbrug in de richting van Lelystad. In Flevoland komen er tot 2028 meer banen bij dan in andere provincies. En een politieauto is gisteravond op een andere auto gebotst. Het gebeurde even voor 11 uur op de Noorderdreef in Almerehaven.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Begon in de jaren 90 als negendaagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan is weer nog, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
10: En dat leek net, dat is nog zo lekker. Maar goed, het gaat veranderen, dus hou het in de gaten. Op de weg is het op dit moment ook een klein beetje aan het veranderen. De ANWB meldt een vertraging op de A6. Emmeloord-Lelystad voor Zwifterband 4 minuten. Nou, dat heeft waarschijnlijk met het open- en dichtgaan te maken met de Ketelbrug. Flitsmeister dan, een controle op de A6 vanaf Emmeloord richting Lelystad bij 100,7. Dat is de hoogte van Nagelen. Nogmaals op die A6, maar dan van Muidenberg richting Lelystad bij 68,2. De A6 vanaf Lelystad richting Muidenberg, dus de andere kant op, bij 43,2. En er wordt extra gecontroleerd op de Larsendreef in Lelystad. Meer informatie over de snelheidscontroles geef ze altijd eventjes door via de app van Flitsmeisters. Benzineauto's, die worden straks de paarden van nu. Wat bedoelt Ben van Tilburg daarmee? Dat hoor je zo meteen van hem. En hij legt ook uit dat de Franse superradar nog niet actief is.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Goedemorgen. Dit is Herberg Flevoland.

0: Heerlijk hoor.
1: Ja, The Walk of Life.
0: Ja.
1: Die kan maar zo 50 jaar zijn.
0: Zou zomaar kunnen, ja.
1: The Walk of Life. Van harte gefeliciteerd.
0: Dankjewel, Arne.
1: Ja, alsjeblieft. Ja. Heb je flink de slingers opgehangen en zo? Flink in de lantaarns gehangen en zo allemaal?
0: Ja. Ja, ik heb dingen gedaan, maar goed dat er geen camera bij was.
1: Nou, ik heb nieuws voor je.
0: Ja. Heb je het opgenomen?
1: Er zijn beelden van.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe vond je het?
1: Nou, ik betaal niet voor OnlyFans, dus wat dat betreft, ik kon het niet zien.
0: Hé, hey, trouwens, de studio is hier helemaal oranje.
1: Ja.
0: Zullen we dat nu alvast weghalen of moeten we daar nog heel even mee wachten?
1: Nou, ik ben op zich nog wel een beetje chauvinistisch dat ik denk van, nou ja, weet je, het kan maar zo anders worden. Het kan maar zo omdraaien. En ik hoop eigenlijk dat deze hele aanloopperiode van Koeman een soort van tactisch iets is geweest. Dat hij zegt, wij gaan niet laten zien waar wij op trainen. Mm-hmm. Wij gaan geen goed spel laten zien. Laat ze allemaal maar denken dat we slecht zijn.
0: Oh.
1: Dan krijgen we toch straks in één keer een fantastisch oranje Nederlands elftal.
0: Een soort konijn uit de hoge hoed of zo.
1: Zoiets. Ah. Ja, zand strooien, weet je wel, in de ogen. Al dat soort spreekwoorden kunnen van toepassing zijn. Maar als het serieus, als dit het niveau is van het Nederlands elftal wat we gezien hebben. Nou, dan denk ik van, laten we snel gaan beginnen met opruimen. Want anders zijn we langer bezig dan het Nederlands elftal.
0: Ja, het is wel goed dat Ben van Tilburg hier zit dan.
1: Ja, maar die gaat het over de Franse superradar hebben.

0: De jongste single is dat van Marco Schuitmaker. 11:12 nu.
1: We zeiden het al, we gaan het autonieuws bespreken natuurlijk met Ben van Tilburg. Ben, goedemorgen maar weer.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Die Franse superradar waar Arnoud het net over had. Wat was het ook weer? Help ons eventjes ons geheugen op te frissen.
2: Nou, eigenlijk zou die afgelopen januari in zijn gegaan. De Franse superradar die niet alleen de snelheid detecteert, maar ook gelijk via allerlei extra camera's ziet of je aan het bellen bent, of je je gordel wel of niet om hebt. Al dat soort zaken.
0: Alles dus in één keer. Een soort röntgencamera voor de auto.
2: Nou, dat. En dan kon je dus in één keer een boete krijgen van dat je dus maar 6 kilometer te hard gereden had. Maar omdat je die telefoon ook in je handen had en omdat je je gordel even af had omdat een van de kinderen achter even zijn speen had laten vallen. Ik noem maar iets. Dat je even...
0: Ja.
2: En dat ding zag dus alles in één keer. En dan kon je dus torenhoge boetes verwachten.
0: Ja, maar...
2: Alleen, het is daar nog niet door, door het kabinet. Er is nog geen officiële goedkeuring voor. Dus de mensen die naar Frankrijk gaan dit jaar...
1: Je
2: moet sowieso aan de regels houden. Maar het is dus niet zo dat je ineens thuis je vakantiegeld nog een keer nodig hebt voor
0: die
2: torenhoge boetes.
0: Nog iets geks wat je in Frankrijk bewust nodig hebt, waar je nooit aan zou denken. Vroeger hadden we die alcoholtesters, moest je in de auto hebben.
1: Is dat nog steeds zo trouwens?
0: Nee, volgens mij niet meer.
2: Alcoholtesten is niet meer verplicht.
0: Hesjes wel, hè, voor alle inzittenden.
2: Ja, hesjes. Ja. Je moet sowieso zorgen als je naar Frankrijk gaat altijd voor een goed contract, dat als je wat krijgt met een lekke band of wat dan ook, dat je geholpen wordt. Want met name in Frankrijk, Duitsland, dat soort landen, dan als je niks geregeld hebt, dan kun je de portemonnee trekken.
0: En als je nou heel erg goed lid bent van onze gele mannen in Nederland, word je dan ook in Frankrijk goed geholpen?
2: Nou ja,
0: of
2: even kijken of je buitenlandservice hebt aangezet.
1: Ja, Europa
2: dat is even een belangrijk ding. Of Europa service in dit geval.
0: Ja. Ja.
2: En goed opletten, als je in Frankrijk dat soort landen bent, door wie word je geholpen? Want mensen doen zich voor als. En blijkt dan op het moment dat ze je auto lossen, ineens een...
0: van alles erbij komen.
2: Frauduleuze onderneming te zijn.
0: Onze collega Astrid de Jong had het vorige week. Ja. Die had de dochter de auto uitgeleend. En die stond in Frankrijk met 1 lekke band. Die is bij een garage uitgekomen uiteindelijk. En die garagist die zegt van... Ja, maar ik ga niet 1 bandje ga ik verwisselen. Ik verwissel ze alleen alle 4 of helemaal niet.
1: Nee. Ja, dat ook zo. Ja, dat doe jij ook, hè, Ben, bij jou. Nee. Dat was ook laatst.
0: Nee,
1: dat doe
0: ik niet. Nee.
1: Ja, maar ik wil geld verdienen.
0: Dat doen ze dus gewoon.
2: Ja, nee, maar dat kan. Ja, als je dan de taal niet spreekt, dan moet je oppassen, want dan ben je natuurlijk gauw.
0: Ze weten, met een lekke band rij je ook niet ergens anders heen. Dat je zegt, ik doe het wel even ergens anders.
1: Nee.
0: Nee, maar dus let daar in ieder geval op. En die vignetten, hè, ook met elektrische auto's voor steden. Hè, je hebt ook een vignet voor een elektrische auto nodig.
1: Hallo. Ook in Frankrijk?
0: Zeker. Ja. Ecrie Air heet dat.
2: Het is, maar dat ook dat loopt af.
0: Ja.
1: Gaat
2: het
1: ook aflopen?
2: Die milieuvignetten. Het heeft gewerkt. Hè. Ja. Er zijn echt...
1: Die ontwikkelingen gaan nu zo hard en de wetgeving verandert. Dat je aan de gang blijft natuurlijk met
2: dus,
1: de dingen.
2: Dus in Frankrijk, het is een aantal gemeentes die hebben het al afgeschaft. Maar het is altijd goed om even op
0: je
2: route te checken. Nee, klopt.
0: Ja. Oké, okay. Goed, houd het in.
1: Daar was ik laatst in Japan. Daar was helemaal geen files.
0: Ja, dat komt door nummer 34.
1: Ah, wat is dat?
2: Nou, er zijn nog wel iets files in Japan. Maar een verkeerskundige, meneer Knoop heet die heeft ervoor gepleit om...
0: Knoop.
1: Ja, advocaat.
0: Echt een Japaner.
2: Een verkeerskundige die heeft ervoor gepleit. In Japan hebben ze het al 10 jaar. In de file heb je om de 8 meter een rij lampjes. En die branden op tegelijk, zeg maar, als de file er is. Maar zo gauw ze gaan knipperen, kun je weer gaan rijden.
1: Oh.
2: En eigenlijk, mensen in Nederland zijn hele goede chauffeurs. Want we rijden met z'n allen op een heel klein stuk asfalt, zeg maar, relatief.
1: Ja.
2: Alleen, de files ontstaan veelal doordat mensen, even op hun telefoon gaan blijven wachten. Ze kijken voor zich, gewoon die lampjes gaan knipperen, betekent aansluiten, je kan weer gaan rijden.
1: Hmm.
2: En doordat ze dat in Japan hebben, zijn de files daar met 2/3 afgenomen. Dus en ze hoeft niet in alle... Het is met name belangrijk op knelpunten waar veel files staan, om dat eens te gaan proberen.
1: Maar zijn die opgeplakt op het asfalt dan of zo?
2: Die zitten gewoon in... Ja,
0: ingeboord.
2: Eigenlijk een beetje in de vangrail. Eigenlijk heet het een geleiderrail, was het laatst ergens. Maar langs die rand zo die lampjes en dan...
1: Lijkt het of je in een achtbaan zit. Dat heb je daar
0: leuk wel.
2: Het wordt dynamisch. Ja,
0: oké. Okay. Als dealer kan je dan iemand verplichten noodzakelijk onderhoud te laten doen?
2: Nou, leuk.
0: Voor de garantie wel, denk ik, maar je kan dit niet verplichten.
2: Je noemde net even met je collega Astrid over die banden.
0: Ja.
2: Er was even op social media ophef. Een man had zijn auto naar de garage gebracht. De lokale Volmer, zoals mijn collega heet, die belt dan even van... joh, uw auto is aan nieuwe banden toe. En die man zegt, nee, laat maar, dat hoeft niet. Ja, maar we laten u zo niet meer gaan, want de staaldraden steken erdoor. Het is onverantwoord om dit zo te doen. Ik kan me niet schelen, zegt die man, ik haal hem toch weer op. Maar als die man, spijt me, ik laat u zo niet meer gaan. Dus die man heeft onder protest 2 nieuwe voorbanden gekregen. Maar goed, als garagehouder kan ik me er wel een beetje in vinden. Want op het moment dat je een aanrijding veroorzaakt, de politie komt erbij en je zegt, ja, ik ben net bij de garage geweest, heb helemaal niks gezegd. Hmm. Dan ben je als garagehouder ook nog aansprakelijk min of meer. En zeker van ja, dan krijg je de discussie wel niet. Heb je nou wel of niet gezegd dat er nieuwe banden onder moesten? Maar als een advocaat van de tegenpartij, die zegt al gauw van, dit kan zo niet.
0: Maar dan moet je als garagist natuurlijk gewoon op de factuur zetten ook. Geadviseerd voor nieuwe banden. De klant wilde dat niet.
2: Ja,
0: en dat soort dingen. Of mailen, bewijs.
2: Dus alleen je kan het, maar even op de vraag, kan het verplicht worden? Nee, je kan het niet verplichten. Maar inderdaad, als garage kan ik me goed voorstellen dat je je indekt om het erop te zetten. Hmm. Nadrukkelijk geadviseerd en niet akkoord.
0: Maar mensen hebben wel met een nieuwe auto en met een merk of zo, en ze gaan niet meer bij de dealer en onderhoud. Dan kan de garantie op bepaalde punten vervallen, toch?
2: Nee, dat is ook geweest. Dat is de wet Monti. Die is al jaren geleden in het leven geroepen. Om de monopoliepositie van dealers af te schaffen eigenlijk. Dat je, als je aan het fabrieksvoorschrift houdt, kun je eigenlijk bij elke aangesloten garage, en dan praat ik over vakgarages, postcars.
0: Niet bij Teun Beun, hè?
2: Niet bij Teun Beun, maar gewoon het fabrieksvoorschrift aan onderhoud doet, hou je ook gewoon je garantie.
0: Oké, goed zo. Dan de benzineauto's. Die worden straks de paarden van nu. Wat bedoel je daar dan mee?
2: Ja, het is, nou, vroeger had je dus de paarden, en die zijn uiteindelijk de paarden en de paardentram en de paardenkoets. Maar die zijn toen de auto kwam, vonden veel mensen het een beetje milieuvervuilend, dat is echt waar, dat de paarden zoveel poep achterlieten. Dus dan was het alternatief de auto. Ja. Maar nu, de benzineauto's, ja, die komen ook en de diesels natuurlijk komen ook een beetje in een verdomd hoekje heel langzaam. Het elektrisch gebeuren gaat gewoon door. Maar straks wordt dus het idee van mensen gaan straks allemaal elektrisch rijden. En dan voor de hobby in het weekend pak je een open cabrio met een V6. En de sporters die nog zeggen van, nou
3: ja, voor de fun.
2: Voor de fun.
3: Ja,
2: eigenlijk zoals de paarden nu bedoeld zijn. Hè, een enkele beroepsgroep, politie, die rijdt nog op een paard. Beroepsmatig. Hè,
0: ja, maar dat doen ze ergens anders ook voor natuurlijk. Hè?
2: Ja, ook dat. Ja, maar echt voor het mobiel zijn heb je geen paard meer nodig.
0: Nee.
2: Dus het wordt straks een beetje een luxe artikel, de benzineauto. Dat zeggen ze.
0: Oké. Dan niet met de benzineauto, maar met de elektrische auto. Maar ja, die werden een stukje goedkoper. Maar nu zijn ze in één keer weer duurder aan het worden.
2: Nou, het blijkt na een onderzoek dat zo gauw een regering ergens in Europa bijvoorbeeld zegt van, nou, in Duitsland zijn nu, dat je dus als voor de mindere inkomens dat je 6.000 euro subsidie krijgt, waardoor een merk als Tesla gelijk de aanschafpremie van 3.000 euro gelijk dichtschroeft. Waardoor het voor de groep die de auto dus of niet in aanmerking komt voor subsidie, wordt die auto dus ineens een stuk duurder.
0: Ja.
2: Dus fabrikanten letten daarop. Hey, komt er ergens in een land een leuke actie met bonussen, premies, wat dan ook, dan maken ze hem of iets duurder, of ze schroeven de marge terug, of de korting eraf. Dus uiteindelijk is het het tegenovergestelde effect, zeg maar.
0: Ja, nou, de Tesla's worden weer interessanter, hè? Ik heb nog een leuke witte jong gebruikte. Wil je hem kopen? Ja, goed. Dankjewel, Ben Vertilden.
2: Tot volgende week.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Dit is een uittip.
2: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
1: Is Flevoland met het regionieuws.
9: 11:50, goedemorgen. Op de A6 zijn vanochtend meerdere ongelukken gebeurd. Rond 8 uur ging het mis, net voorbij de Ketelbrug in de richting van Lelystad. Een ooggetuige meldt dat een auto daar op een vrachtwagen is gebotst. En een paar minuten later gebeurde bij Nagelen ook een ongeluk. Wat daar aan de hand is, dat is nog niet bekend. Er raakte niemand gewond. De linkerrijstrook tussen Emmeloord-West en Lelystad-Noord was afgesloten, maar je kunt er inmiddels weer langs. En de vertraging vanuit Emmeloord richting Lelystad is inmiddels al flink afgenomen. En in Flevoland komen er tot 2028 meer banen bij dan in andere provincies. Uitkeringsinstantie UWV verwacht een groei van 2,6%. Wanneer de onrust in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen hoog blijven, is dat 1,9%. Landelijk ligt die groei van het aantal banen veel lager, zegt het UWV. Erik Hettinga legt uit hoe het kan dat Flevoland het beter doet.
10: We hebben te maken met een grote groei van de bevolking. Dat is een belangrijke ontwikkeling. De geografische ligging speelt wel een belangrijke rol, maar ook de sectorstructuur. We hebben, als je kijkt naar energie-intensieve sectoren, zitten we heel gemiddeld als we kijken naar heel Nederland. En juist die sectoren hebben erg veel last natuurlijk ook van de situatie in het Midden-Oosten.
9: En tot zover het nieuws. Meer nieuws op onze website omroepflevoland.nl of de app.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend komen enkele buien voor, maar vaker is het droog en ook zijn er zonnige momenten. De temperatuur ligt halverwege de ochtend rond 15 graden en er waait een matig tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Ook vanmiddag zijn er zonnige momenten en buien. De buien kunnen soms fel zijn met onweer en windstoten. Tijdens zonnige momenten is het vanmiddag 18 graden. In een bui zakt het kwik naar een graad of 13. Vanavond neemt de buikans af en vannacht is het overwegend droog en de temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen is er opnieuw een afwisseling van zonnige momenten en buien, mogelijk met onweer. Het wordt woensdagmiddag 17 graden bij een matige zuidwestenwind.
9: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen meer. Frits Marsten meldt wel een controle op de A6 nabij de Hollandse Brug. Is dat vanaf Lelystad richting Muidenberg bij 43,4. Er wordt ook gecontroleerd op diezelfde A6, maar dan ter hoogte van Nagelen vanaf Emmeloord richting Lelystad bij 100,8. En een extra controle staat er ook op de Larsen Dreef in Lelystad.
1: Dit is Herberg Flevoland.

0: Ik hoorde van de week ook weer een plaat van Fleetwood Mac. Ik dacht van, hé, die ga ik weer even opzoeken. Oh. Sarah and Dreams.
1: Ja.
0: Zulke mooie muziek ook heeft gemaakt. En dan die stem van Stevie Nicks ook. Fantastisch.
1: Ja, is niet niks, hè?
0: Nee, zeker. Dit was Fleetwood Mac en You Can Go Your Own Way. Nou, ga dan.
1: Ja, we gaan het spelletje spelen. Dat doen we vandaag met een kandidaat. Ja, dat is ongelooflijk enthousiast. Hij komt uit Nieuw Lekkerland. Nou ja, Zuid-Holland, dan weet je het wel. Vlakbij Alblasserdam, waar ik vroeger altijd naar de Wipmolen ging.
0: De Wipmolen?
1: Ja, de Wipmolen. Willem van der
0: WIP is dat?
1: Ja, de Wipmolen. Ja?
0: Heette
1: ja.
0: dat ding officieel zo, of is die door jou zo bekend geworden?
1: Nee, het is, zo heette het echt.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, vlakbij het Mercado Center.
0: Ja.
1: Ja, winkelcentrum daar.
0: Ja, dat zegt verder niks, Mercado.
1: Nee. Wipmolen is
0: de Wipmolen vind ik toch wel op zich een naam dat je denkt van, hé, daar wil ik meer van weten.
1: Ja.
0: Ja, goed.
1: Dat was het. Nou. Willem van der Grient. Willem, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe is het in Nieuw Lekkerland?
2: Dat weet ik niet. Ik ben momenteel op Schiermonnikoog.
0: Oh, maar waarom ben jij op Schiermonnikoog?
1: Vakantie, denk ik.
2: Even een midweekje weg met mijn vrouw. En ja, er was in één keer tv, er was niks. Een beetje te zappen. En toen zag ik het plaatje voorbij komen. En ik zeg, hey, dit ontbreekt, ik ga appen.
0: Ja, ja. Maar je bent er gewoon even lekker aan het uitwaaien. Want volgens mij waarde het een behoorlijk op het moment, hè?
2: Nou, dat ben ik denk ik in de duinen. Ik kom een beetje zonder adem.
0: Oh, niet te hard ademen.
2: Nee.
0: Hey, Willem, normaal woon jij in Nieuw Lekkerland?
2: Ja, de straatnaam moet je hebben.
0: Nee, zeker niet. Nee. Ik zeg alleen maar, normaal woon jij in Nieuw Lekkerland. Ken jij ook de Wipmolen?
2: Ja, dat heet tegenwoordig cultureel centrum Landvast, ja.
1: Ja, dat heette vroeger de Wipmolen.
0: Maar goed, ik snap wel dat ze die naam veranderd hebben, ja.
1: Als kind vond je dat natuurlijk altijd grappig dat je naar...
0: Zeker, molen, dat vindt iedereen grappig.
1: Nee, het ging om het woordje wip. Oh. Dat vonden kinderen altijd heel leuk. Molen natuurlijk niet.
0: De wipwap.
1: De wipmolen.
0: Ja. Goed zo. Willem, wat doe jij in het dagelijks leven?
2: Schipper,
0: wat leuk. De binnenvaart of de grote vaart? De buitenvaart?
2: Nee, niet op de zee. Nou, maar op de binnenvaart.
0: Oh, en vaar je dan op zo'n hoe heet dat, zo'n Rijnaak?
2: Ja, een tanker. Ja.
0: Oh, een tanker, wat vervoer je dan meestal?
2: Ja, de benzine, de diesel en de chemicaliën. De vloeibare stoffen.
0: Oh, maar dan moet jij de regels ook wel heel erg goed kennen. Want dat is tegenwoordig aan allerlei regels en wetten verbonden, hè?
1: Ja.
2: Ja, en elke 5 jaar terugkomen.
1: Ja. Echt waar, joh.
0: Ja.
1: Even trouwens over de Wipmolen.
0: Ja.
1: In Alblasserdam is nu daar komt een wijk die gaat de Wipmolen heten.
0: Ja.
1: Dus ze hebben de naam wel in ere gehouden.
0: Oh, wat leuk, zo'n wijk.
1: Energie-neutrale koopwoning in Hartje Alblasserdam. De Wipmolen.
0: En daar heb jij een nieuw huis gekocht?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Dat zou voor de hand liggen.
1: Vanwege de naam?
0: Ja.
1: Hoezo, ik heb toch geen molen?
0: Aan de Paalstraat. Goed. Willem, over naar de orde van vandaag. Je hebt meegedaan met een spelletje. Je begon er net al een beetje enthousiast over. Je keek naar die foto, heel toevallig. En toen zag jij een verschil. Ja. Maar wat heb jij gezien?
2: Een missende ontbekende prullenbak.
0: Een prullenbak. Nou, even kijken.
1: Ik kan
0: hallo. Ik had hem vanochtend per ongeluk al laten zien, de oplossing.
1: Was dat deze, toch? Van de terrassen?
0: Ja, van de terrassenmarkt in Almere.
1: Ja,
0: heel duidelijk. Ja, Almere is dat ook. We moeten het even controleren, hoor, Willem.
1: Ja, maar het is
0: goed. Ik denk wel dat het goed is.
1: Jawel.
0: Zeker wel. Maar dan?
1: Wat een bruisende markt.
0: Oh, daarachter. Ja.
1: Twee kramen. Leuk.
0: Nou. Willem, je hebt het goed.
2: Ja.
0: En dan ga je meenemen naar ons prijzend rad.
1: Ja hoor, ik ga draaien voor jou aan het rad. Hard of zacht, linksom of rechtsom, zeg het maar.
2: Linksom en hard.
1: Een harde linksom.
0: Ja, lekker ook. Nou, hij komt uit op een rood vakje. Ik heb daar een goed gevoel over.
1: Ja?
0: Ja, ik heb daar een goed gevoel over.
1: Nee, het is wit hoor, kijk. Oh nee, rood.
0: Nee, hij hangt op rood.
1: Wat was het als het wit was geweest?
0: Ja, dat mag je niet zeggen. Nee.
1: Ja, nee, als het wit was geweest, dan had hij de hoofdprijs gehad.
0: Dat is niet waar, Willem.
1: Nee. Jawel, serieus. Jawel, kijk. Kijk maar.
2: Ja.
0: En wat is dat?
1: Dan had je de noodradio gehad.
0: Nou, vind je dat een hoofdprijs?
1: Vind je het niet mooi? Oh, vond ik wel aardig. Maar je hebt nu een Kiek keukenschort gewonnen.
0: Jawel. Leuk.
2: Hoera.
0: Ja, zeker. Ben je een beetje keukenprins?
2: Absoluut niet.
0: Niet?
2: Absoluut niet.
0: Maar met deze keukenschort, dan lijkt het in ieder geval wel alsof je een keukenprins bent.
2: Het kan de start zijn van een nieuw begin.
0: Dat vind ik ook, inderdaad. Een goede positieve instelling is dat. Ja. Hey, we wensen je nog heel veel plezier op Schiermonnikoog.
2: Dat kan helemaal goed.
0: Geniet ervan. Wanneer gaan we weer terug naar Nieuw Lekkerland?
2: Op het weekend weer.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan heb je nog heel eventjes. Het wordt tegen het weekend wordt het wel wat beter weer ook. Geniet ervan.
2: Ja, dan gaan we weg.
0: En tot de, tot de volgende keer, Willem.
2: Oké.
0: Doei.

0: How Many Times was natuurlijk haar grote hit. Maar deze mag er ook zeker zijn. Good News, Bad News, Laurie Spey. En daarvoor Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Nou, Nederlands elftal heeft dus gisteravond gespeeld. Daar hebben we alles van kunnen zien. In een publieksloos stadion. Heel stilletjes.
1: Waarom is dat?
0: Heel raar. Nou, het was gewoon omdat het stadion niet groot genoeg is.
1: Oh, ja.
0: En het was een enorme organisatie om daar ook nog allerlei evenementenvergunningen te krijgen. Zo aan al die mensen. Want er was ook een hele grote finale van NBA volgens mij ook. Waar Donald Trump bij aan was. Ja, ja. Daar, waar die uitgejuwd is.
1: Ja, ja.
0: Maar na de grote wedstrijd was er ook nog een soort van reservespelerswedstrijdje.
1: Oh.
0: Zodat de reservespelers ook een beetje minuten konden maken. 2 keer 35 minuten.
1: Ging het goed?
0: Ook niet goed gegaan.
1: Ook niet goed gegaan.
0: Nee, met Memphis Depay erin, Kluivert, De Roon, Hato, Ake. En Til, die mocht nog een keertje meedoen naar zo'n rode kaart.
1: Zijn dat voetballers?
0: Het zijn allemaal voetballers.
1: Okay, ja, ja.
0: En dat ging ook niet goed. 1-2 okay. Verloren van het B-elftal van Oezbekistan. Nou, dan weet je wel hoe
1: maar
0: de
1: vlag erbij. Maar even een vraag. Want jij zegt dat er zit geen publiek, want het is te klein?
0: Het was te druk ook.
1: Oh,
0: het was een hele grote finale al in New York.
1: Oh, dan wordt het te druk op die plek, bedoel je?
0: En dan konden ze vanwege veiligheidsmaatregelen zo konden ze dat allemaal niet garanderen.
1: Ja, zo ja.
0: Maar goed, aan de andere kant, bij het stadion, tegen die rivier die erachter loopt.
1: De Hudson?
0: Nee, het is niet de Hudson. De East Side nog wat of zoiets. De aftakking van de Hudson zal het waarschijnlijk zijn. Nee. Het is helemaal aan de andere kant van New York ook. Hè?
1: Oh.
0: Dichter bij de luchthaven.
1: Mm-hmm.
0: Er stonden heel veel politieauto's met politieagenten die waarschijnlijk niks te doen hadden. Dus die hadden misschien wel wat kunnen begeleiden.
1: Ja.
0: En daar ging maar over 1000 mensen volgens mij of zo. Maar goed. Nou, tot zover eventjes het relaas over Oranje. Zometeen na 12 uur nieuws tijdens jouw lunch.
1: Weet
0: we dat
1: wel,
0: al?
1: Ja. Nee. Nee? Niet, ja, ik weet het wel, maar ga niet zeggen.
0: Oké, okay. Nee, dat is ook nog even spannend.
1: Ja.
0: Dit is Greg David en Walking Away. Dan ga ik ook doen.

0: en dat weet je.
1: Ja, de liefde gaat zoals de liefde gaat en laat zich ook niet leiden. En komt meestal onverwacht. Op het moment dat je er niet meer aan denkt, dan staat het in één keer voor je neus. René Vroger samen met Waylon, en ze hebben daar een leuke hit mee. Greg David, die zat ervoor met Walking Away. Gisteren zijn trouwens ook die Buma Awards weer uitgereikt, hè, aan alle Nederlandse artiesten. Edwin van Hoevelaak een groot award gekregen voor Zoet, Zout, Zuur.
2: Oh?
1: Ja, die heeft hij mooi in de wacht gesleept met Roland van Heewert. Ja, dat is altijd eventjes later dan ook.
2: En Samuel Welter ook, of niet?
1: Ja, die heeft er ook eentje gekregen.
2: Ja.
1: Voor Liefde is te koop.
2: Ja.
1: Ja. Ja, en verder de hele, bijna de hele Nederlandstalige muziekwereld was er. Want er was ook muziekfeest op het plein.
2: Oh.
1: Vandaar dat een hoop artiesten niet konden.
2: Waar wordt dat opgenomen dit keer? Vorig jaar was Zeewolde, toch?
1: Ik heb het geweten. Nee, het komt niet
2: vergeten.
1: Nee, zoiets, ja. Oh, een goede titel ook. Hoe je heette, ben ik vergeten.
2: Dat is een liedje, toch?
1: Corrie Konings.
2: Ja,
1: ja. Ja, kan ook wel een keertje draaien. Die draaien wij te weinig, vind ik. Corrie Konings.
2: Komt ook te weinig.
1: Gaan we zo meteen gelijk verandering brengen.
2: Leuk.
1: Dit is even Max.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Morgen gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister morgen van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Dit is Flevoland.
2: We zullen dit in goede samenwerking moeten doen. We zullen met elkaar moeten identificeren welke problemen we onderweg tegenkomen. En op basis van een goede planning moeten we kijken hoe ver we komen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nou ja, dat het wel een beetje meevalt. Maar het is altijd vervelend voor dit soort mensen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Een super comfortabel bed. Nou, hier kan je echt wel lekker liggen tijdens de vakantie.
1: Dit is Flevoland.
5: Zo is het.
0: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Op de A6 zijn vanochtend meerdere ongelukken gebeurd. En in Flevoland komen er tot 2028 meer banen bij dan in andere provincies.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen. Maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
5: De verkeersinformatie ANWB die meldt geen vertraging aan Flitsmeister. Meldt een controle op de A6 in Nagelen is dat. Emmeloord Lelystad. Bij hectometerpaaltje 100,8. Er wordt op de A6 ook gecontroleerd nabij de Hollandse Brug. Dat is vanaf Lelystad richting Muidenberg bij 43,4. En er is een extra controle op de Larse Dreef in Lelystad is dat natuurlijk. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het dan eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen het nieuws tijdens jouw lunch. Gaan we het hebben over de gemeente Noord-Oostpolder en de provincie Flevoland. Ze staan vandaag in Den Haag opnieuw tegenover elkaar bij de Raad van State.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
13: Hebbes.
12: Kijk op ben.nl.
14: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
14: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Ook geproduceerd door Edwin van Hoevelaak met Jeroen van der Boom en Tony Neef. En ook daar heeft hij destijds een Buma Award voor gekregen. Jeroen van der Boom, en jij bent zo.
1: Ja, de gemeente Noord-Oostpolder en de provincie die staan vandaag in Den Haag opnieuw tegenover elkaar bij de Raad van State. En dat heeft allemaal te maken met de uitbreidingsplannen van recreatiepark Nettel in Noord-Oostpolder.
0: Die uitbreiding is in gevaar omdat Defensie op het nabijgelegen terrein van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en het toekomstige METC met drones wil gaan oefenen. En daar gaan we het over hebben met onze redacteur Rob Woning. Rob, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het is de tweede Raad van State-zitting over deze kwestie. Hoe zit dat?
2: Nou, het is eigenlijk de bedoeling dat onze verslaggever die daar vandaag bij is in de uitzending zou komen. Waar het niet dat de zitting nog volop bezig is.
0: Dan zijn ze druk bezig tussen.
2: Ja, er staat best veel op het spel. Zoals je al zei, het heeft te maken met de uitbreiding van Nettel. Het recreatiepark tussen Marknes en Krachenburg. Daar wilden ze extra kampeerplekken en wat meer festivals organiseren. Daar heeft de gemeente Noord-Oostpolder ook mee ingestemd, de gemeenteraad. Maar toen kwam het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en de provincie, die kwamen daartegen in het geweer. Die vonden sowieso dat ze helemaal daar niet over hadden mogen stemmen over die uitbreiding. Dat heeft de gemeenteraad Noord-Oostpolder toch gedaan. Want er zijn plannen ook bij het NLR. Daar moet een heel mobiliteitscentrum komen. En daar komt een belangrijke plek voor het testen van drones. Die partijen zijn het dus sowieso niet met elkaar eens. En de provincie en de gemeente die staan ook tegenover elkaar. Want die zien ook allebei eigenlijk een ander belang. De gemeente Noord-Oostpolder kijkt natuurlijk naar toerisme. Nettel zit daar al heel lang.
0: Ja.
2: Enorm uitgebreid. Heeft echt wel een toegevoegde waarde, zeggen zij. Ja, en de provincie zegt, ja, we hebben ook heel andere belangen. En het zit een beetje...
1: Maar dat kan toch gewoon naast elkaar bestaan?
2: Ja, zou je denken. Want het zit nog best wel een stukje van elkaar af.
1: Ja.
2: Nog wat water tussen en wat bos. Maar als je kijkt naar drones, die vliegen natuurlijk niet alleen per se boven dat gebied straks. En die gaan ook boven die camping vliegen. En dat,
1: is dat privacy festival of zo? Is dat,
2: Nee, er zijn regels voor. Dat
1: er mogen
2: dan niet te veel mensen onder. En,
0: Zijn niet die kleine droontjes die je via de website koopt. Het zijn natuurlijk ook de grote en vleugeldrones.
2: Ja, je moet nergens om. Maar ik bedoel, Oekraïne hebben we allemaal gezien wat de rol van drones is geworden. En elk leger in de wereld is inmiddels daar druk mee bezig, volgens mij. Dus ze willen daar volop mee testen. En dan schijnt er geen festival onder te mogen zijn. Nou ja, en net al zegt, wij zitten hier al heel lang. He, al, ik geloof 20, 25 jaar, heel veel geïnvesteerd. Jullie weten
1: dat is
2: de onderneming van de voormalige marktplaats eigenaar.
0: Ja, zeker.
2: Echt geld ingepompt. En zijn er ooit met open armen ontvangen, ook door de provincie.
0: Ja.
2: En ga daar alsjeblieft wat beginnen, wat moois.
0: Maar even, als we even kijken bovenop die kaart, ik weet niet of je dat weet, maar zit dat dan zo in het gedrang? Zitten daar aan alle kanten geen uitbreidingsplannen dat jij zegt van, nou, die ene gaat wat meer naar links en die andere die gaat wat meer naar rechts?
2: Ja, je kunt allerlei oplossingen bedenken. De Raad van State, want er is een eerdere zitting geweest, zoals je in de inleiding zei, dat was een voorlopige voorziening. Dat betekent dat er even pas op de plaats gemaakt moest worden, besloten Raad van State. Voorlopig geen uitbreiding, we gaan hier eens goed naar kijken.
0: Hmm.
2: Nou, die zitting is vandaag. Maar de Raad van State heeft toen al gezegd, kunnen jullie niet, wat jij voorstelt, om de tafel wat minder vliegen als er een festival is?
0: Ja.
2: Maar dat blijkt dus allemaal heel moeilijk te liggen en iedereen staat heel erg op zijn strepen. En wat je echt merkt, is dit is een principezaak een beetje van de gemeente Noord-Oostpolder. Die wil zich eigenlijk niet door de provincie laten vertellen wat er in dat gebied gebeurt. En de provincie die schermt best wel in correspondentie ook heel erg met de veranderde geotechniek. Politieke situatie, de toegenomen rol van drones, het landsbelang.
0: Ja,
2: het wordt echt hoog opgespeeld.
0: Dat zou weer kunnen gaan veranderen als dat enigszins opgelost wordt. Hè? Laten we dat hopen dat dat gebeurt dan ook.
2: Nou ja.
0: Maar de provincie wil dus totaal iets anders dan de gemeente. En het is een beetje over en weer van jij mag dat niet en jij mag dat niet. En jullie gaan daar niet over. Hoe moet dit nu dan verder? Wordt dit gewoon een eindeloze discussie?
2: Klopt, dat is een soort wonderlijk spel. Ik denk dat de Raad van State echt, is echt mijn verwachting, dat die vandaag andermaal gaan vragen, jongens, ga om de tafel. Ze snappen de belangen. Ik denk dat Nettel heeft ook best sterke kaarten. Hè? Want die zitten daar al lang. En je hebt in Nederland in bestuursrecht, als je ergens heel lang zit, kan je daar best wat recht aan ontlenen.
0: Ja.
2: Aan de andere kant, dat landsbelang, dat gaat gewoon ook heel zwaar wegen. Dus het wordt echt heel lastig. En voor de rest is het volgens mij ook heel erg een principezaak van een gemeente die denkt, die provincie kan dat allemaal wel willen. Maar wij zijn hier op ons gebied de baas.
0: Ja.
2: Dus het is ook nog wel voor de toekomst een interessante zaak, volgens mij.
0: Krijgen we daar vandaag nou uitslag over? Of,
2: Van de zitting, daar komt een verslag. Wat ik al zei, dat was de bedoeling niet al. Maar dat zal dan vanmiddag mijn collega Roger Dankelui, die erbij is, wel komen vertellen hier. Ja, en dan gaat de Raad van State er nog uitgebreid over zich beraden.
0: Ja.
2: Dat kan zomaar nog 6-12 weken of langer duren.
0: Oké, nou, hou het in de gaten. We houden je op de hoogte ervan. Dankjewel, Rob Woning.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.
4: sure I was crying in my bed.

0: Melody Ryan is het en Bless Your Heart. We gaan naar Weerplaza.
1: Nou, wat wel leuk is, ik kreeg net van onze collega's van Rijnmond.
0: Oh.
1: Die pushen net, die doet pushen van alles.
0: Daar is het donder en bliksem en hagel en regen. Oh.
1: Die pushen, dus de zomer was even zoek. Maar goed nieuws, voor iedereen dus blijkbaar. Hij komt terug, want iedereen houdt van de zomer.
0: Ja, volgende week. Volgend weekend geloof ik ook. Maar Johnny Willemsen weet daar alles van,
1: ja,
0: volgens
1: alles.
0: Mij. Johnny, goedemiddag.
2: Ja.
0: Goedemiddag. Hi.
2: Ja.
0: Eerst eventjes vandaag. En dan komen we zo meteen terug op dat bericht wat andere weermensen. Pushen. Eerst vandaag eventjes, wat krijgen we?
2: We hebben nu een mix van stapelwolken en zon. Het is op dit moment overal droog in Flevoland. Maar in de loop van de middag kunnen weer buien ontstaan. En dat kunnen ook stevige exemplaren zijn met misschien ook onweer en windstoten.
0: Ah.
2: Dus ja, het weertype is toch steeds een beetje onstuimig.
0: Ja. Vandaar die code geel ook.
2: Die code geel inderdaad vanaf 3:00 vanmiddag. Dus de felste buien verwachten we in de tweede helft van de middag. En misschien nog het eerste uur of eerste 2 uur van de avond. Dan in de loop van de avond wordt het weer droog. En dan schijnt de zon nog een tijdje. Want het is juni. De zon gaat pas tegen 10:00 vanavond onder.
0: Ja, klopt.
2: Lange dagen. En vannacht zijn er brede opklaringen. Later in de nacht is wel weer een bui mogelijk. Temperatuur vannacht van 1 graad of 9. En morgen lijkt wel op vandaag in de ochtend een enkele bui. Maar ook meestal gewoon droog met zon. En in de middag weer een paar felle buien, mogelijk met onweer en windstoten. Morgen een graadje minder warm dan vandaag. 16 of 17 in plaats van de 18 van vanmiddag.
0: Ja, nou ja, de buitjes zijn lekker voor de natuur. Maar dan hopen we dat daarna ook weer de zon komt. Hoe zien de vooruitzichten eruit voor het ook alweer naderende weekeinde dan?
2: Eerst donderdag en vrijdag houden we het niet helemaal droog. Wel nog wat buien, maar niet meer zo fel als vanmiddag en morgenmiddag. Vrijdag in de loop van de dag al een weersverbetering. En dat zet zich door in het weekend. Het weekend lijkt overal droog te blijven in Flevoland.
0: Ja.
2: Zaterdag een graad of 20 en zondag zelfs nog iets erbij.
0: Oh.
2: En als we een doorsteek maken naar volgende week, is er een vrij grote kans op zonnig en warm zomerweer. Maar het is niet helemaal zeker. Er is ook nog een kans van 20-30% dat het toch nog weer wisselvallig en niet zo warm wordt.
0: Ja.
2: Dus de vooruitzichten zijn goed, maar het is nog geen zekerheidje.
0: Nee, maar ook niet richting de 25 of misschien wel hogere temperaturen?
2: Ja, die kans is zeker
0: toch wel.
2: Zeker, die is behoorlijk groot, maar hij is nog niet zeker. Dat is wat ik probeerde te zeggen. Dus
0: het
2: zou zomaar volgende week inderdaad 25 kunnen worden.
0: Ja.
2: Er is ook nog een kans dat het gewoon weer wisselvallig en koel is. En die verhouding is duidelijk in het voordeel van het zomerse weer.
0: Ja.
2: Maar het is niet helemaal zeker.
0: Nou ja, laten we ons allemaal vasthouden aan die 20-30%. Dat is een klein kansje, want als ik in het casino sta met 20%, dan denk ik van nou, het wordt niks vanavond. Hey Johnny, dankjewel en tot de volgende keer.
2: Oké.
0: Okay. Doei.

0: videoclip opgenomen tijdens een concert in China. De eerste Europese band die in China weer een concert mocht geven. Wham and Freedom. Rida Montaghi die heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand is al bekend geworden dat ze bereid waren om bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Vrijdag is er weer een zitting in de zaak, vertelt deze verslaggever.
1: Op die zitting zal het gerechtshof met de nieuwe advocaten van Taghi bespreken hoe de zaak zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden. Slijters en Van der Horst mogen dan aangeven hoeveel tijd ze nodig denken te hebben om zich in te lezen in dat enorme Marengo-dossier. Waarna het gerechtshof moet bepalen wat redelijk is.
0: Ridouan T. die werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang. En het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat.
2: Na bijna 25 jaar keert de megafestatie terug. Op dat jongerenevenement was van alles te beleven. Er waren stormbanen, jongeren konden gamen, er was muziek. En dat gevoel van vroeger wil de organisatie terugbrengen.
3: Met de trein, dat was toen ook echt een ding. Want de NS reed volgens mij zelfs ook aangepaste dienstregelingen. Ja. Maar dat gevoel, hè, kijk, dus overdag zijn ook alle leeftijden welkom. Vanaf 3 uur willen we wel dat de echte jongeren weggaan. Je wil gewoon niet met je jongere broertje of zusje op zo'n evenement staan.
2: En de megafestatie is volgend jaar juli in de jaarbeurs in Utrecht.
0: De Tweede Kamer die stemt vanmiddag in ruime meerderheid in met een uitleveringsverdrag met Marokko. Dat zou het makkelijker moeten maken om criminelen uit te leveren, zegt deze verslaggever.
4: Dat Marokko hiermee minder een veilige toevlucht kan zijn voor criminelen als ze het risico lopen te worden uitgeleverd. Ook kunnen veroordeelden voor lichtere vergrijpen straks makkelijker worden uitgeleverd. Toch zijn er wel twijfels over of dit verdrag echt gaat helpen. Marokko heeft in de grondwet staan dat ze geen onderdanen uitlevert en dat verandert niet.
0: Het uitleveringsverdrag met Marokko werd 2,5 jaar geleden al getekend.

0: Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
3: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na een jaar heeft Ridouan Taghi 2 nieuwe advocaten. Ronald van der Horst en Aniek Slijters gaan hem bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Taghi's vorige advocaat werd vorig jaar geschorst. Iraanse voetbalsupporters zitten onverwacht zonder WK-tickets, zegt de Iraanse Voetbalbond. De tickets zijn onverwacht ingetrokken. De Iraanse bond geeft de VS daarvan de schuld. Het jongerenevenement Megavestatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs. En een nieuwe organisatie wil de Megavestatie na ruim 20 jaar nieuw leven inblazen. Volgend jaar juli in Utrecht.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken, zon en buien. En de buien kunnen soms fel zijn met onweer en windstoten. Tijdens zonnige momenten is het maximaal 18 graden. En in een stevige bui zakt het kwik naar een graad of 13. Vanavond komen eerst nog enkele buien voor, maar geleidelijk neemt de buienkans af en vannacht is het overwegend droog. De temperatuur zakt naar een graad of 9. Morgen is er opnieuw een afwisseling van zonnige momenten en buien. Vooral in de middag is weer kans op windstoten en onweer. Het wordt woensdagmiddag maximaal 17 graden in de provincie bij een overwegend matige zuidwestenwind.
13: Nou, de verkeersinformatie ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de N50. Emmeloord richting Zwolle voor Kampen-Noord 4 minuten. Flitsmeister dan, die meldt de controle op de A6. Emmeloord Lelystad bij hectometerpaaltje 101. En ook op de A6 vanaf Lelystad richting Muidenberg bij 43,4. En verder nog een extra controle op de Larsendreef in Lelystad. En zometeen ons kunstwerk wat wij een maand hier hebben gehad, dat gaat eruit. En er komt weer een nieuw kunstwerk voor in de plaats.
14: Dit is Herberg Flevoland.

0: Dat was muziek van Sister Sledge en We Are Family. Het is bijna 1:15. En het is tijd om kunst eruit te halen in de studio. En ook weer plaats te maken voor nieuw kunstwerk. Gerda Jonker is hier. Gerda, goedemiddag. Je hebt een prachtig groot kunstwerk meegenomen. We gaan er zo meteen naar kijken. En dit kunstwerk van De Boom, die gaat weer mee.
1: Ja.
0: Dit jammer?
1: Nee, niet echt.
0: Nee?
1: Nee hoor. Nee. Hij blijft thuis hangen. Dus,
0: Ja, ja. Voor de mensen die het gemist hebben vorige maand, wat heb jij op je schilderij staan? Wat is het voor boom? Wat is het verhaal erachter?
1: Het verhaal achter De Boom is dat het is de boom uit mijn jeugd. Die boom is ziek geworden, is gekapt, stond bij mijn ouderlijk huis. Het is de boom waar ik mee ben opgegroeid als kind.
0: Ja.
1: En ik heb hem afgebeeld als zijnde reaching for the sky.
0: Mm-hmm.
1: Je ziet ook een beetje de takken die de lucht in reizen.
0: Ja.
1: En het staat voor een jongetje wat groot wil worden. En dat kijkt dan uit over. Zit dan boven in die boom en dan kijk dan uit. En ik heb hem zo gemaakt van onderen.
0: Ja.
1: Bewust ook om de grootsheid ervan te laten zien.
0: Ja, en die boom die stond in Dronten?
1: Die stond in Oost-Groningen, Alteveer, waar ik ben geboren.
0: Mm-hmm.
1: En het is gemaakt van olieverf. Maar in diezelfde olieverf zit dan ook de boombast van diezelfde boom die je ziet afgebeeld.
0: Maar je woont in Dronten?
1: Ja, sinds 98 al.
0: Ja, en hoe heb je dan, toen ben je weer teruggegaan naar Groningen om iets van die bomen af te halen? Of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, mijn ouders woonden daar destijds nog.
0: Oh ja.
1: Die hebben het laten kappen.
0: Ja.
1: En ik heb daar nog een stuk van thuis ook kunstwerk van gemaakt. Heel expositie van gehad.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is een boom met.
0: Met een verhaal.
1: Met een verhaal.
2: Het is bijna een soort van stamboom voor je geworden.
1: Ja, het is niet te koop. Nee.
2: Nee, het blijft bij jou. En
1: ja.
2: Het hoort bij jou ook.
1: Helemaal.
2: Alleen dit schilderij en kunstwerk van die boom? Of is er nog meer van die boom?
1: Er is nog meer. Ik heb een heel

0: gesculptuurd.
1: Mooi.
0: En dat staat ook thuis. En ik wil het nog wel weer een keer gaan exposeren ergens. Maar dat, ja, dat moet net zo even...
1: Jouw hele leven is eigenlijk jij en de boom.
0: Nou ja, dat is wel een hele belangrijke element. Want in de tuin bij mij staat dus ook een telg van deze boom. De laatste kastanje die ik daarvan heb gevonden, die heb ik opgekweekt. En die is nu ongeveer een 2-3 meter hoog. En die wordt niet hoger.
1: Nee, nee, nee.
0: En dat is eigenlijk, ja, die...
1: Ja, je kan er naar kijken, maar voor jou is het ook meer gevoel.
0: Ja.
2: Even, er staat hier Hampus, maar lees het goed, Hampus? Maar je heet Hampus, Harbjan Oortwijn.
0: Correct. Hampus, ja. Hampus, dat is mijn...
2: artiestennaam.
0: Artiestennaam, ze noemen het.
2: Ja.
0: Het komt uit, ook uit die tijd. Ja. Vroeger op het dorp had iedereen een naam.
2: Ja.
0: Mij noemden ze Hampus. Ik was een jongetje.
1: Bijnaam,
0: jongetje,
1: ja.
0: Van de Witte Steen, van vroeger.
2: Ja.
0: En ja, ze noemden mij Hampus. Ook voetbal was ook Hampus. En ik heb het, zeg maar, altijd bij me gedragen.
2: Hmm.
0: En mooi. Toen dacht ik van, ja,
2: zo signeer ik mijn werk.
0: Tekenen. En dat... Ja. Dat is ook een tijdsbeeld. In feite.
2: Heeft Gerda Jonker ook een kunstenaars-artiestennaam?
3: Nee.
2: Nee?
3: Nee, ik heb maar één naam.
2: Het is gewoon Gerda. Ja, toch?
3: Ja.
2: Nou, dat is een mooie naam ook, Gerda. Wat vind je van het werk van Harm-Jan?
3: Ja, ik vind het prachtig.
2: Ja?
3: Ja, ik vind het echt heel mooi.
2: Maar
3: het
2: is heel iets anders dan wat
3: ook,
2: jij maakt.
3: Ook inhoudelijk, ja.
2: Ja. Ja, het verhaal erachter is heel mooi natuurlijk, hè?
1: Ja.
2: Het verhaal erachter ook, is heel mooi.
3: Ja, maar ik vind het ook heel goed neergezet. Het zit goed in de verhoudingen en zo. Ja, nou, echt.
1: Kun je straks stellen. Heel mooi.
2: Ja. Ja. Gerda, vertel eens wat meer over jou. Wat voor soort kunst maak jij?
3: Ik schilder organisch kunst.
2: Ja.
3: En ik noem het natuurorganisch.
2: Mm-hmm.
3: Omdat het ook zo hier en daar herkenbaar is. Dat eigenlijk. En ik schilder met olieverf. En ik schilder gelaagd. En daar doe ik heel lang over. Over een schilderij.
2: Ja? Hoe lang doe je gemiddeld over een schilderij?
3: Nou, toch wel de minste tijd die ik in schilderijen heb gestoken, ja, dat is toch wel een half jaar tot 6 jaar.
2: Ja?
1: En dat heeft dan te maken met dat laagje voor laagje gaat, en dan moet het weer drogen
3: voor laagje,
1: eerst.
3: Ja, moet drogen. En het is maar net wanneer ik vind dat een schilderij klaar is.
2: Mm-hmm.
3: En bovendien, sommige schilderijen hebben gewoon een inhoudelijk een tijd nodig om zich te kunnen ontwikkelen.
2: Ja.
3: En
1: komt dat door het materiaal of door jouw eigen ontwikkeling dan ook?
3: Ook door eigen ontwikkeling, ook door de natuur zelf. Ook de seizoenen die werken daarop in.
1: Ja.
3: Ja.
1: Emotie?
3: Emotie, ja.
1: Ja.
3: Ja, soms ook.
1: Jullie hebben eigenlijk heel veel gemeen met elkaar dan, hè? Jij, eigenlijk, jouw kunstwerken komen ook uit de emotie, uit het gevoel.
3: Ja, maar mijn kunstwerken komen niet echt alleen uit de emotie, hoor.
1: Nee?
3: Nee. Nee.
1: Maak je ook opdrachten dan?
3: Nee, opdrachten niet. Ik stel mijn eigen opdrachten.
1: Ja.
3: En in de maatschappij. Voor de maatschappij heb ik wel altijd heel veel gedaan. In de vorm van cursussen. Ik heb jarenlang in het Groene Hart cursus gegeven. In verschillende technieken. En ik heb ook jarenlang met bedrijven gewerkt. Workshops en dergelijke. Ja, ja. Ook specifiek voor teams om zich te verbeteren. En op dit moment werk ik nog bij de Cubus. En geef ik gespecialiseerde cursus voor olieverfschilderen.
2: Is het moeilijk? Dat is misschien dan ook weer een moeilijke vraag om die te beantwoorden. Maar kan iedereen in principe schilderen? Of moet je daar wel een aanleg voor
3: hebben? Bij mij kan iedereen schilderen. Ja, het wil niet zeggen
2: dat
3: iedereen een kunstenaar wordt.
2: Oh ja.
3: Maar het is wel zo dat ik met mensen heb geschilderd, overal in Nederland. Alle bedrijven bijna. En organisaties, ministeries, nou ja, van alles.
2: Mm-hmm.
3: En ook in het buitenland. Als je kunt bewegen, dan kun je ook schilderen.
2: Ja.
3: En het is maar welk programma je hanteert.
2: Ja.
3: Om bijvoorbeeld een groep samen te laten schilderen. En daarbij vind ik het ook belangrijk dat het mooi is wat eruit komt.
2: Ja.
3: Dus daar heb ik programma's voor gemaakt.
1: Mooi.
2: Ja. Het schilderij wat je hier nu hebt meegenomen is een groot werk. Wat is de maatvoering een beetje? Van
3: is

0: 1,15 meter, het schilderij zelf. Ja. Ja.
1: En wat zien we erop? Voor de mensen die tv kijken zien het. Maar voor de mensen die naar de radio luisteren, die zijn benieuwd van wat voor schilderij laat je hierachter?
0: Ja, het zijn eigenlijk altijd circulaire beelden.
1: Ja.
0: Het is altijd natuur.
1: Ja.
0: En dat is dit ook.
1: Ja.
0: Ik werk vanuit een paar principes. En dat zijn de basisprincipes van waaruit, ja, ik denk dat heel veel nieuwe groeivormen ooit in de evolutie gevormd zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dat zijn de lelie en de roos. Mm-hmm. En daar zitten bovendien toch allerlei betekenissen aan.
1: Ja.
0: Die in verbinding staan met de mens.
1: Ja.
0: En dat zo ongeveer.
1: Hoe lang ben je met dit specifieke schilderij bezig geweest?
0: Nou, hier ben ik, hoe lang ben ik ermee bezig geweest? Ik denk wel een paar jaar, ja.
1: Maar als je dit nou zou willen kopen? Hè, ik zie dit en ik denk, nou, dat is mooi. Hè,
0: dat ja, dat is heel lastig.
1: Wat vraag je daar dan voor? Wat, ja, is het te kopen dan?
0: Het is te koop. Ik moet op mijn lijst kijken wat het kost, hoor. Dat weet ik zo niet.
1: Maar bij benadering ongeveer moet je denken aan honderden, duizenden. Waar zit
0: het
1: ongeveer?
0: Het zit wel in de duizenden.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja. En dat heeft dan ook te maken met de tijd die je daaraan bezig bent geweest, natuurlijk.
0: Of waarvoor ik het kwijt wil.
1: Ja, precies.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja. Voor jezelf.
0: Er zijn schilderijen die bijna onbetaalbaar zijn.
1: Ja.
0: En als iemand. Het moet voor mij goed voelen. En het moet normaal betaald worden.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Anders verkoop ik het gewoon niet.
1: Nee, ja, heel goed. Ja, voet bij stuk houden.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, ja, nee, dat moet echt.
1: Ja.
0: Dat moeten alle kunstenaars, vind ik.
2: Ja, het gaat een maand bij ons in de studio in ieder geval staan.
0: Dat is heel fijn.
2: Ja, ja. Dus het is elke dag is het in beeld. En iedereen die kijkt ernaar.
1: Ja.
2: Dus je moet er even afstand van doen.
0: Ja. Ja. Geeft niks.
2: Nou ja, maar nee, goed, Harm, jij weet wat het is. Om even een maand afstand te doen van een gevoelsschilderij. Het gaat weer mee met jou.
3: Nou, hartstikke bedankt voor
2: dankjewel voor het exposeren bij ons.
3: Jullie ook.
2: Ja. En Gerne, met jou maken we een afspraak voor over een maand. Kom je het weer ophalen?
1: Ja.
2: Als het goed is.
0: Fijn.
1: Dank jullie wel.
2: Tijd verkocht, maar dat kan ook.
0: Dank jullie.
1: Gerda Jonker en Harm-Jan Oortwijn. Dank jullie wel.
3: Dank je.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: Mist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: We zullen dit in goede samenwerking moeten doen. We zullen met elkaar moeten identificeren welke problemen we onderweg tegenkomen. En op basis van een goede planning moeten we kijken hoe ver we komen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nou ja, dat het wel een beetje meevalt. Maar het is altijd vervelend voor dit soort mensen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Een super comfortabel bed. Nou, hier kan je echt wel lekker liggen tijdens de vakantie.
1: Dit is Flevoland.
5: Zo is het.
0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Het is bijna 1 uur. Een 36-jarige huurder moet zijn huis aan de Oldewierde in Almere uit. Dat heeft de rechter vandaag beslist. De woning werd volgens de rechter gebruikt als bordeel en dat mag niet.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum, omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel Jan voor het nieuws. De ANWB die meldt geen vertraging op dit moment. Die gaat net weg. Flitsmeister heeft nog wel een aantal snelheidscontroles gemeld. Eentje in Naarden, ook op de A6 bij Nagelen. Emmeloord Lelystad bij 101,2. Op diezelfde A6 nabij de Hollandse brug vanaf Lelystad richting Muidenberg bij 43,6. Een extra controle op de Larsendreef in Lelystad. En ook de Larsenweg, de N302 is dat, bij 89,1. Dat is volgens mij in de buurt van het vliegveld. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het dan eventjes door via de app van Flitsmeister. 20 jaar schreef hij liedjes achter de schermen voor andere artiesten. Nu gaat hij het zelf proberen als solo-artiest. Hij is zometeen bij ons op het podium met zijn nieuwe single Dans met de Dag. We hebben het over Wink.
5: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Het kan soms raar gaan met iemands carrière. Zo ben je fotomodel, zo ben je in één keer een wereldberoemde zanger. En zo ben je in één keer ook weer tot de stervelingen.
1: Ja.
0: Nee,
1: nog geen
0: jij bent
1: mij.
0: Er nog. Nee, ja, nee, nee. Dit ging over Nick Cayman en Each Time You Break My Heart.
1: Ja, het is weer tijd voor een artiest uit de Flevolandse klei. Het is iemand die geboren en getogen is in Almere. En luistert naar de artiestennaam Wink. W-I-N-Q. Toch?
2: Ja.
1: Ja, ja. Van harte welkom. Leuk dat je er bent.
2: Dank je wel.
1: Het is voor de eerste keer dat je op televisie bent. Dus je denkt, nou, ik wil even in vol ornaat mijn hele outfit laten zien.
2: Zo is
1: vandaar
2: het.
1: Hoedje op en zon op.
2: Ja, dat is
0: toch een beetje incognito.
1: Ja.
2: Dat
1: je nog de straat op kan natuurlijk als je hier straks wegloopt. Dat mensen niet allemaal, oh, jij was toch bij Omroep Flevoland.
2: Ja, je weet maar nooit.
1: Je weet maar nooit.
2: Het is een rare week.
1: En je hebt heel lang zelf liedjes geschreven al.
2: Ja, klopt.
1: Jarenlang.
2: Ja,
1: dat klopt. En nu dacht je van, weet je wat, ik wil eigenlijk zelf ook wel eens shinen.
2: Ja, daar kwam het eigenlijk wel op neer. Dus ik ben er begonnen op mijn tiende. Toen kreeg ik een keyword voor mijn verjaardag.
1: Ja.
2: En ben ik eigenlijk liedjes gaan schrijven. Nou, ik was toen ook echt een behoorlijke fan van de Bee Gees.
1: Mm-hmm.
2: Dat is ook echt mijn voorbeeld als componisten.
1: Ja.
2: Dus ik ben ook hun stijl, of tenminste hun stijl in componeren, ben ik gewoon gaan overnemen op mijn tiende eigenlijk. En heb ik altijd zelf gewoon eigenlijk altijd gecomponeerd.
1: Ja.
2: Uiteindelijk muziekopleiding gedaan. Andere artiesten tegengekomen die dus een liedje nodig hadden. En zo is eigenlijk het componeren voor andere mensen begonnen.
1: Mm-hmm.
2: En op een gegeven moment word je 30. En dan denk je van, ja, ik wil toch wel. Het zou toch wel leuk zijn om mijn eigen liedje een keer te zingen.
1: Maar leefde jij van het componeren van liedjes voor anderen?
2: Ik heb wel altijd even daarnaast nog een baantje gehad.
1: Oh ja, oké.
2: Dat wel.
1: Ja.
2: Dus het is wel, ik leefde er voor een deel van. Maar het is niet zo. Ik heb altijd wel een baantje ernaast gehad. Dus juist. Dus, maar toen het eigenlijk te druk werd met een aantal nummers. En met leeftijd 30, dat speelde ook behoorlijk mee. Dat je denkt van, ja, wat wil je eigenlijk nog meer allemaal doen?
1: Mm-hmm.
2: Nou, ik wil gewoon mijn eigen liedje een keer zingen. Gewoon een keertje een liedje maken voor mezelf.
0: En had je al een liedje liggen dan? Dat je dacht van, ja, maar die wordt voor mijzelf.
1: Ja,
2: ik had voorbeelden. Dus ik had een voorbeeld van een. Ik had een demo ooit gemaakt, echt 15 jaar geleden. Het Nederlandstalig. En toen dacht ik, want ik maakte altijd Engelstalige muziek. En dan kan je ook denken, echt alle genres. Dus country, heavy metal. Dus ja, ik heb nooit de intentie gehad om zelf te zingen. Want ik zie mezelf echt als componist.
1: Ja, ja.
2: Op een gegeven moment had ik een demootje. En dat klonk, ja, dat vond ik zo leuk, was Nederlandstalig. Dat ik denk van, nou, daar klinkt mijn stem wel heel erg leuk op.
1: Is dat Dans met de Dag?
2: Wat zijn we nog hier?
1: Is dat Dans met de Dag?
2: Nee, dat was niet Dans met de Dag.
1: Dat is dan
2: dat was wel een soort zaadje wat in mijn hoofd eigenlijk geplant was. Van als ik ooit zelf zou gaan zingen, zou dat wel de stijl zijn die ik dan ga doen.
1: Oh ja.
2: En uiteindelijk word je dus 30 en dan ga je dus een liedje maken voor jezelf. En dan wist ik wel al gelijk welke stijl past bij mijn stem.
1: Ja.
2: En dat werd dus Dans op de Dag. Dans met de Dag, ja, klopt.
0: En is nu het componeren voor andere artiesten, is dat eventjes op de lange baan geschoven?
2: Nee. Nee, zeker niet. Ik ben gewoon componist. Ik blijf componeren en dit doe ik ernaast.
1: Ja.
2: Dus dat is het. En ook gewoon alle genres. Dus,
0: zijn er ook liedjes waarvan je zegt, van die zou je wel kunnen kennen en die is van mij?
1: Dans met de Dag.
2: Dat zou denk ik dan echt de eerste zijn. Dit is wel de eerste die echt ontploft is. En het is ook in een week.
1: Ja, op TikTok,
2: tijd.
1: Hè?
2: Op TikTok.
1: Ja.
2: Ja,
1: dus maar hoe pak je dat aan? Want je weet zelf ook van waarschijnlijk. Als je artiest bent, dat weet jij ook, Arnaud.
0: Ja, wij willen dat ook, wat jij hebt.
1: Dan ga je naar een plugger. Ja, nee, maar je gaat naar een plugger. En dan wil je natuurlijk dat het onder aandacht komt. Je zet het op de socials. En dan, maar hoe wordt dat dan? Hoe gaat dat dan viraal? Wat heb je daarvoor gedaan?
2: Ja, dat. Ik heb dus eigenlijk een. Eerst had ik het dus liedje had ik wel gepland voor uitbrengen.
1: Ja?
2: Dus dat is dan aankomende vrijdag op 12 juni. Dan wordt hij dus uitgebracht.
1: Oh, dus dat is echt een primeur.
2: Dit is echt een primeur, ja.
1: Maar hij is ook al op TikTok, dus we hebben eigenlijk helemaal geen primeur natuurlijk.
2: Nou, het hele
0: liedje. Een snippet.
2: Inderdaad.
0: Ja, dat klopt. Elke keer wat.
1: Ja, nee, maar ondanks onze leeftijd snappen we dat. Dus je hebt een snippet, heb je alvast gedeeld.
0: Nee, maar ik snap dat verhaal met dat 30 en zo. Dat snap ik ook nog heel goed, ja.
1: Ja, dat
0: is al pas geleden nog.
1: Ja.
2: Ja, dus dat is het ook, ja. Maar inderdaad, een snippet. Dus we hebben op TikTok een kleine snippet gehoord, inderdaad, van het liedje.
1: Ja.
2: En,
1: dan moet je mensen natuurlijk nieuwsgierig gaan maken. En die snippet is viral gegaan.
2: En die snippet is viral.
1: En er staat hier 2000 keer, maar dat is toch niet zo heel veel op TikTok? Of ben ik dan
2: Het is in 5 dagen tijd. Ongeveer is het 2000 geworden.
1: Oh.
2: Dus,
1: en was je dat dan zelf of zijn het echt allemaal 2000 mensen?
2: Nee, het zijn echt 2000 mensen, ja, vandaar. Dus okay.
0: Maar krijg je dan ook reacties van over de hele wereld?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ook over de hele wereld, mensen die geen Nederlands verstaan.
2: Juist, inderdaad. Dat is dus het bizarre. Dus,
1: so where are you singing about, zeggen ze dan?
2: Ja, nou, ik weet toevallig van Joost Klein bijvoorbeeld, hè, die is dan in het buitenland helemaal Nederlands. Mensen leren Nederlands.
1: Ja.
2: Dus het was in principe ik was wel verbaasd dat mensen dus het liedje echt heel leuk vonden. Maar dat komt ook, denk ik, omdat Nederlands, de taal, wordt wat populairder in het buitenland.
1: Ja. Is dat zo?
0: Ja, oh. Ja dat klopt.
2: Oh. En, dat is eigenlijk, denk ik, een beetje wat er nu gebeurt. Dus ik heb gewoon gezegd, het is mijn nieuwe Nederlandstalige nummer. En mensen vinden dat gewoon hartstikke leuk. Want puur ook niet alleen omdat het Nederlands is, maar ook, het is ook echt een volkslied. Het is een beetje een soort viering van het volkslied.
1: Een anthem.
2: Juist. En als iedereen op de hele wereld er zo blij van wordt, dan heb ik ook gezegd van, nou, dan gaan we gewoon het grootste Nederlandse feest ooit maken gewoon. We gaan gewoon iedereen laten genieten van het Nederlands volkslied.
1: Maar heb je ook een clip en zo? Is dat er ook allemaal al bij?
2: Ik heb geen videoclip. Oh. Nee, ik heb nog geen videoclip.
1: Laat je hier nu straks maken.
2: Als
1: je
2: inderdaad.
0: Ik zou deze opname gebruiken. Zo
1: ja, deze opname
0: Alleen als je ons tagt, dan mag je het gebruiken.
1: Dat is wel leuk. Arnold kan dan achter jou gaan staan als achtergrondzangeres.
0: Nou, dat is de bedoeling dat er meer mensen gaan kijken natuurlijk ook. Hè?
2: Ja, nou, gelukkig is het al niet al te serieus allemaal.
1: Het is is het niet serieus?
2: Ja, het is wel serieus. Ja, het is een feestnummer.
0: Ik dacht dat je dit serieus zou bedoelen.
2: Ja, dat gaan we ook zeker wel. Het is wel serieus.
0: Maar nou, dan ben je lekker bezig. Dan denk je van, nou, ik heb nu binnen 5 dagen al 2000 kijkers op die snippet. Ligt er ook al een opvolger klaar? Want nu moet je snel gaan handelen.
2: Ja, dat klopt. Er ligt al een opvolger klaar, zeker. Ja, dus de volgende kan ik al aankondigen eigenlijk wel.
1: Oh.
2: Die ga ik dus binnen een maand ongeveer uitbrengen.
1: Nee, maar wacht even. Deze komt vrijdag pas uit. Dan ga je nu de volgende al aankondigen. Ja. Dat is natuurlijk niet goed.
0: Nee, zo hoort
1: ik ga even
0: wel.
1: Op TikTok checken waar dit nu op staat. Ja?
2: Oké, het is goed.
0: 2001, omdat jij kijkt.
1: Oh ja.
0: Maar wordt dat hetzelfde principe, stamper en een knijter?
2: Ja, ik denk, de volgende, we gaan gewoon van kroeg tot club. Dus we gaan gewoon echt, we gaan gewoon het hele land door.
1: Maar heb je
2: gaan
1: optredens? Krijg je, is er interesse?
2: Er zijn boekingen, zeker. Dus,
1: echt waar,
2: ik zit bij muziekpartners. Ja. Dus dat is mijn, daar komen de boekingen. Dus je kan ook naar mijn website gaan.
0: Dat is fijn.
2: Ja, je kan ook naar mijn website gaan. www.wink-official.nl.
0: Ja, en Wink dan, met een Q, hè?
2: Met een Q, inderdaad.
0: Ja.
2: En dan kan je dus daar kan je dus ook boeken. Dans, dus je kan het via muziekpartners doen, maar je kan het ook gewoon via mijn website doen.
0: Oké.
1: Ik heb meer staan.
0: Ja, maar check jij tijdens het nummer even. Maar anders maak ik nog even wat content ook voor hem. Hè? Om toch een paar termen er tegenaan te gooien.
1: Wat is dat?
0: En dan ben ik heel benieuwd naar dat nummer nu. Iedereen die ons nu aan heeft staan, is benieuwd naar dit nummer.
2: Nou, kijk eens aan.
0: Hij is dus ook gelanceerd onder Wink, hè? Met de
2: zeker.
1: Maar hoe heet jij op TikTok?
2: Wink? Wink.official.
1: Al op TikTok ook?
0: Wink.official, hè?
1: Official.
2: Ja. En ik heb ook sinds een paar dagen heb ik dus ook Instagram.
1: Ja.
2: Dus die probeer ik nu helemaal omhoog te krijgen. Oh, ja. Dus als je houdt van een feestje, dames en heren. Het feestje gaat nu beginnen. En dit is echt pas het begin. Want we gaan echt...
1: Laat zien wat het feestje echt is. 5.500 al, hè?
0: Ja.
1: Zit je nu op, hè?
0: Kijk. Binnen een dag. Sinds het laatste 20 minuten.
2: Nou,
0: ga naar ons podium toe. Gaan wij je aankondigen. Althans, Marco die gaat je aankondigen.
1: Is dat zo? Ja, oké. Okay. Goed, zoek hem op TikTok op en op alle andere social media op wink.official. Maar hij staat nu hier op ons open podium bij Omroep Flevoland. Zijn debuut op televisie. Hier is Wink met een Q. Dans met de dag.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
3: Pas je eindelijk het perfecte

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Goedemiddag, het is 2:30. Een 36-jarige huurder moet zijn huis aan de Oldewierde in Almere uit, heeft de rechter vandaag beslist. De woning werd volgens de rechter gebruikt als bordeel en dat mag niet. Woningbouwcorporatie IJmeren sleepte de huurder 2 weken terug voor de rechter. Volgens IJmeren werden er onder meer condooms, glijmiddel en verwijzingen naar sekssites gevonden. Ook dook een vrouw uit Colombia op tijdens de controle. Die gaf aan al 4 klanten te hebben ontvangen in het huurhuis. Dit was ons nieuws.
3: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken, zon en buien. En de buien kunnen soms fel zijn met onweer en windstoten. Tijdens zonnige momenten is het maximaal 18 graden. En in een stevige bui zakt het kwik naar 1 graad of 13. Vanavond komen eerst nog enkele buien voor. Maar geleidelijk neemt de buienkans af. En vannacht is het overwegend droog. De temperatuur zakt naar 1 graad of 9. Morgen is er opnieuw een afwisseling van zonnige momenten en buien. Vooral in de middag is weer kans op windstoten en onweer. Het wordt woensdagmiddag maximaal 17 graden in de provincie bij een overwegend matige zuidwestenwind.
4: Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen gemeld door de ANWB. Wel wordt er geflitst in Naarden. Op de A6 in Nagelen. Emmeloord Lelystad is dat bij 101,3. De A6 Emmeloord Lelystad bij 86,4. En ook op de A6 Lelystad Muidenberg bij 43,6. En verder ook nog op de Larsendreef in Lelystad. En de Larsenweg in Lelystad. De N302 is dat bij 89,1. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de gratis app van Flitsmeister.
1: Dit is Herberg Flevoland.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Robbie Williams is dat een feel en daarvoor Chaotic. En Damn, I Think I Love You. Maar dat in de nieuwe versie, hè, 25 jaar na dato. Gisteren hadden we de drie mannen in de uitzending. Steve, Martijn en Bart.
1: Ja.
0: En ze zijn druk aan het repeteren. Ook met de dames natuurlijk. Ze zijn weer helemaal compleet, helemaal bij elkaar.
1: Ja.
0: En donderdag en vrijdag geven ze een mooi concert.
1: Ja, eerst alleen vrijdag, dan is het donderdag bijgekomen. Hè? Dus
0: ja, wegens overweldigend succes. Ze zeiden zelf ook van, we staan versteld van het aantal reacties van onze, zeg maar, tussen haakjes oude fans.
1: Ja.
0: Nog steeds actieve fans zijn ook.
1: Maar ook nieuwe fans zijn erbij gekomen natuurlijk, hè, door dit.
0: Ja.
1: Want er zijn ook heel veel mensen die reageren heel leuk op dit nummer. Die kennen het helemaal niet.
0: Nee, maar ook de kinderen van de fans. Dat natuurlijk de oude fans zeggen van, hier was ik vroeger helemaal gek van.
1: Ja.
0: En die kids die ontdekken dat weer opnieuw dan. Dat is wel leuk.
1: Ik weet nog dat je toen dat programma Starmaker, dat kon je op een speciaal kanaal bij Casema of zo, bij je provider, kon je dat dan volgen. Dat is één, moest je een abonnement nemen, dan kon je dat dan 24/7 volgen. En dat is Big Brother, weet je wel.
0: Het begin van de decodertijd. Tegenwoordig weten we niet anders
1: meer.
0: Ja,
1: precies.
0: Is het allemaal achter de decode natuurlijk.
1: Ja, het is toch wel, toch was het wel qua tv kijken leuker dan nu, hè? Vind je?
0: Ja, maar dan zat je ergens op te wachten gewoon ook. Op zaterdagavond, de weekendquiz bijvoorbeeld. Ik zag van de week nog zo'n fragment voorbij
1: komen.
0: Fred Oster. Fred Oster op zijn vouwfiets ook.
1: Ja.
0: Dat beroemde deuntje, dit is Avro's weekend. Ja, iedereen die zong dat.
1: Ja,
0: dat
1: zeker,
0: was het entertainment. Ron Brandstede, André van Duin met de grote shows ook. Zo worden ze niet meer gemaakt.
1: Nee.
0: Het is toch jammer ook.
1: Ja, zeker.
0: Terwijl ik wel zeker weet dat de mensen dat super, super leuk zouden vinden.
1: Zeker de doelgroep die nog tv kijkt.
0: Ja.
1: Dat geldt ook voor comedy-series en zo natuurlijk. Dat is er ook allemaal niet meer.
0: Maar hoe vaak kijk jij nou online televisie? Dat je zegt van, nou, eens even kijken wat er nu op televisie is, dan ga ik kijken.
1: Live bedoel je?
0: Ja.
1: Bijna niet.
0: Niet zoveel meer ook, hè?
1: Ja.

0: ooit een Prison Break gewonnen.
1: Ja, nou, ik heb het idee 9 seizoenen geloof ik.
0: Ik heb het idee dat ik langer naar die serie kijk als dat die gozer vast heeft gezet. Dit is de polderplaat van vorige week.
1: Oh, je bent er toch? Ook. Ja, komt zij binnenkort ook hier?
0: Daar zijn we mee bezig, ja. Oh, ja. Maar dat gaat niet zo 3-2-1.
1: Nee.

of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Morgen gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister morgen van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Dit is Flevoland.
2: En als je dan de taal niet spreekt, dan moet je oppassen, want dan ben je natuurlijk gauw Le Sjaak.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nou ja, dat het wel een beetje meevalt, maar het is altijd vervelend voor dit soort mensen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Het feestje gaat nu beginnen en dit is echt pas het begin, want we gaan echt laten zien wat een feestje echt is.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt met ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: In Almere is vorig jaar meerdere keren asbest weggehaald zonder dat het werd gemeld. En een 36-jarige huurder moet zijn huis aan de Oldewierde aan Almere uit, heeft de rechter vandaag beslist. De woning werd volgens de rechter gebruikt als bordeel. En dat mag niet.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven, tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
10: En na het journaal krijg je de verkeersinformatie, tenminste, als er files zouden staan. Die zijn er niet, het is lekker doorrijden in Flevoland, maar let wel op je snelheid. Want je wordt geflitst op meerdere plekken. Bijvoorbeeld op de A6 Emmeloord-Lelystad bij Nagelen bij hectometerpaal 100,9. De A6 Lelystad-Muidenberg bij de Hollandse Brug bij 43,6. En een flitser vind je ook op de N707, dat is de Zeewolderdijk bij Zeewolde. Daar vind je de controle bij hectometerpaal 4,6. Goedemiddag, welkom weer bij een uur Flevoland Muziekland. Uiteraard heb ik heel veel liedjes weer, die ik zeker voor je ga draaien het komend uur. Wat dacht je van The Tramps zometeen? En shout!
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
15: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Goedemiddag.
19: Flevoland Muziekland.
18: Jordi Bouw.

En ik begon op deze dinsdagmiddag met de Tramps en Shouts. En dit was natuurlijk Tom Petty en Learning to Fly. Nou, over vliegen gesproken. Later deze middag hebben we het over vliegjes. Over fruitvliegjes om precies te zijn. Misschien heb jij er ook wel last van of last van gehad op die warme dagen. Dat die vervelende vliegjes dan in één keer op je fruitschaal afkomen. Of bij zo'n open fles wijn. En dan vraag je af, waar komen die beesten op een warme dag in één keer vandaan? Nou ja, daar is wel een antwoord op. En dat antwoord, dat hoor je later vanmiddag, zo rond 4:15 hier bij Flevoland. Maar dit uur ben ik op zoek naar een liedje dat gaat over vliegen. Tom Petty kun je niet meer doorgeven, die draaide ik net al, Learning to Fly. Maar een ander liedje over vliegen of over fruit. Over fruit in het algemeen of over een fruitsoort. Als jij er een idee bij hebt, zo vind ik het leuk als je weer met me meedenkt. En dat dan ook aan me doorgeeft natuurlijk. Een liedje over vliegen of over fruit. Je mag jouw suggestie doorgeven via telefoonnummer 0320 28 50 50. En op dat nummer kun je bellen of een appje sturen. Dat is net zo makkelijk. 0320 28 50 50. Een liedje over fruit of over vliegen. De leukste suggestie draai ik over een half uur.

0: Sienna Spyro en Material Lover en Ilse de Lange daarvoor. Next to Me, wie nu, althans dan naast me staat, is misschien wat overdreven, maar wel aan de andere kant van de lijn is. Dat is Ton uit Lelystad. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
1: Leuk dat ik mee... Oh, gaat wel hoor.
0: Ja?
1: Ik zit op het ogenblik bij de fysio. Oh. Maar dat is om een vrouw hier neer te zetten. Die is nou op Tommy bezig en ik wacht tot ze klaar is.
0: Nou, eigenlijk, bel ik op het juiste moment dan, Tom.
1: Ja. Ja. Ja, ze is net weg. Dus ik denk, nou, dan kan ik even wat op een spelletje op de telefoon doen. Ja. Dan komen jullie er tussendoor.
0: Nou ja, goed. En toen zag je die twee foto's en toen dacht je... Nou, laat ik het maar eens een keer gaan proberen.
1: Nou, ik heb het al eens eerder geprobeerd en ik heb geloof ik al 4 keer een prijs bij jullie gewonnen.
0: Oh, maar dat is wel enige tijd geleden ook toch al dan,
1: ja,
0: Tom?
1: Ik denk het wel, want ja. Ik heb een paar jaar geleden heb ik meegedaan, heb ik een schort gewonnen, dat klopt. En ik heb ook eens een keertje een hotelovernachting gewonnen.
0: Wow.
1: In Egmond was dat, ja.
0: Ja, Egmond aan Zee. Nou, toen had je de hoofdprijs te pakken.
1: Ja, klopt, mocht ik niet meer meedoen.
0: Nee, maar nu mag je weer meedoen. Dat is al meer dan een jaar geleden dan zo ongeveer.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Ja,
1: het schort is ook al een jaar geleden.
0: Ja, en je gebruikt hem ook nog steeds, dat schort?
1: Ja, ik ook.
0: Ja?
1: Ja, nou, goed. Ik vind het wel leuk om het te doen.
0: Je bent zuinig op je spulletjes, daar hou ik van.
1: Nou ja, als het allemaal nieuw is, dan wil ik in ieder geval de zaak een beetje goed houden. Ik kom oorspronkelijk uit Hilversum.
0: Ja.
1: Ik ben 3 jaar geleden naartoe verhuisd. Dus... Nou ja, alle spullen die ik gekocht heb in het nieuwe appartement, dat is allemaal nieuw.
0: En dan ben je er zuinig op. Net als het keukenschort van Omroep Flevoland. Ja. Nou Tom, je hebt veel geluk gehad dus met dit spelletje. Je had toen de tijd de hoofdprijs te pakken. Het zou zomaar kunnen zijn dat je nu weer een hoofdprijs te pakken hebt... en dat je dan weer een jaar lang niet mee mag doen voor de prijzen.
1: Oh, dat zou ik erg vinden.
0: Ja, nou, dan hoop ik dat het een kleinigheidje is. Dan mag je morgen gewoon weer opnieuw een poging wagen. Maar eerst maar even checken hoe jouw zicht is, Tom. Want je hebt eens even zitten kijken vanochtend. En ja, toen dacht je het verschil gevonden te hebben.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat was wel duidelijk. Want ik zag op de linkerfoto zag ik een soort vuilnisbak, geloof ik. En op de rechtse foto was hij er niet. Naast het tentje, naast de markttent.
0: Oh, dat witte tentje, hè?
1: Ja.
0: Ja, daar is de prullenbak inderdaad weggehaald. Nu zie ik het ook.
1: Had je het nog niet gezien dan?
0: Nee, ik had het nog niet gezien. Hey, ik ben zelf niet heel goed in dit spelletje.
1: Oh.
0: Nee.
1: Nou ja, ik heb een speciaal trucje ervoor. Ik weet niet of ik dat moet vertellen.
0: Nou, vertel. Ik denk dat de rest van Flevoland er heel blij met je is.
1: Nou, je hebt vroeger van die kaleidoscoopfotootjes en dan kon je ze over elkaar heen laten vallen.
0: Dat ja.
1: Dit ook. Dan kijk je dus een beetje scheel en dan zie ik al heel snel het verschil tussen die twee foto's.
0: Nou, dat is een tip zeg.
1: Nou,
0: ja.
1: Dat gebruikt iedereen tenminste. Ja. Ik weet mensen die dat al heel lang kennen.
0: Oh, dus dat is de truc een beetje. Ja. Ik zit soms 10 minuten naar zo'n foto te kijken... en dan ben ik helemaal geërgerd dat ik het nog niet gevonden heb. Maar dit ga ik eens eventjes proberen. Het is alleen jammer dat ik nooit een prijs win. Ik mag niet meedoen, maar goed.
1: Het gaat niet altijd op, hoor. Want soms is het zo dat het zo klein is dat het niet opvalt. En dan moet je wel goed gaan kijken. Maar in dit geval zag ik het onmiddellijk.
0: En je hebt het goed gezien. Je hoort het misschien al. Ik heb het rad er even bij gepakt. Het rad op wieltjes.
1: Ja, en, ik kan niet meekijken.
0: Nee, en dat geeft helemaal niet. Als jij gewoon met je stem een aanwijzing geeft, dan breng ik dat rad in beweging.
1: Oké, wat wil je weten?
0: Hoe hard je de zwiep wil hebben.
1: Aan welke kant op, geloof ik, hè?
0: Precies, ja, heel goed onthouden, ja. Het is al jaren hetzelfde.
1: Ik heb het al een keer gezien, ja.
0: Ja.
1: Nou, doe maar mee met de wijzers van de klok, dus rechtsom.
0: Ja.
1: Dan een hele harde zwiep.
0: Een heel harde zwiep.
1: Nou, wel heel hard.
0: Klonk dat hard genoeg?
1: Ja hoor, ja. Je houdt hem wel heel.
0: Ja, hij is hartstikke heel. En het staat alweer stil, dat rad. Zal het een overnachting zijn? Of zal het weer een keukenschort zijn? Nee, allebei niet.
1: Nou, vertel.
0: Het is wel een leuke prijs. Jij kunt namelijk op pad gaan binnenkort met de Omroep Flevoland Kiek rugtas.
1: Oh, nou, dat is leuk.
0: Ja, hè?
1: Ja. Nou, bedankt.
0: Graag gedaan, Tom. Het is geen hotelovernachting, maar ik zei het al. Het is gewoon een van de normale prijzen, om het maar zo te zeggen. Dus dat betekent dat je morgen gewoon weer mee.
1: Terecht natuurlijk, hè?
0: Dat is ook wel weer zo, daar heb je gelijk in. En wie weet de volgende keer wel weer een lekkere geldprijs bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: De volgende keer weer mee.
0: Afgesproken, dan bel ik je vast nog wel eens een keertje.
1: Ja,
0: goed zo, dankjewel Tom. En een groet aan je vrouw, hè?
1: Ik denk mevrouw heel verrast is als ze terugkomt en ik haar dit vertel.
0: Nou, zij willen terugluisteren, denk ik. Ja. Goed, Tom, de groeten aan haar en tot de volgende keer.
1: Moet ik blijven hangen of zo?
0: Ja, dat is wel handig voor je adres.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 3:30, hoogste tijd voor het regionieuws. Goedemiddag. In Almere is vorig jaar meerdere keren asbest weggehaald zonder dat dat werd gemeld. Ongeschoolde saneerders waren bovendien actief op locaties waar zij niet mochten werken. En saneringsbedrijven haalden financieel voordeel uit creatief boekhouden. Blijkt allemaal uit onderzoek van de Omgevingsdienst. En een 36-jarige huurder moet zijn huis aan de Oldewierde in Almere uit. Dat heeft de rechter vandaag beslist. De woning werd volgens de rechter gebruikt als bordeel. En dat mag niet. Woningcorporatie IJmeren sleepte de huurder 2 weken terug voor de rechter. Volgens IJmeren werden er onder meer condooms, glijmiddel en verwijzingen naar sekssites gevonden. Ook dook een vrouw uit Colombia op tijdens een controle. Die gaf al aan 4 klanten te hebben ontvangen in het huurhuis. En tot zover het regionieuws. Meer nieuws, dat lees je bij ons op de website en natuurlijk in de app.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken, zon en buien. En de buien kunnen soms fel zijn met onweer en windstoten. Tijdens zonnige momenten is het maximaal 18 graden. En in een stevige bui zakt het kwik naar een graad of 13. Vanavond komen eerst nog enkele buien voor. Maar geleidelijk neemt de buienkans af. En vannacht is het overwegend droog. De temperatuur zakt naar een graad of 9. Morgen is er opnieuw een afwisseling van zonnige momenten en buien. Vooral in de middag is weer kans op windstoten en onweer. Het wordt woensdagmiddag maximaal 17 graden in de provincie bij een overwegend matige zuidwestenwind.
8: Dankjewel Johnny. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Daar kan ik weer kort over zijn. Geen files op deze dinsdagmiddag, maar wel meerdere snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A6 Emmeloord Lelystad bij Nagelen bij hectometerpaal 100,9. Aan de Larsendreef in Lelystad in beide richtingen. En ook een radarcontrole op de N707. Ook wel bekend als de Zeewolderdijk bij Zeewolde. Daar vind je de controle bij hectometerpaal 4,6. Ja, misschien ben jij ook zo'n iemand die er last van heeft als het lekker weer is buiten. Die vervelende fruitvliegjes bij jouw fruit. of als je nog ergens een wijnfles hebt openstaan bijvoorbeeld. Hoe komen die beesten daar? Nou, daar krijg je later vanmiddag het antwoord op. Maar in dit uur wil ik alvast stilstaan bij vliegen of bij fruit door een toepasselijk liedje te draaien. Maar daar heb ik wel jouw hulp bij nodig. Dus als je nog een leuke suggestie hebt voor een liedje dat gaat over een fruitsoort of over een vlieg of vliegen, laat dat even snel weten. Dat kun je doen door een berichtje te sturen naar 0320 28 50 50.
10: Flevoland. Goedemiddag.
11: Flevoland Muziekland.
10: Jordi Bouw.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. Ik ben op zoek naar een liedje dat gaat over een vlieg of over vliegen of over een fruitsoort, wat het dan maar ook mag zijn. En Laura Alberts van de redactie komt hier binnenstormen met een goede suggestie.
1: Liedjes over?
0: Je hebt er nog niet over nagedacht.
1: Nee.
0: Dat is jammer. Nu overval ik je met deze vraag.
1: Nee, liedjes over wat zei fruit?
0: Ja, of over vliegen.
1: Nou, ik ben vrijdag bij Harry Styles geweest. Watermelon Sugar.
0: Ja.
1: Daar komen wel veel vliegen op af.
0: Waterballoon, ja, tuurlijk. Ja, dat is een goede suggestie. Ja, het schiet zo eventjes te binnen. En de rest van Flevoland heeft het... Johan bijvoorbeeld, die zegt... de Strawberry Leather 23. Brothers Johnson. En dan komt Donnie nog met de Beatles en Strawberry Fields Forever. Dus er zijn wel wat meerdere suggesties te bedenken. Frans die heeft dan weer iets anders over vliegen, waar ik ook om vroeg. Dankjewel Frans. John Denver en Leaving on a Jet Plane. En Natasha die zit helemaal vol met ideeën. Die komt met Red in the Kitchen van UB40. Het is wel een dier, maar dan geen vlieg. En nog een andere suggestie. En ik denk dat ik die zo eens ga draaien. Mag Natasja hem zelf gaan aankondigen? Vind je niet, Laura?
1: Ja. Eens.
0: Natasja hoort dit nu op de radio en denkt... Hey, dat is mijn naam. En dan gaat ook nog eens de telefoon.
2: Hallo, Jordi.
0: Hey, Natasja. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zit je weer op je zolder?
2: Juist.
0: Ja.
2: Ja, heerlijk. Gisteren hebben we ook even de televisie aangezet. Dat was natuurlijk ook leuk. Maar er gaat niks boven de zolder met jullie op.
0: Nou, dat vind ik leuk om te horen, Natasja. Want de vorige keer dat we elkaar spreken, dat is ook alweer enige tijd geleden. Toen was je ook bezig op de zolder. Was jij, volgens mij was je aan het haken en aan het breien, hè?
2: Nee, ik ben nu alweer vlaggetjes aan het naaien.
0: Vlaggetjes? Voor het WK?
2: Nee, nog niet eens. Voor het goede doel die altijd opgehangen kunnen worden.
0: Nou, kijk.
2: Als het feest is. Omdat het leven natuurlijk een groot feest is. Dus dan moet je de vlaggetjes maken.
0: Dan moet je zelf de slingers ophangen. Ja, tuurlijk. En zit je man dan ook nog naast je om zijn hobby te beoefenen?
2: Ja, die zit ook lekker met zijn fotoboek lekker te rommelen. En herinneringen naar boven te halen en zo.
0: Nou,
2: ja,
0: klinkt
2: dus het zijn hele waardevolle momenten.
0: En ook wel gezellig met z'n tweeën op de dinsdagmiddag. Gezellig.
2: Ja, zeker.
0: En ik ben ook blij, Natasja, dat je sowieso de radio aan hebt staan. En dat je ook nog even de moeite neemt om een berichtje naar me te sturen. Want je hoorde die oproep over een fruitig liedje, zoals je het zelf noemt.
2: Ja.
0: En toen schoot jou meteen wel iets te binnen, hè?
2: Ja, de Lemon Tree. Natuurlijk. Ja, van Fool's Garden. Ja.
0: De citroen. Zou ik die maar eens gaan draaien?
2: Hartstikke fijn.
0: Dan kan de radio wat harder, denk ik, op de zolder.
2: Jazeker, gaan we doen.

0: The Lemon Tree. En zometeen in Studio Flevoland krijg je dus een antwoord op de vraag waar die fruitvliegjes in één keer vandaan komen als het een beetje mooi weer is of als er wat rottend fruit op de schaal ligt. Hoe dat zit, dat hoor je dus straks.
1: Het is je mooi lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: Dit is Flevoland.
1: En als je dan de taal niet spreekt, dan moet je oppassen, want dan ben je natuurlijk gauw Le Sjaak.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou ja, dat het wel een beetje meevalt, maar het is altijd vervelend voor dit soort mensen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het feestje gaat nu beginnen en dit is echt pas het begin, want we gaan echt laten zien wat een feestje echt is.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een wielrenner is vanmiddag gewond geraakt bij een botsing op het Larserpad in Zeewolde. Vanwege de ernst van de melding werden meerdere ambulances, een politiemotor en een traumahelikopter opgeroepen. En in Almere is vorig jaar meerdere keren asbest weggehaald zonder dat werd gemeld. Ongeschoolde saneerders die waren bovendien actief op locaties waar ze helemaal niet mochten werken. Dat blijkt uit onderzoek van de Omgevingsdienst. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit Flevoland krijg je om 3:30.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In een voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan krijg je de verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Knoopend Eemnes naar de A27 richting Almere 11 minuten stilstaan. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen Industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten. Dan de flitsers. Op de A6 wordt je geflitst. Emmeloord-Lelystad bij Nagelen bij 100,9. Verderop op die A6 Lelystad-Muidenberg bij Almere bij 47,7. En op de N707, dat is de Zeewolderdijk bij Zeewolde inderdaad. Daar vind je de flitser bij hectometerpaal 4,6.
9: We gaan het zo hebben over hete sausen, maar ook hete jam. Ja, ik zit er niet meteen op te wachten. Maar 2 mannen uit Almere zijn ermee in de prijzen gevallen. En die komen daar zo dadelijk over vertellen.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: is with you. Nou, nou, wat een tempo op de dinsdagmiddag. Kygo en DNCE en Dancing Feet. Nou, als er iemand heel bewegelijk is en iemand die van dansen houdt, dan is dat Astrid.
1: Dat
0: nou,
1: ben ik. Dansende voetjes heb ik weer bij me vandaag. Ja hoor, ja.
0: Fijn dat je er weer bent.
1: Ik heb feest vanavond, daarom ben ik in het rood.
0: Wat heb je voor feest dan, dat je in het rood gekleed bent?
1: Mijn dochters, die doet eerstejaars acteuropleiding in Zwolle. En die heeft vanavond de voorstelling daar. En zij speelt de baas van het rode team.
0: Ah, dus nu snap ik het rode kombertje.
1: Ik moet in het rood. Ik heb alles afgezocht voor mijn zoon. Ook een rood shirt blijkt hij niet te hebben. Dus vanavond zitten wij in het publiek. Hij moet nog snel ergens naar een winkel rood shirt halen. Ja, dus alles is hier oranje. Ik vloek als ik weet niet wat. Maar ik ben team rood ben ik vanavond. Leuk hè?
0: En is het openbaar?
1: Ja. Je kunt er nog heen.
0: Is het in Flevoland?
1: Nee, het is wel in Zwolle, want die school zit in Zwolle natuurlijk.
0: Ja, Zwolle is wel heel ver weg, hè?
1: Het is heel ver weg. Maar joh, je krijgt er een voorstelling van, waarvan ik niet precies weet hoe die heet. Maar mijn dochter zit erin.
0: Ja, enige ik zit er nu ook over te denken of ik dan iets roods in de kast heb. Maar nee.
1: Heb je niet?
0: Nee.
1: Nee, ik had natuurlijk dit is mijn sollicitatiecolbert.
0: Oh, daarom word je overal aangenomen.
1: Ja, precies. Iets roods aan hebben. Dan schijn je te beklijven. Goeie tip, hè?

0: Jimmy Neil. En no doubt, het is 3:15 geworden.
1: Dit is heel onverstandig wat we nu gaan doen. Ik heb ook niet eens een glaasje water.
0: Glaasje melk zouden we eigenlijk moeten regelen voor elkaar.
1: Echt, het drinkt nu tot bedoor. Dit is heel onverstandig. Jeroen Aerts en Duncan Chart uit Almere, die zijn hier. En zij maken niet alleen hete sausen, maar ook hete jam. Of zoals Jeroen net zei, jams. Met hun glühwein, cranberry en armagnac jam. En jalapeno, limoen, mezcal jam vielen zij in de prijzen bij de European Hot Sauce Awards 2026. En Jeroen en Duncan zijn hier, maar Duncan spreekt Engels, dus we gaan synchroon vertalen. Gaan we doen. We're gonna translate while you talk. Yes.
2: Goedemiddag. Welkom
0: weer. Jeroen, om bij jou te beginnen, natuurlijk van harte gefeliciteerd met de prijzen. Een hete jam, hete sauzen en je hebt ook het een en ander meegenomen. Ik kan me zo voorstellen, als je het over hete jam hebt, dat er heel veel pepers in zitten.
3: In principe wel, hè, ja. Dat denk je als eerste aan. Maar wij hebben juist producten ontwikkeld die eigenlijk variëren van mild naar medium. Dan heb ik het over de chili jams. Juist omdat het anders te veel afschrikt bij mensen. En de reden waar we dit gemaakt hebben is omdat we graag iets wilden ontwikkelen voor bij kaasplanken en borrelplanken. Een beetje meer pitterbomplankje, zeg maar, in plaats van alleen maar de mosterd.
0: Ja, wat houden Nederlanders een beetje van pittigheid eigenlijk?
3: Wel steeds meer. Dat begint echt de afgelopen jaren steeds meer zo te komen. We hebben natuurlijk in Nederland een enorme gemeenschap van mensen uit Indonesië en Suriname. Dus die hebben natuurlijk een enorme liefde voor pepers. Dus dingen zoals een Madame Jeannette, dat soort pepers, die zijn in Nederland wel heel populair. Dus het begint wel steeds meer op te komen hier.
1: Oké, so I have here, Duncan, the Charlie's Hot Jam met glühwein, cranberry en armagnac taste. Ja. So how hot is this?
4: It's pretty mild, actually. It's very, very much a starter level of jam. So I would say it's probably the same sort of heat as like a sweet chili sauce. So okay. If you're used to that, you're going to be fine with it.
1: Okay, oh. Dus dit is voor beginners. Dat is een hele verstandige keuze voor mij. Dus dit is de mildste die ze hebben. And how do I eat it? Because normally I eat it with cheese and you provided some nice chips.
4: Yeah, just
1: chips
4: dip a cracker in or a stick or something.
1: So I dip a salty cracker in the jam?
4: Yeah.
1: Okay, dus ik mag dit is een zoute cracker die ze ook meegenomen hebben en die doe ik erin. So, misschien handig om te weten, ik kan nergens tegen. Echt, ik vind een augurk al pittig. Dus,
0: Zo, je doet er best veel op.
1: Ja, ik neem meteen de gok. Het ruikt ook wel pittig.
3: Good luck.
1: Mensen op de radio die eten, dat is echt heel saai.
0: Nou,
3: het is vrij zoet. Met een kikje die wat later komt.
1: Oh, dan komt later?
3: Ja, maar.
0: Oké.
1: Okay. Ja, het is zoet, dus nu al goed. Maar inderdaad, er komt nu een beetje peperig smaak. Ja. Oké, dan gaan we al tranen. Maar mensen vinden dit vooral lekker bij kaas. Dus dit snap ik. Dit is, maar hoe heet is de allerheetste?
3: De allerheetste is de habanero met gerookte paprika en Nederlandse whisky. En die is, nou ja, medium heet, zou ik maar zeggen. Want we willen hem juist dat hij niet te veel overheerst voorbij een kaas of bij een chipje.
0: Mm-hmm. En die krijg ik nu, hè?
1: Nee, je hebt nu nog de milde.
0: Oh, nu heb ik de sweet chili.
1: Ik wil geen risico's nemen.
0: Nee. Maar de namen die je nu opnoemt, Jeroen, van die jam, dat klinkt bijna als een soort van cocktail.
1: Ja, er zit whisky in.
0: Ja,
3: deze die je nu proeft, daar zit, dat is echt onze glühwein jam met armagnac en cranberry. Mm-hmm. Een beetje een winterse jam, zo hebben we hem eigenlijk ook ontworpen. Maar al onze jams, we hebben er nu 4, hebben allemaal een shotje van een premium alcohol. Is echt sterke drank, waaronder een whisky bij de heetste. Bij de jalapeno jam gebruiken we mezcal. En onlangs hebben we een vijgen jam met chipotle ontwikkeld met rum. Mm. Dus dat is wel echt ons ding, omdat wij zelf van sterke drank houden. En
1: I was just thinking, Duncan, who is thinking about these strange combinations?
4: Yeah, I mean, I've kind of come up with them. So yeah, they're just flavors that I love, and just bringing these all together, it's just been a very indulgent process. So we've just really figured out that when you make something that you love, that there are going to be other people that love it. So please try the other ones and tell me what you think.
1: I was wondering, because I really want to let Jordi taste the really hot one, but I want to try this one with the rum and the figs. Yeah. So can I open them both?
4: Yeah, please do.
1: Ik mag ze allebei openmaken, omdat ik graag die hete aan Jordi wil voeren. En dan kijk nu al zorgelijk.
0: Yeah. Am I getting drunk?
4: No. There's literally no possibility of getting drunk on them. It's literally, we have a shot in there. So it would take you, I think, about 5 jars before you were over the limit to drive a car.
0: Okay.
4: You know, it's
1: and we only got 4.
4: Yeah.
0: Ik word er dus niet zo dronken van. Dit is dus de meest pittige.
4: But it's very medium.
0: Medium. Nou, ik word er in ieder geval gewaarschuwd ervoor. Zal ik het in 1 keer naar binnen werken, Atten. Jeroen?
3: Ja.
1: Oh, ik probeer hem tegelijkertijd.
3: En hij is wat rokerig. En dat komt ook omdat de pepers zijn gerookt.
0: Mm-hmm.
3: En dan met de whisky.
0: Oh.
3: Valt wel mee, hè?
1: Maar wacht even op de naschok.
0: Nou, jullie hebben dus samen bedacht om allerlei jammetjes te maken. Hoe kom je eigenlijk op zo'n idee, Jeroen?
3: Nou, we begonnen eigenlijk 1,5 jaar geleden met het maken van de sauzen.
0: Ja.
3: En dat was meer eigenlijk, we houden zelf heel veel van barbecuen. En met iets te veel wijn op dachten van, laten we zelf hot sauce gaan maken en jams. En dit zijn dingen die wij zelf ontzettend lekker vinden. En het blijkt nu dat heel veel mensen met ons dit ook lekker vinden. En toen we echt besloten om professioneel echt een bedrijf op te zetten en het gingen verkopen aan winkels, begon het echt te lopen. En nou ja, heel fijn dat mensen die passie met ons delen. En dat, het loopt nu.
1: Maar er zijn dus meer mensen die dit doen. Want hoe win je anders een prijs met jam?
3: Er zijn eigenlijk honderden bedrijven door heel Europa die chilisauzen maken en jams, sambals, hot honeys, pittige honing. En daar is nu sinds een aantal jaren een groot festival in Berlijn. Het Berlin Chili Fest. En daar zijn deze awards uit voortgekomen. En nu sinds een aantal jaar hebben ze dus een onafhankelijke organisatie in Berlijn die dus deze awards organiseren. Dus we hebben samen met honderden bedrijven meegedeeld. En voor de Nederlandse bedrijven zijn er 13 awards uitgereikt aan Nederlandse producenten, waarvan wij dan gelukkig 2 prijzen hebben mogen winnen.
0: Ja, zilver en brons, hè, in dezelfde categorie. Ja.
1: So what did the jury say about it? What was in the report that made your gems fall in the prices? Fall in the prices, is dat Engels? Ja.
4: Yeah, they certainly they love the complexity of it. The combination of the glühwein with the Armagnac and the cranberries and also the plums that are in there, they really love that kind of level of complexity. And also with the jalapeno jam as well. That won the bronze medal. But again, it was the complexity and it was just the fact that it's so unusual. Across Europe, these jams are not well known. So a lot of people, when they first taste them, they're very surprised and they're like, wow, what is this? This is absolutely delicious. I mean, the word that we always hear is just lekker. Everyone says lekker as soon as they open up the jam.
1: So your Dutch lekker is not fluent, but you know the word lekker.
4: It was virtually the first word I learned in Dutch because people were teaching it to me all the time. He's like, oh, wow, lekker.
1: So I have this one, it has Madame Chanette, which I don't know much about peppers, but that's the most aggressive pepper in existence.
4: It's not the most aggressive pepper. It's one of the super hot peppers. Yeah. It's very famous in the Netherlands because it's from Suriname. So the Suriname community love this sauce because of its heat. But it's not the most aggressive. The most aggressive would be Pepper X or the Carolina Reaper, which are absolutely horrendously hot. But this is still a very, very hot sauce. You're welcome to try it because it would make great live TV to watch your reaction.
1: What will happen to me if I try?
4: you would be burning a little bit.
0: Het is behoorlijk pittig, maar je zou het ook zonder zo'n crackertje kunnen doen. Yeah. Het zit in een flesje, dus
1: drinken.
0: Je kunt het ook gewoon overhouden.
1: Zegt Jeroen. Ja, wat wou je zeggen?
3: Anders met het stokje of een klein beetje op je op je hand.
1: Ja, ik vind dat ik verbazend goed tegen de andere kan. Nog heel even, want het was allemaal in het Engels even vertellen... dat Duncan net vertelt dat ze vooral de prijs hebben gewonnen... vanwege de verrassende combinaties. Dus dat mensen verbaasd zijn over wat ze allemaal kunnen proeven. Dus hier zit die hete peper in en... Ajuma. Oh, dit is peper met peper.
3: Ja. Ja.
1: Top.
0: Nou, het is wel een heel klein beetje. Zijn jullie ook nu alweer bezig met het maken van allerlei nieuwe jammen, Jeroen?
3: We hebben nu net een paar weken geleden onze vierde jam ontwikkeld. Dat is die vijgenjam met chipotle en rum. En we hebben nogal wat meer producten in gedachten waar we aan werken. Hmm. En we hebben ook onlangs chili chocoladerepen ontwikkeld.
1: Sorry hoor, mag ik je water?
0: Ja hoor.
3: Met water wordt het eigenlijk nog erger.
1: Oh, met water wordt het
3: eigenlijk moet je wat melk bij me hebben.
1: Okay.
0: Ja, ze zeggen bij alles, het is wel een beetje pittig, maar het is redelijk mild. Maar dat geldt niet. Dus
1: nee, deze is niet redelijk mild, maar hij is echt wel heel pittig. Maar hij smaakt wel lekker naar paprika. Hij smaakt echt naar paprika, naar gele paprika.
3: Ja, gele paprika zit erin.
1: Ja.
3: En die zijn ook gerookt van tevoren, dus dan beetje die rokerige smaak erin.
1: Heel pittig.
0: We moeten hier even van bijkomen. Maar dank jullie wel om hier langs te komen met allerlei sauzen en jammen en lekkere chipjes en zo. Hebben jullie ook een pak melk mee? Om een beetje het branderige gevoel weg te krijgen?
3: Die hebben we helaas niet.
1: Okay. Heel serieus, ze komen hier naartoe met deze flesjes zonder melk. Hey, bedankt.
0: Heel erg bedankt. Jeroen en Duncan, thank you very much.
4: Thank you.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: In Almere is vorig jaar meerdere keren asbest weggehaald zonder dat dat werd gemeld. Ongeschoolde saneerders waren bovendien actief op locaties waar ze niet mochten werken. En saneringsbedrijven haalden financieel voordeel uit creatief boekhouden. Dit blijkt allemaal uit onderzoek van de Omgevingsdienst. En een 36-jarige huurder moet zijn huis aan de Oldewierde in Almere uit. Dat heeft de rechter vandaag beslist. De woning werd volgens de rechter gebruikt als bordeel en dat mag niet. Woningbouwcoöperatie IJmere sleepte de huurders 2 weken geleden voor de rechter. Volgens IJmere werden onder meer condooms, glijmiddel en verwijzingen naar sekssites gevonden. En ook dook een vrouw uit Colombia op tijdens een controle. Die gaf aan al 4 klanten te hebben ontvangen in dat huurhuis. Meer nieuws uit de regio later in dit programma.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken, zon en buien. En de buien kunnen soms fel zijn met onweer en windstoten. Tijdens zonnige momenten is het maximaal 18 graden. En in een stevige bui zakt het kwik naar een graad of 13. Vanavond komen eerst nog enkele buien voor, maar geleidelijk neemt de buienkans af en vannacht is het overwegend droog. De temperatuur zakt naar een graad of 9. Morgen is er opnieuw een afwisseling van zonnige momenten en buien. Vooral in de middag is weer kans op windstoten en onweer. Het wordt woensdagmiddag maximaal 17 graden in de provincie bij een overwegend matige zuidwestenwind.
11: Dan de verkeersinformatie. 1 file in onze regio en die vind je op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Knoop het Eemnes. Ruim 20 minuten oponthoud. Dan de snelheidscontroles. 1 daarvan vind je op de A6 Emmeloord-Lelystad bij Nagelen bij 100,9. En op de N707, dat is de Zeewolderdijk bij Zeewolde, bij hectometerpaal 4,6.
9: Ja, Jordi heeft het er al de hele week over. Waar komen toch opeens al die fruitvliegjes vandaan? Nou, in zit dat zo? Hoort hij eindelijk het antwoord? En hopelijk ook wat je er tegen kunt doen.
8: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ik moet wel zeggen dat wij hier ontzettend lieve collega's hebben. Nou. Want de ene na de ander komt binnen of met een cappuccino met heel veel melk of gewoon een glas melk.
1: Een glas melk had Casper nog weten te scoren ergens. Ja, dat was wel even fijn, want ik heb brandende lippen heb ik.
0: Ik ben maar begonnen aan mijn yoghurt.
1: Aan de yoghurt,
0: zit ook melk in natuurlijk.
1: Ja.
0: En normaal gesproken, als we iets hebben geproefd in de studio en er is wat over, nou, dan komt heel de redactie zo'n beetje de studio in.
1: Niemand,
0: om te proeven, nee.
1: Maar wacht maar, als we ze straks meenemen, wil iedereen dit hebben voor bij de borrelplank. Dat is wel...
2: Zit dat zo?
0: In onze rubriek Oh, zit dat zo? Zoeken we naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. En vandaag hebben we het over iets waar heel veel Flevolanders toch echt wel last van hebben. Vooral in de zomer. Namelijk van die vervelende fruitvliegjes.
1: Ja, hoe weten fruitvliegjes nou altijd precies waar die ene rotte appel in de fruitschaal ligt? We hebben contact met Brechtje Wertheim. Ze is hoogleraar en evolutionair ecoloog, verbonden aan de Wageningen Universiteit. Dit is iemand die gespecialiseerd is in fruitvliegje. Mag ik Brechtje zeggen?
3: Zeker, absoluut.
1: Ja, welkom, ja. Brechtje. Gespecialiseerd in fruitvliegjes. Dus wanneer kwam het moment dat je dacht, nou, hier ga ik me in verdiepen?
3: Ja, tijdens mijn studie eigenlijk. Ik was biologie gaan studeren met het idee dat ik gedrag in wolven ging observeren in het veld. En dat leek me fantastisch. Maar tijdens mijn studie kwam ik erachter dat insecten eigenlijk nog veel fascinerender zijn. Er zijn er zoveel soorten, zoveel verschillende eigenschappen. En toen ben ik begonnen met mijn onderzoek aan fruitvliegjes op paddenstoelen. En langzaam maar zeker steeds verder daarin gegaan.
1: Nou, en dan is natuurlijk de vraag der vragen. Hoe weet een fruitvliegje dat ik ergens in de keuken nog een banaan heb liggen?
3: Ja, dat ruiken ze. Ze hebben een hele goede neus. Die neus zit bij hun in de antenne. En daarmee kunnen ze op grote afstand ruiken dat er iets ligt te gisten. We noemen ze fruitvliegjes. Eigenlijk zouden we ze gistvliegjes moeten noemen, want dat is wat ze het allerlekkerste vinden. En dat is dus ook waarom je ze terugvindt in je bierflesje en in je wijnglas. Omdat ze op fermenterend, gistend materiaal afkomen en dan de lucht van alcohol en een beetje suiker daarbij.
0: Ja.
3: Dus als je iets in je schaal hebt liggen wat niet helemaal meer goed is, dan ruiken zij dat van meters afstand.
0: Oh, dus zo'n fruitvliegje is dan gewoon lekker aan het vliegen ergens in de stad of in het dorp. En als er dan ergens op de keukentafel een rotte appel ligt, dan komen ze zo door het raam naar jouw fruitschaal.
3: Ja, en als de eerste er dan is, dan roept hij zijn vriendjes ook nog. Dus op het moment dat hij gaat zitten op jouw fruitschaal en daar een gistende banaan of appel of wat dan ook gevonden heeft, dan gaat hij feromonen maken waarmee die andere mannetjes en vrouwtjes ook naar diezelfde appel en banaan toe lokt. Dus dan heb je er niet één, dan heb je er opeens meteen 10 of 20 of misschien nog wel meer.
1: En hoe komen ze dan binnen? Want soms heb ik het idee dat ze door een dicht raam heen kunnen vliegen.
3: Dat kunnen ze niet. Ze zijn fascinerend, maar het zijn... Nee, dat kunnen ze dan toch weer net niet. Maar ze hebben aan een heel klein kiertje genoeg.
1: En serieus, waar zijn ze op het moment dat ze iets ruiken? Zitten ze dan al ergens anders op fruit? Of gaan ze op jacht?
3: Ja, ze zitten eigenlijk overal. Ze zitten in de tuin, ze zitten in de bosjes, ze zitten in de stad, op het platteland. Als er iets is waar af en toe wat fruit ligt, dan heb je daar waarschijnlijk gewoon fruitvliegjes zitten. Mm-hmm. En ze kunnen ook best goed vliegen. Dus ze kunnen ook best een afstand overbruggen om op zoek te gaan. En dan gebruiken ze dus de geurpluim. Daar vliegen ze tegen de wind in. Kunnen ze die volgen totdat ze bij jouw fruitschaal zijn. Of je GFT-bak of iets anders.
1: Oh, daar zitten ze natuurlijk ook.
0: En doen die fruitvliegjes dat dan eigenlijk alleen maar om ons een beetje te pesten? Of heeft het nog een beetje nut wat die beestjes doen?
3: Nee, ze doen het niet om ons te pesten. Ze vormen die groepen omdat ze de larfjes die dan... Ze leggen eitjes op je fruit. En de larfjes die daaruit opgroeien, die doen het veel beter als ze met een groepje zijn dan als ze in hun eentje zijn. Dus dat is ook waarom ze die anderen roepen. Ja, daar hebben wij niks aan. In je fruitschaal wil je het niet. Maar buiten in de natuur is het wel heel belangrijk dat al dat fruit en alle andere dingen, dat die wel opgeruimd worden. Dus het is eigenlijk de vuilnisdienst van de natuur. En ja, daarmee kunnen ze dus voorkomen dat er bergen met benden, rottend fruit, rottende planten, paddenstoelen, dode muizen. Die moeten allemaal opgeruimd worden, want anders dan wordt het een bende buiten. Dus dat is hun rol in het systeem. En ze zijn natuurlijk ook voer voor andere beesten. Dus bijvoorbeeld vogels. 90% van alle vogels die eten insecten. En op het moment dat er dus geen insecten meer zijn, dan gaat het ook opeens heel stuk slechter met de vogels. En met bijvoorbeeld de bloemen die insecten weer bestuiven. Dus.
1: Maar ik heb helemaal niet het gevoel dat ze met z'n allen ook een hele appel opeten. Hoeveel fruitvliegjes zijn er nodig om echt een vieze appel op te ruimen?
3: Ja, dat kost eventjes. Maar als je ze de kans geeft, dan kunnen ze dat in een paar weken wegwerken. Dus ze kunnen één fruitvliegje, kan een paar honderd eitjes leggen. Nou, als je dus een paar, zeg 20 fruitvliegjes op je schaal hebt, dan heb je het al snel over 2000 larfjes. Die kunnen zo'n appel wel aan.
0: Ja.
3: Maar meestal gooien wij het weg voordat het zover is.
0: Ja, natuurlijk, wat je wil. Die vliegjes natuurlijk liever niet in huis.
1: Hoe kom je er vanaf?
0: Ja, berichtje.
3: Ja. Ja, wat je eigenlijk het handigst kan doen is zorgen dat er niks ligt wat ligt te rotten. Dus als je zorgt dat er inderdaad je fruitschaal, dat daar geen banaan of sinaasappel onderop ligt die niet meer helemaal netjes is. Je kan dus ook je fruit in de koelkast bewaren. Dan komen ze er ook niet op af. Maar stel dat je ze nou toch in huis hebt, dus ze zijn er al gekomen, dan kan je heel makkelijk een valletje bouwen door juist gebruik te maken van dat ze zo gek op fruit zijn. Dus daar stop je dan een bananenschil of een stukje banaan in en je zet er een trechtertje op. Dan komen ze wel op de geur af, maar dan kunnen ze de uitgang niet meer vinden. En dan kan je ze dus wegvangen uit je keuken of waar ze dan ook zitten.
1: Ja, en dat flesje of dingetje, dat sturen we dan op naar jou?
3: Het mag, maar je kan ook gewoon naar buiten lopen en ze daar loslaten.
1: Oké, beter idee misschien.
3: Zolang
1: voordat
3: je niks meer in jouw fruitschaal ligt, komen ze niet terug.
1: Nou, we gaan erop letten en we weten het nu allemaal. Dank je wel. Brechtje Wertheim was dat. Hoogleraar en evolutionair ecoloog. En dus ook nog expert op het gebied van fruitvliegjes.
2: Oh, zit dat zo?

0: Miley Cyrus en It's the End of the World.
1: Ja, het is zover. De WK gaat bijna van start. Zondag de eerste wedstrijd van Nederland tegen Japan. En op de sociale media is het... iedereen is in rep en roer, ook op de redactie hier. De oranje koorts woedt in de studio, is ook helemaal mooi, oranje. Hè? We zijn er helemaal klaar voor. Robin Ridder van de sociale media redactie van Omroep Flevoland. Wat hebben jullie gepland staan voor dit WK?
2: Ja, nou, wij hopen dat wij niet de enige zijn waarbij de oranje koorts heel duidelijk zichtbaar is. We hopen dat dat in de provincie ook geldt. Dus dat de mensen thuis druk bezig zijn met het WK alvast een beetje voorbereiden en het straks ook beleven. Dus nou ja, heb jij een heel mooi aangeklede straat of heb je het huis helemaal vol staan met oranje spullen of spaar je al sinds 1980 de oranje shirts?
1: 88 denk ik.
2: Dan. 88, nou dat is helemaal een mooi uniek shirt natuurlijk. Nou, dan komen we graag bij je langs. En dan denk je, waarom dan? Nou ja, dan kan je een barbecue winnen, een Omroep Flevoland barbecue. Moet je nog wel even sturen hoe het er dan uitziet bij je. Ja, dus dan willen we ook graag een foto of een filmpje. Laat vooral je enthousiasme zien, zou ik zeggen. En dan kun je kans maken op die barbecue. Wie wil dat niet?
3: En dan kom jij bij diegene langs?
2: Ja, wij als social media, dus dat zal ik waarschijnlijk ook zijn. Ja, komen langs en dan krijg je die barbecue overhandigd.
1: En blijf je dan ook barbecuen?
2: Nou ja, als die mensen zeggen van we steken hem meteen aan, dan blijf ik sowieso zitten. Ja, ja, dat wel.
1: Oké, en waar zien we dan die foto's? Waarschijnlijk op onze sociale media.
2: Ja, graag even reageren in de reacties op onze Facebook, Instagram en ook op TikTok staat het. Dus dan weten de mensen ons te vinden. Mag via de reacties, mag in de DM als wij het maar te zien krijgen. En dan, wie weet, komen we bij jullie langs.
1: Mag een appje naar ons ook?
2: Dat mag ook, weer ja, zeker bij deze. Ja, ja, absoluut.
1: Gewoon, even appen graag. Via 0320 28 50 50. Ik ben wel benieuwd of mensen al zo aan het versieren zijn geslagen als wij hier.
3: Ja. Ik heb ongeveer 2 ballonnen opgeblazen. Oranje ballonnen voor thuis.
1: Voor het WK. Ja, maak een foto. Wie weet.
3: Nee, WK is het. Maar hij is zelf helemaal niet op de hoogte. Dat is ook wel.
2: Ja, hoor.
3: Nee, WK.
2: Heel goed, heel goed.
1: Jordi denkt nog steeds dat we gaan show de boelen deze zomer.
3: Nee, maar moet het echt heel extreem zijn? Of als je wat vlaggetjes
2: hebt? Nee, kijk, we willen graag sowieso alles voorbij zien komen. Ja. En wie weet dat we daar nog iets leuks mee kunnen voor een Instagram post van Flevoland in Oranje. Maar ja, zo gek mogelijk zien we natuurlijk graag. Ja,
1: en ik zag hier in Lelystad al bij iemand 2 oranje kabouters in de tuin staan.
3: Nou, dat is toch al.
2: Dat is een begin.
1: Zet die op je grasveld en je hebt al het begin van een elftal.
2: Precies.
3: Ja. En misschien wint diegene dan ook nog eens een barbecue. Met of zonder vlees eigenlijk?
2: Mag allemaal.
3: Ja, maar goed, krijg je dat erbij?
2: Oh, zo bedoel je? Nee, dat wordt niet volledig verzorgd. Nou, ja, dat vonden we op zich

0: Dit is Flevoland.
1: En als je dan de taal niet spreekt, dan moet je oppassen, want dan ben je natuurlijk gauw Le Sjaak.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou ja, dat het wel een beetje meevalt, maar het is altijd vervelend voor dit soort mensen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het feestje gaat nu beginnen en dit is echt pas het begin, want we gaan echt laten zien wat een feestje echt is.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een wielrenner is vanmiddag gewond geraakt bij een botsing op het Larsenpad in Zeewolde. Een groep wielrenners botste tegen een andere wielrenner die niet bij de groep hoorde. En het slachtoffer kwam daarbij hard ten val. En in Almere is vorig jaar meerdere keren asbest weggehaald zonder dat dat werd gemeld. En ongeschoolde saneerders waren actief op plekken waar ze niet mochten werken. Dat blijkt uit onderzoek van de Omgevingsdienst. Meer nieuws uit de regio. Zo dadelijk in het bulletin van 4:30.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui, het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan krijg je de files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord, 8 minuten vertraging. Dan de A6, daar is ook wat vertraging. Lelystad-Emmeloord, tussen Lelystad-Noord en Emmeloord. Een kwartier stilstaan. De rechte rijstrook is daar dicht vanwege een ongeluk. En ik kijk heel even snel waar dat gebeurd is. Het zal toch niet weer bij de Ketelbrug zijn? Nee, verderop bij de afrit Urk. Daar is het een en ander aan de hand. De rechte rijstrook is dus dicht. Dan de A28. Gaan we een soort Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en de afrit Elspeet. 25 minuten. En op de N301 Almere-Barneveld tussen de N705 en de A28. 5 minuten stilstaan. Oh, dat waren nog de juichgeluiden voor het WK voetbal. Deze moet ik hebben.
8: De flitsers.
11: Ja, ja. De A6. Lelystad Muidenberg bij Almere bij 51,7. En ook een radarcontrole, een extra flitser op de Larserdreef in Lelystad in beide richtingen.
8: Ja, we hebben net uitgebreid kennis gemaakt met het fruitvliegje. Wat voor beestje dat eigenlijk is. Nou gaan we het straks over de lepelaar hebben. Ik zou niet weten hoe die eruit ziet, maar ik ga zo even wat foto's opzoeken. En we horen er van alles over van Camilla. Want Camilla Dreven is vogelaar en ecoloog.
12: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
22: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
23: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ik zou het niet doen.
1: Nee, de melk is op. Dus ja. Hier staan nog steeds al die potjes met hete jam en allerlei hete sauzen. Maar ja. het blijft wel aanspreken, ook door die rode en gele kleuren.
2: Ja, hè? Dit ziet er toch uit als iets wat je even heel lekker op kunt drinken. Het ziet eruit als iets van mango of abrikoos of zo. Maar het is hete saus. Dus van de mensen die hier eerder in het programma het gast waren, omdat ze de prijzen mee hadden gewonnen. Maar het staat hier allemaal nog, ook de jammetjes en zo. Maar steeds als ik denk van, oh, maar dit is ook, dit is met... Dan voel ik het allemaal nog branden. Van wat ik geproefd heb. Dus ik kan het sowieso niet zo goed tegen. Dus ik doe het inderdaad niet. Maar het ziet er wel heel aanlokkelijk uit. We moeten het straks gewoon op de redactie zetten.
1: Ja, ik denk dat het dan... ik wilde zeggen heel snel op is, maar ja...
2: Dan moeten wij de laatste dienst doen. Ja, dan ligt iedereen onder het bureau te schuimbekken. Ja.
1: Zometeen hebben we aandacht voor de lepelaar. Odeke die laat geregeld wat beelden zien van die lepelaar in de Oostvaardersplassen, dacht ik. En daar is van alles op te zien. Ze zijn namelijk aan het broeden en aan het vliegen en gek aan het doen. Maar wat zijn dat nou eigenlijk voor beesten, die lepelaar? Wat doen ze de hele dag? En wat is het nut ervan? Weet je het al?
2: Zou het familie zijn van een meeuw?
1: Ze zijn wel wit. Ja. Ik denk het wel.
2: Het ziet er meeuwig uit.

0: Heel veel mensen worden hier vrolijk van. Dit liedje van de Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More.
1: Studio Flevoland laat regelmatig webcambeelden van broedende lepelaars zien in het Nationaal Park Nieuw-Land. Maar wat kunnen we eigenlijk nog te weten komen over die beelden en vooral over de lepelaar? Camilla Dreef is een groot liefhebber van deze grote witte waadvogels. En ze weet veel over deze broedende kolonie die we ook steeds zien. Camilla, welkom.
2: Hi.
1: Ja, we zien nesten met soms 3 kuikens, zien we op die beelden. Is dat normaal, 3 kuikentjes?
2: Ja, dus meestal leggen lepelaars 3 tot 4 eieren. En afhankelijk van hoe het verloop verder gaat, kan je ze inderdaad met 3, 4 kuikens op het nest groot zien worden. Het is wel zo. Eigenlijk is het broedsucces, dus hoeveel jongen die lepelaars gemiddeld groot brengen, daar wordt eigenlijk vrij slecht onderzoek naar gedaan in Nederland. Dus van de Waddeneilanden zijn wel wat cijfers. Nou, dan is het gemiddelde broedsucces meestal 1 jong. Dus eigenlijk kan je stellen, als een paar 1 jong groot brengt, dan is het al best mooi. En we zien hier eigenlijk dat het inderdaad vaak iets meer is. Maar soms ook helemaal over de kop gaat. En dat ze helaas niks hebben.
0: Nou, misschien dat we het daar nog later over hebben. Maar laten we het voor nu even vrolijk houden, Camilla. Wat ik heb begrepen, je bent echt een groot liefhebber, hè, van die lepelaars. Wat maakt die vogel nou voor jou zo speciaal?
2: Nou ja, het is sowieso natuurlijk een prachtige verschijning. Voor heel veel mensen misschien een exotische verschijning. Maar de lepelaar is juist echt een oer-Hollandse vogel. Die echt, vooral toen we natuurlijk vroeger de uitgestrekte laagveenmoerassen hadden. Echt van die grote gemengde kolonies hadden met lepelaars en reigers en aalscholvers. En ze zijn echt door een diep dal gegaan van 150 paar. Maar ondertussen hebben we weer zo'n 4000 paren in Nederland. Dus eigenlijk op de vosvrije Waddeneilanden is die populatie weer helemaal hersteld. Nadat gifstoffen in het water, DDT en dergelijke verboden werden. En ja, nu zien we dat ze steeds meer ook het vasteland weer aan het herkoloniseren zijn. En dat ze dus op zoek gaan naar plekken waar geen vossen of andere grondpredatoren komen. Dus gaan broeden in bomen, zelfs in stadsparken. En dus ook dit soort kunstmatige dammen. Wat toch een soort eilandstructuur is tussen de stenen en de vlieren. Dus ja, het is gewoon een waanzinnig mooie vogel. En ik heb het geluk dat ik deze kolonie nu sinds 2021 volg. We hebben ook enkele individuen die we volgen met GPS-zenders. Zodat we juist ook dat gebiedsgebruik van Nationaal Park Nieuw-Land heel goed in beeld kunnen brengen. Dus dat is natuurlijk heel interessant. Ze broeden op een dam waar ze verder geen voedsel kunnen vinden. Want ja, ze hebben ondiep water nodig om doorheen te kunnen waden. Dus zullen ze naar de Oostvaardersplassen vliegen, naar Markerwadden bijvoorbeeld. En het is heel erg interessant om te zien hoe zo'n soort daar nou op reageert. Oké, ze hebben een heel nieuw gebied erbij gekregen met Markerwadden, waardoor er plotseling allemaal ondiep water is waar ze kunnen vissen. Dus dat is natuurlijk echt een boost voor het Markermeer. En dan heb je de Oostvaardersplassen, waar weer een moerasreset gaande is. Dus er gebeurt gewoon heel erg veel in Nationaal Park Nieuw-Land. En de lepelaar vertelt gewoon heel erg goed dat verhaal van, hey, waar hebben ze nou eigenlijk baat bij? En wat kunnen beheerders leren, zeg maar? En tegelijkertijd is het natuurlijk een trekvogel. Dus laat ze ook gewoon zien hoe al die gebieden met elkaar tot en met naar het West-Afrika in verbinding staan met elkaar.
1: Want ik zie, denk ik, voor het eerst van mijn leven lepelaars. Dankzij Odeke, die ze ook trouw volgt op de webcam, onze collega. Kun je iets vertellen over deze kolonie? Want ken jij nou specifieke vogels? Sommigen hebben zo'n enorme pluim op hun hoofd. Ze hebben natuurlijk allemaal zo'n lepelsnavel. Maar ja. Zitten er vogels bij waarvan jij dan denkt, hé, dat is Henk weer?
2: Nou ja, Henk weliswaar niet, maar ik ken wel een André en een David en IJsbrand. Dus er zijn een aantal lepelaars die met een zender rondvliegen. Die zijn ook allemaal te volgen via Global Flyway Network.org. En ook ondertussen een National Park tool waar ze op te vinden zijn. Maar er zitten ook lepelaars tussen die kleuringen op hun poten, om hun poten hebben. En kleuringen, dat is dan een unieke combinatie. Dus meestal zie je er eentje voorbij komen met een witte ring met wat letters erop. En dan die ring heeft hij dus gekregen ergens waarschijnlijk als jong in een andere kolonie. Dus zo weet ik inderdaad van enkele lepelaars die ertussen zitten waar ze uit het ei zijn gekropen. Dus de meeste lepelaars die hier terecht zijn gekomen met ringen, die komen van de onderdijkenkolonie. En dus ja, dat is natuurlijk redelijk in de buurt, Noord-Hollandse kolonie. En die zijn dan hier terecht gekomen, grenst ook aan het... oh, ik zie ondertussen. Het is natuurlijk altijd in mijn ogen om die lepelaars in de gaten te houden.
1: maar waardoor werd je door afgeleid dan?
2: Ik dacht heel veel inderdaad een kleuring te zien, maar ik denk dat wat poep op de vogel zat. Ja, ik heb namelijk ook, ja, dat is heel verslavend. Ik kan de camera besturen.
1: Oh.
2: Dus dat is heel erg leuk. We hebben natuurlijk aan de ene kant de koloniecam dat je ze kan volgen. En aan de andere kant de nestcam, dat we wat dichterbij die lepelaars kunnen kijken. Maar met beleefde lente van vogelbescherming heb je natuurlijk meestal één nest, één paardje wat je volgt. Ja, en die lepelaarkolonie is echt een hele rollercoaster voor iedereen die in het clubhuis en in de chat, zeg maar, meeleeft. Want ja, er zijn gewoon zoveel paren die je aan het volgen zijn, die we dus aan het volgen zijn. En ik probeer dus ook naar te kijken, hey, hoeveel jongen brengen ze nou, brengt elk paardje nou, brengen ze groot? Maar ja, op dit moment zitten we echt in een, nou ja, totale chaosfase. Want we hebben dus nesten met echt al hele grote kuikens. Zelfs de eerste die misschien al kunnen gaan proberen te vliegen. En die waggelen allemaal van het ene nest naar het andere nest. Soms loopt het helemaal door elkaar heen. En tegelijkertijd hebben we nu net lepelaars die weer nieuwe eieren hebben gelegd. En zelfs nieuwe paren die van bestaande nesten, waar dus al kuikens op zaten, die gewoon hebben gezegd, dit nest wordt van ons. En die ouders moesten maar gewoon een andere manier vinden om hun kuikens te gaan voeren. Dus het is echt totale chaos. Maar heel bijzonder om dat mee te kunnen
1: maken,
2: kijken en beleven. Ja,
1: het is gewoon goede tijden, slechte tijden in lepelaarland.
0: Maar je hebt er ook nog wel wat aan. Het is natuurlijk leuk om te kijken, maar het helpt ook wel een beetje om alles in kaart te brengen. Hè, hoe het gaat met die lepelaar.
2: Zeker, zeker. Ja. Want ik probeer eigenlijk al een aantal jaren, nou ja, eerst gewoon met tellingen, dan met een drone, weet je, kijken van hey, hoeveel jongen brengen ze nou ongeveer groot. Maar dit is eigenlijk wat ik al die tijd wilde, namelijk gewoon een steekproef aan nesten die ik van begin tot eind kan volgen. Ja, en toen begin van het seizoen, ja, schrokken we ons kapot. Want ik zit natuurlijk al te zeggen van, joh, hey, weet je, ze hebben een hele gekke plek, weet je, in Lelystad, bij Batavia Haven, op een dam waar ze dan zitten. En een veilig eilandje gevonden. En vervolgens is er dus een boommarter overgezwommen die in die kolonie zit. Dus aan het begin van het seizoen zagen we al die eieren verdwijnen in de bek van die boommarter. En ja, enorm balen natuurlijk. En tegelijkertijd, ja, is het ook een kans om te zien van oké, hoe gaan lepelaars daar nou mee om? Want dat is natuurlijk een studieopzet die je als onderzoeker eigenlijk niet helemaal van tevoren kan bedenken. En nu zien we dat gewoon live gebeuren. En wat dus heel interessant was, ik dacht echt, er gaat geen ei uitkomen. Dit gaat hem gewoon niet worden. Zo'n boommarter, die plundert gewoon alles. En ja, die heeft natuurlijk gewoon een paradijs gevonden. Hè? Die is overgezwommen en die zit op een dam waar ook nog allemaal grote meeuwen broeden. Er zitten lepelaars, de broederholenduiven, er zitten eenden, er zitten muizen. Dus, maar ja, mogelijk dat er gewoon gedurende het broedseizoen, want hij is er nog steeds, ja, dusdanig veel eten te vinden is, dat hij dus interesse verloren is in die lepelaren eieren. Want langzamerhand bleven die eieren liggen, gingen ze broeden. En ja, toen kwam er weer een hele rare fase dat die mannetjeslepelaars die broeden overdag. En die worden dan in de avond afgewisseld door de vrouwtjes die dan in de nacht broeden. Alleen meestal, nou ja, rond een uur of 10 werd die boommarter actief. En die rende dan flap door die kolonie heen. Pakte helemaal geen eieren. Maar puur de angst van zo'n boommarter, ja, dat zorgt ook al voor verstoring. Dus al die lepelaarvrouwtjes gingen weg. En die eieren bleven dus echt gewoon urenlang onbebroed. Ja. En langzamerhand ja, werden die vrouwtjes, raakten ze eraan gewend, gingen ze ook in de nacht broeden. Maar ik dacht ook, ja, hoe lang hebben ze nou door of daar nou nog leven in zit in die eieren, ja of nee? Komen ze dan nog succesvol uit? Nou, ik had daar wel mijn twijfels over.
1: Ik had serieus...
2: Hey, nou hoor, daar sorry. Kwam de kuikens uit.
1: Ik had van tevoren niet gedacht, Camilla, dat jij een dikke 10 minuten gewoon non-stop over lepelaars kon praten. Maar...
2: Dit geeft me een paar dagen, uren.
1: Ja, en het was allemaal nog interessant ook. Maar ja, we moeten echt gaan afronden. Waar kunnen we zelf de hele lepelaarssoop volgen?
2: Naar beleefdelente.nl.
1: Ja, dank je wel. En hou ons op de hoogte als er weer gekkigheid gebeurt.
2: Zeker. Hey, fijne dag.
1: Dank je wel. Camilla Dreef was dat, vogelaar en ecoloog.
3: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Een wielrenner is vanmiddag gewond geraakt bij een botsing op het Larsenpad in Zeewolde. Een groep wielrenners botste tegen een andere wielrenner die niet bij de groep hoorde. Het slachtoffer kwam daarbij hard ten val. Vanwege de ernst van de melding werden meerdere ambulanceploegen, een motoragent en een team van de traumahelikopters opgeroepen. De traumahelikopter bleek uiteindelijk niet nodig en de politie bevestigt dat de gewonde wielrenner naar het ziekenhuis is gebracht. In Almere is vorig jaar meerdere keren asbest weggehaald zonder dat dat werd gemeld. Ongeschoolde saneerders waren bovendien actief op plekken waar ze niet mochten werken. En saneringsbedrijven haalden financieel voordeel uit creatief boekhouden. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de Omgevingsdienst. Een 36-jarige huurder moet zijn huis aan de Oldewierde in Almere uit. Dat heeft de rechter vandaag beslist. De woning werd volgens de rechter gebruikt als bordeel en dat mag niet. Woningbouwcorporatie IJmere sleepte de huurder 2 weken terug voor de rechter. Volgens IJmere werden er condooms, glijmiddel en verwijzingen naar sekssites gevonden in het huis. Ook dook een vrouw uit Colombia op tijdens een controle en zij gaf aan al 4 klanten te hebben ontvangen in het huurhuis. Meer nieuws uit de regio hoor je later in deze uitzending.
12: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. Dat wordt Progressief Nederland, kortweg PRO. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is weer een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in. Alleen Denk en de Partij voor de Dieren stemden tegen. Nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. En voor het doden van zijn vrouw is een man van 81 uit Assen veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Zijn vrouw van in de 70 wilde van hem af. De man gooide haar lichaam in een kanaal.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken, zon en buien. En de buien kunnen soms fel zijn met onweer en windstoten. Tijdens zonnige momenten is het maximaal 18 graden. En in een stevige bui zakt het kwik naar een graad of 13. Vanavond komen eerst nog enkele buien voor. Maar geleidelijk neemt de buienkans af. En vannacht is het overwegend droog. De temperatuur zakt naar een graad of 9. Morgen is er opnieuw een afwisseling van zonnige momenten en buien. Vooral in de middag is weer kans op windstoten en onweer. Het wordt woensdagmiddag maximaal 17 graden in de provincie bij een overwegend matige zuidwestenwind.
14: Dan de verkeersinformatie. De langste vertraging vind je nu op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Strandnulde en de afrit Elspeet. 40 minuten oponthoud, er is daar een ongeluk gebeurd eerder vanmiddag. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Houten, 20 minuten oponthoud. De M302 Lelystad-Kootwijk tussen Harderwijk en de A28, een kwartier. En op de N305 Almere-Dronten tussen Zeewolde en de afrit Harderwijk, 10 minuten oponthoud. Nou, dat waren de langste files van dit moment. Dan heb ik nog één snelheidscontrole. Die staat er al een paar weken misschien alweer. Een controle op de Larsserdreef in Lelystad in beide richtingen.
11: Zo dadelijk gaan we het hebben over honden. Diensthonden wel te verstaan. Honden die werken bij politie of defensie. Over hoe het met ze gaat op het werk is weinig bekend. Wordt nu onderzoek naar gedaan en daar hebben we het zo dadelijk over.
15: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: cultuur.
1: King.
2: En überhaupt, de vorige keer was
3: het. Ze is nog aan het praten.
0: Oh,
3: wat wilde je zeggen?
4: Geeft niet waar.
0: Niks belangrijks. Nee.
1: Onze volgende gast heeft
4: er
1: zin in.
4: Het is onze schuld. We moeten even zeggen, stil, want het liedje is afgelopen. Ja, sorry SV. Ja.
1: Diensthonden die zijn niet weg te denken bij de politie en defensie. Maar over hun welzijn is eigenlijk nog heel weinig bekend. In de afgelopen 2 jaar is daarom uitgebreid onderzoek gedaan naar deze honden. Wat doen ze precies? Hoe leven ze en wat hebben ze eigenlijk nodig?
4: Esmee van 3 Spoler is onderzoeker bij Eres Hogeschool in Dronten en betrokken bij het onderzoek. Esmee, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
4: Ja, ja, we kennen de politiehond of de speurhond, maar dat heet dus officieel een diensthond. Dat is de naam.
0: Ja, dat is de overkoepelende naam eigenlijk. Dus een hond die aan het werk is voor hulpdiensten, zo kan je het eigenlijk zien. Er zijn natuurlijk veel meer honden ook aan het werken in Nederland. Maar zo'n ongeveer 760 honden die werken voor politie en defensie in Nederland. Dat zijn er best wel wat. En ze helpen natuurlijk ons allemaal voor onze veiligheid. Ja, dat is eigenlijk wat ze doen.
1: Ja, als ik denk aan een hond bij de politie, dan zie ik een hond voor me die op zoek gaat naar drugs.
0: Ja, dat kan. Ja, zeker. En dat is dan eigenlijk een speurhond, om zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: Je hebt natuurlijk meerdere disciplines. Denk aan surveillance honden. Dus die zitten meer in beveiliging of eventueel ook deescaleren. Als er geweld optreedt, dat soort dingen. En wat tegenwoordig ook veel vaker eigenlijk de vraag naar is, is juist een hond die allebei kan. Dus zowel goed in speuren als in surveillance. En daar heb je natuurlijk ook nog andere kleinere groepen in. Bijvoorbeeld bij Defensie. De Multipurpose Combat Dog bijvoorbeeld.
4: Die is de Multipurpose
0: voor...
4: Combat Dog.
0: Ja, dat is wel een hele leuke dog, naam. Ja. Ja, en die is weer voor echt best wel veel dingen inzetbaar. Juist bij speciale eenheden en eigenlijk extreme omstandigheden. Dus ja, een hond met echt vele taken. Dus dat is wel bijzonder. Ja, daarom hebben ze natuurlijk ook een hele lange opleiding. En doe je het niet zomaar.
4: En waarom was het nou nodig om te onderzoeken of ze wel... Of hun welzijn of het goed ging met hun welzijn. Dat is niet helemaal een goede Nederlands.
0: Nee, dat is een goede vraag. Nou, het komt eigenlijk vanuit de vraag vanuit de praktijk. Dus de mensen die met die honden werken, omdat er gewoon heel weinig wetenschappelijke kennis over is. En hoe mooi is het nou als je dus nu met meer dan 100 honden eigenlijk kan kijken, hey, wat is de situatie nu eigenlijk? Wat gaat er goed? Wat kan er mogelijk beter? En welke praktische handvaten zijn er dus om dat te kunnen verbeteren? Want eigenlijk als je hond natuurlijk blij, gezond en succesvol zijn werk kan doen, dan duurt het natuurlijk ook het proces langer. Dus kan hij langer zijn werk blijven doen. Is je baasje ook blijer? Want samenwerken is best wel belangrijk als je een diensthond hebt. Dus daarin zitten gewoon heel veel aspecten. Maar als je zo'n grote groep honden hebt, dus in zo'n groot onderzoek, kan je ook zien van, maar waar ligt dat dan aan? Is dat inderdaad de bepaalde opleiding die hij heeft gedaan? Het ras bijvoorbeeld, de leeftijd. Er zitten natuurlijk best wel veel facetten achter. En daar was eigenlijk gewoon vraag naar.
1: Ja, maar hoe meet je nou zoiets? Ik bedoel, je kunt niet, je bent geen hondenfluisteraar natuurlijk.
0: Nee, dus dat is het moeilijke, honden praten niet. Nee. Maar daarom is er een hele opzet eigenlijk met ongeveer 3 onderdelen. De eerste is eigenlijk kijken naar, ja, wat hebben we dus eigenlijk inderdaad in Nederland? Dus wat ik net eigenlijk al zei, het uitvragen van de leeftijd van de hond, opleiding van de hond, karakter van de hond, eigenlijk van alles en nog wat. En dus ook kijken van, hey, welke hond is dus eigenlijk succesvol die al heel zijn leven goed werk verricht, om zo maar te zeggen. Het tweede is eigenlijk juist meer kijken naar het dagelijks leven van de hond. Dus daarbij hebben dus hondengeleiders 8 weken lang elke dag een vragenlijst ingevuld over een hond. Dus echt dank aan die mensen ook. En dat ging eigenlijk over training, voeding, echt de details ook van hun dag en ook hun werk. En als laatste, wat natuurlijk ook wel steeds belangrijker wordt, is, je hoort het vast wel vaker, misschien meer kritische meningen ook over inzet van dieren überhaupt en dus ook van diensthonden. En daar waren die partijen ook wel benieuwd naar van, hoe kijkt de maatschappij nou eigenlijk naar de diensthond? En kunnen wij daar misschien iets mee? En dat is eigenlijk wel een leuk tipje van de sluier misschien, want dat is eigenlijk super positief. 85% van de mensen in Nederland die zegt, heel waardevol wat die honden doen. En ik weet niet of ze zeggen, dat moet zo blijven. Maar ik denk als je zegt, het is waardevol en belangrijk, dat je ook wel zegt van, hey, diensthonden, die moeten we in dienst houden. Ja.
4: Nou wordt het onderzoek of de uitkomsten daarvan worden vrijdag gepresenteerd.
0: Ja.
4: Well, je zegt al tipje van de sluier, maar kun je ook zeggen dat de honden op zich gelukkig in hun werk zijn?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja, zoals ik net al zei, honden die praten natuurlijk niet.
4: Maar kwispelen wel.
0: Ja, ze kwispelen wel. Ja, zeker. Ja, en dus dat is inderdaad een van die dingen. Je kan naar gedrag kijken van de hond, gezondheid van de hond en prestaties. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die ook meegenomen zijn in het onderzoek, maar waar de hondengeleider zelf natuurlijk ook goed naar kijkt. En als een hond ziek is, dan presteert hij minder. Dan voelt zich natuurlijk ook minder fijn. Dus dat zijn allemaal dingen waar je naar kan kijken. En de honden zijn natuurlijk echt geselecteerd voor dit werk. Dus die houden van speuren, die hebben werklust, die zijn gemotiveerd. En dat soort dingen zie je ook terug in het werk. Dus dat zijn, daarom kan je zien dat de hond eigenlijk ook gewoon plezier in heeft.
4: Ja. Zijn het allemaal herders?
0: Nee, niet allemaal. Nee. Wel echt wel veel herders hoor. Yeah. Mechelse herders, Duitse herders, et cetera. Maar ook bijvoorbeeld retrievers. Oh. Dus ook bijvoorbeeld speurwerk worden ook gewoon labradors ingezet.
2: Zo'n lieve labrador.
4: Ja, die allemaal's vrienden. Ja, ja. Ja.
2: Maar kunnen die dan ook dienstond worden bij de politie en dat ze soms een boef in de arm moeten bijten?
4: Nee.
0: Nee. Daar zijn die dan weer niet geschikt voor. Ja, iedere hond heeft eigenlijk specifieke taken. En dat is dan wat je noemt is eigenlijk een surveillancehond. En daar zie je dan toch wel vaak een herder bijvoorbeeld. En bij speurwerk dan inderdaad wel een labrador. Ja, die hebben gewoon een hele goede neus. En de herders natuurlijk ook, want die kunnen dat ook. Maar ja, voor iedere specifieke taak is eigenlijk weer een andere hond.
4: Ja. Ja. En is uit het hele onderzoek nou iets gekomen waarvan je denkt van oh, dat komt wel heel erg goed van pas nu. Daar kunnen we echt iets mee gaan doen.
0: Ja. Het leuke is natuurlijk wel, het is echt wel bedoeld voor de mensen die werken met die honden. Mm-hmm. En ook wel breder dan dat. Dus ik durf niet exact zeggen wat zijn de resultaten. Want zoals ik vertelde, zijn er eigenlijk 3 onderdelen. Dus er zijn ook eigenlijk onderzoekers die daarop zich hebben verdiept. Dus die gaan dat dan ook presenteren aanstaande vrijdag. Maar wat ik zelf wel heel bijzonder vond, misschien weten jullie dat ook wel, maar eigenlijk in Nederland is bijna ruim de helft van de honden heeft overgewicht. Gewoon hier,
4: van alle honden.
0: Van alle honden, ja. Dus gewoon de honden die gehouden worden. Maar diensthonden hebben juist allemaal gemiddeld gezien een optimaal gewicht. Dus dat is wel, vind ik wel eigenlijk een bijzondere vergelijking. Ja, als je een diensthond vergelijkt met een topatleet, ja, dan zie je dat natuurlijk eigenlijk ook wel terug. Dat het gewoon, als je de hele, nou niet de hele dag werkt, maar als je gewoon veel werkt, traint en nou ja, gezonde voeding, dat is natuurlijk ook wel een belangrijk onderdeel.
2: Ja, de huisdieren krijgen natuurlijk af en toe een blokje kaas en een stukje worst.
4: En die hoeven niet te gaan rennen. Die kunnen lekker onder tafel liggen de halve dag.
0: Ja, dus dat is wel een verschil. En natuurlijk krijgen de honden ook gewoon snacks. Hè. Die moeten ook gemotiveerd blijven. Maar er zit wel echt inderdaad een verschil in. Gewoon in het dagelijks leven van die hond is gewoon echt heel anders.
2: Ja. En zou ik nou van, als ik een hond zou hebben, zou ik die dan ook naar de school kunnen sturen voor diensthond? En wordt dat automatisch ook een speurhond bijvoorbeeld?
0: Dat is ook een goede vraag. Dat ligt al aan de leeftijd van de hond, want daar begint het eigenlijk mee. Als de hond in de puberteit is bijvoorbeeld, dan is het eigenlijk al niet heel handig om die hond heel veel te leren. Dus daarin zit al een heel proces. En dan het ras, zoals ik het net al zei, is ook heel erg belangrijk. En ook welke taak je dan dus wil. Dus een hond moet eigenlijk wel een bepaalde richting, een bepaalde opleiding op gericht worden. En waar is die hond dan geschikt voor? Daar wordt wel heel goed naar gekeken. En ook wel echt een streng selectieproces. Dus ik weet niet wat voor hond je hebt.
2: Nou, ik heb geen hond. Maar als ik een hond zou hebben, dan blijft Vicky lekker onder de tafel.
4: Ja, dan blijft dus ook zo'n klein mormel. Ja. Heb jij geen zin om de hele tijd rondjes mee te rennen. Dus heel onverstandig. Nou, leuk. Vrijdag dus worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. En het evenement van vrijdag heet Samen Sterk. De diensthond van de toekomst. In Dronten is dat. Daar kun je bij zijn als je wil. Je kunt je nog aanmelden. De link zetten wij even op onze site. En dan ga je gewoon naar omroepflevoland.nl. /gemist. Esmee van Driespolen van Eres Hogeschool in Dronten, dankjewel.
0: Ook bedankt.

0: Teddy Swims en Mr. Know It All. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb nu zin om een hondje te knuffelen.
1: Nou, ik heb eigenlijk altijd zin om hondjes te knuffelen. Dus op zich, ik weet niet of we nu de gemiddelde diensthond daarvoor moeten benaderen.
0: Niet de hond van de politie die de boeven in de
1: armen. Maar jouw oude buurvrouw heeft hondjes. Dus we kunnen straks na de uitzending gewoon even bij Truus langs. Even hondjes knuffelen.
0: Ja, maar die zijn niet zo knuffelig, hoor.
1: Zijn dat geen knuffelig?
0: Nee, die bijten.
1: Echt?
0: Ja.
1: We zijn heel lief.
0: Ja, ja.
1: We zien er lief uit. Bijten ze?
0: Nou ja, ik heb beloofd om het daar niet over te hebben.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik heb 4 jaar naast ze gewoond, hè.
1: Ja?
0: Ja.
1: En hoeveel bijtwonden heb je?
0: Kijk, een enorme hap uit mijn arm. Nee hoor, ze zijn hartstikke lief.
1: Oh, gossie. Nou ja. Nou, misschien moet jij dan een hond nemen, dan kan ik die knuffelen. Dat is een goed idee. Zo dadelijk gaan we het hebben over de camping Nettel bij Krachenburg. Want mag die nou uitbreiden of niet? Onze collega Rocher Dankelui, die weet er alles van. En die schuift zo even aan.

0: Dit is Flevoland.
1: En als je dan de taal niet spreekt, dan moet je oppassen, want dan ben je natuurlijk gauw Le Sjaak.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou ja, dat het wel een beetje meevalt, maar het is altijd vervelend voor dit soort mensen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het feestje gaat nu beginnen en dit is echt pas het begin, want we gaan echt laten zien wat een feestje echt is.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het Avas Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervolg.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Een wielrenner is vanmiddag gewond geraakt bij een botsing op het Larsenpad in Zeewolde. Een groep wielrenners botste tegen een andere wielrenner en die kwam hard ten val. En in Almere is vorig jaar meerdere keren asbest weggehaald zonder dat het werd gemeld. En ongeschoolde saneerders waren bovendien actief op plekken waar ze niet mochten werken. Meer nieuws uit de regio hoor je zo dadelijk na de ster.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het is best wel druk op deze dinsdagmiddag en daarom krijg je de langste vertragingen. Ik begin op de volgende weg. Dat is uiteraard een snelweg, want daar staan de meeste files vaak. Ook vandaag weer op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein. 10 minuten. En tussen Beeldhoven en Eemnes 9 minuten stilstaan. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en de afrit Elspeet een kwartier. Dan de N-wegen, daar is het ook druk. Op de N301 bijvoorbeeld Almere-Barneveld tussen de N305 en de A28 een kwartier. De N302 Lelystad-Kootwijk tussen Harderwijk en de A28 7. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 8 minuten. De N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50, 10. De N309 Dronten-Epe tussen de N305 en Elburg, een vertraging van zo'n 10 minuten. En op de N709 Binninghuizen-Elburg tussen de N710 en de N309, 9 minuten oponthoud. En flitsers die zijn er niet gemeld in Flevoland.
3: Een camping en drones vechten om hetzelfde gebied bij Krachenburg. Ja, waar het dan precies om gaat, dat horen we zo dadelijk hier bij Omroep Flevoland.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: All it does is rain. Nou, gelukkig valt dat nu nog wel mee in Flevoland. Maar je moet wel wat extra haarlak gebruiken, want het waait behoorlijk. The Script en Rain.
1: Mag camping Nettle bij Kragenburg uitbreiden? Of is het ontwikkelen van drones bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum toch belangrijker? Om die vraag draaide het vandaag bij de Raad van State in Den Haag, de hoogste rechter van het land. Want een conflict tussen de provincie en de gemeente Noordoostpolder, waar Kragenburg onder valt, loopt hoog op inmiddels. Verslaggever Rocher Dankelui was de hele dag daar en inmiddels weer bij ons op de redactie. Rocher, fijn dat je er bent. Hi. Een complexe kwestie dus. Dusdanig dat de Raad van State heeft aangegeven dat het niet gaat lukken om binnen de gebruikelijke 6 weken een uitspraak te doen.
2: Ja, want meestal hebben ze vaste termijnen. Gewone rechter is het altijd na 2 weken. Bij de Raad van State de meestal ook complexere bestuursrechtelijke dingetjes. Maar die hebben dan 6 weken als streeftijd. Maar goed, de voorzitter gaf direct na de zitting vandaag al aan, die trouwens al de dubbele tijd duurde dan ervoor was uitgeruimd, van het gaat echt niet lukken in 6 weken. Dus heb geduld. Zo snel mogelijk daarna komen we met de uitspraak.
1: Ja, en waar draait het dan om?
2: Ja, een kwestie die eigenlijk al een tijd speelt. Ze stonden ook al een keer eerder voor de Raad van State voor een soortgelijke kwestie eigenlijk. Recreatiegebied Nettel. Dat zit er al 10 jaar in Kragenburg. Die willen graag uitbreiden, meer toeristen trekken. Een bestemmingsplan daarvoor, dat is al goedgekeurd door de gemeenteraad van Noordoostpolder, waar Kragenburg onder valt. Maar ja, vlak daarnaast zit het testcentrum voor drones. Nou, we weten het allemaal. Oorlog, Oekraïne, Rusland, overal. Dus Defensie is flink aan het uitbreiden. Wil ook flink gaan oefenen en testen. Maar ja, als er allemaal meer toeristen zelfs gaan bivakeren, ja, dan mag je daar niet vliegen. Dan word je daarin behoorlijk beperkt. Dus de provincie en Defensie hebben zoiets van, dat bestemmingsplan past niet in het omgevingsplan eigenlijk. Je moet rekening houden met je buren. Dus uitbreiden, dat kan erge gevolgen hebben. Dus dat is niet zo handig om te doen. Maar ja, anderzijds heeft Noord-Oostpolder zoiets van, ja, bestemmingsplan, dat is typisch iets wat de gemeenteraad vaststelt. Dus blijf daar vanaf. En bovendien hebben ze ook het idee dat het huidige bestemmingsplan sowieso evenveel hinder of geen hinder geeft aan dat testcentrum als het nieuwe bestemmingsplan. Dus in feite zou niks veranderen.
1: Nou, inderdaad complex, want twee partijen lijnrecht tegenover elkaar.
2: Ja, en aan de rechter inderdaad de nobele taak om te gaan kijken wie gelijk krijgt. Want ja, het landsbelang, kan iedereen zich er wat bij voorstellen. Inderdaad, defensie, drones. 80% trouwens van de slachtoffers bij die oorlog tussen Oekraïne en Rusland vallen door drones. Dus ze gaan er testen met drones, maar ook defensie. Of hoe je drones ook weer kan onderscheppen en zorgen dat ze worden tegengehouden. Dat willen ze allemaal gaan doen. Maar ja, dat landsbelang dus van defensie versus het belang van een ondernemer, dat is eigenlijk de afweging. Anderzijds kun je ook kijken van de provincie, mag die zich eigenlijk wel bemoeien met een besluit wat de gemeenteraad gewoon heeft genomen, en het is ook hun pakkie aan. Kortom, ik wens de voorzitter heel veel wijsheid. En dat zal dus niet binnen 6 weken komen, die uitspraak, maar hopelijk wel snel daarna.
1: Ja, dus je hebt het allemaal zitten aanhoren en ook jij weet niet naar welke kant het met je om
2: kant
1: gaat vallen.
2: Het zal vallen, inderdaad. Nee, het wordt
1: dankjewel.
2: Heel complex.
1: Ja, wordt vervolgd en we houden je op de hoogte natuurlijk. Dankjewel. Rocher Dankelui was dat.

0: VCR. En Proud Mary.
1: Het weer krijgen we van onze weerman, de
2: Floris
1: weerman van
2: dienst. Floris
1: Lafeber. Ja, Floris natuurlijk.
2: Ja.
1: Floris, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Nou, het is maar goed dat ik geen pruik draag, want anders was die ervan afgewaaid, zeg.
3: Zeg dat inderdaad. Vandaag wisselvallig zomerweer en ook vooral winderig. Met een stevige zuidwestenwind. In de open gebieden van Flevoland heeft het zelfs eventjes hard gewaaid met windkracht 7. Dus ja, een beetje een onstuimige dag vandaag.
2: En blijft dat zo, Floris?
3: Ja, nou, de wind gaat de komende uren wel wat afnemen. Maar we krijgen wel met een aantal stevige buien te maken daarvoor in de plaats. Dus vanavond en vannacht eventjes goed de regenradar in de gaten houden als je van plan bent om naar buiten te gaan. Tussen de buien door schijnt nog af en toe de zon en de wind zal heel geleidelijk afzwakken. De temperatuur ligt halverwege de avond rond zo'n 15 graden. En als er steeds meer opklaringen de regio gaan bereiken, ik denk dat dat rond middernacht gebeurt, ja, dan kan het verder afkoelen naar een graadje of 9.
2: Wat is dit? Is de zomer voorbij?
3: Nee, die is zeker niet voorbij. Die gaat pas eind deze week beginnen, denk ik. Want dan komt er een hoge drukgebied onze kant op. Dat brengt veel meer zonneschijn. En vooral ook hele warme lucht naar Flevoland. Maar tot die tijd is het gewoon ronduit wisselvallig. Met ook morgen een komen en gaan van buien. En dan kan het plaatselijk ook weer behoorlijk naar beneden komen. Morgenochtend nog wel op de meeste plaatsen een tijdje wat droger. Met ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 17 graden. En morgen waait het ook iets minder hard dan vandaag.
1: Oké, maar wel dus veel buien. Nou, gelukkig zitten de meeste mensen hoog en droog. Behalve Oudek en ik, want er is een buitenuitzending in het bos. Nou, we worden een beetje beschermd, denk ik, door al die bladeren dan, denk ik, Floris.
3: Ja, gelukkig wel. Morgenochtend dus wel op de meeste plaatsen droog. In de middag leeft de buiigheid weer op in de provincie. En donderdag kunnen er ook nog enkele buien vallen. Ik verwacht dan wel een groot deel van de dag dat het gewoon droog is. Met ook ruimte voor de zon. Maar donderdagavond, dan hebben we de paraplu weer nodig in Flevoland. Want dan volgt er opnieuw een storing die meer bewolking en regen brengt. Ook buien op de vrijdag, die worden wel afgewisseld door perioden met zon. En in het weekend, ja, dan neemt de buiigheid overal af. En dan komt er een hoger drukgebied onze kant op. Met meer zonneschijn, hogere temperaturen van 20 tot 22 graden.
2: Ja, dan zit iedereen binnen voetbal te kijken.
3: Inderdaad, ja. Ja. Nou, dan kan je ook buiten misschien voetbal kijken.
2: Ja, dan schijnt dat zonnetje weer in je scherm. Maar goed, daar gaan we aan werken. Dankjewel, Floris.
3: Graag gedaan, fijne avond.
2: Doei.

0: Heel erg populair, dit liedje. Ik draai wel eens liedjes in het zwembad. En dan mogen kinderen iets aanvragen. En dan zit deze altijd tussen. Automatisch van Fleming.
1: Bewoners van het buitengebied van Noordoostpolder die kunnen zich laten uitkopen vanwege de nieuwe hoogspanningsverbinding van Ens naar het Groningse Vierverlaten, meldt netbeheerder Tennet. Tennet wil over een paar jaar de verbinding verdubbelen door elektrificatie en de toename van windenergie. En dan komen er ook hoogspanningsmasten op nieuwe plekken te staan, is de bedoeling. En wie daar niet op zit te wachten, die kan gebruik gaan maken van de zogenoemde aankoopregeling. Nou, daar praat ik over verder met de projectleider van Tennet. Dat is Alexander Visser. Meneer Visser, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ik vertelde net over die aankoopregeling. Wat is dat nou voor soort regeling?
2: Ja, dat is een nieuwe regeling die begin dit jaar is geïntroduceerd door EZK en Tennet. En die is eigenlijk van toepassing op alle nieuwe hoogspanningsverbindingen die in Nederland zullen worden aangelegd. En wij zijn het eerste project die daarmee te maken zullen hebben.
1: Ja, en wat wil dat dan vervolgens zeggen?
2: Ja, dus de regeling is sterk verbonden aan de procedure die we doorlopen. We hebben nu bepaalde stappen die we hebben gezet binnen dit project. We hebben nu net de ontwerpfocusbeslissing. Daarom staan we ook in de regio met de inloopavonden. En het volgende besluit is het projectbesluit. En daarna begin je met bouwen. En eigenlijk is de bedoeling dat we begin 2028, eind 2027 met de mensen in gesprek gaan. Om te kijken, oké, valt u binnen een bepaalde zone, en die zone is 250 meter, dan kunt u dus inderdaad gebruik maken van een vrijwillige aankoopregeling, waarin Tennet dus een bod doet voor marktwaarde die iemand dan kan accepteren als hij niet meer in dat gebied wil blijven wonen.
1: Ja, dus als iemand zegt van nou, ik wil daar niet blijven wonen, als daar die nieuwe hoogspanningsmasten komen, dan is er een bod van Tennet om uitgekocht te worden. Dat is eigenlijk de simpele verklaring daarvoor.
2: Ja, wij doen dan een aankoop als je binnen een bepaalde strook woont, om dan inderdaad een bod te doen qua marktwaarde en die kunt iemand dan accepteren. En we denken dat we dan nu voor iedereen in het gebied rond het begin van 2029 zullen doen.
1: Ja. Heeft u al enig idee hoeveel huishoudens in het buitengebied van Noordoostpolder daarvoor in aanmerking komen?
2: Ja, we hebben nu eigenlijk een eerste analyse gemaakt van de gehele verbinding, want de verbinding gaat van inderdaad stad Groningen naar Ens. Dan zijn er een paar honderd woningen die in deze zone vallen. Maar we gaan de aankomende paar jaar nog veel onderzoeken doen. Daar kan nog veel geschoven worden. Dus we verwachten dat dat aantal misschien toch wel wat minder zal zijn. En die aantal is nu toch best wel goed verspreid onderweg. Dus het zit niet in de concentratie in Noordoostpolder of ergens anders.
1: Nee, maar heeft u het dan over enkele woningen of over tientallen percelen?
2: Ja, dan hebben we het toch over tientallen.
1: Ja. Wat verandert er straks nou aan de route van deze hoogspanningsverbinding in Noordoostpolder?
2: Ja, je hebt nu de bestaande 220.000 volt verbinding die door Noordoostpolder loopt. Die volgen we grotendeels, maar op bepaalde plekken wijken we af. Bijvoorbeeld bij Pantropica gaan we er nu net bovenlangs. En op bepaalde andere plekken voorzien we ook dat we een betere ligging van de nieuwe verbinding kunnen realiseren door meer reststand in het landschap aan te brengen.
1: Ja, het is natuurlijk niet nieuw, zo'n uitkoopregeling of een aankoopregeling, zoals u het noemt. Wat zijn nou tot nu toe de ervaringen met die regeling op andere plekken in het land?
2: Ja, deze regeling is wel nieuw in het feit dat de zone nu 250 meter is. Dus 100 meter links, 100 meter rechts. En wij hebben een dubbele mastrijd, dus 50 meter in het midden. Voorheen had je regeling, die was heel erg gekoppeld aan de magneetveldzone. Dat is een stuk kleiner. EZK en Tennet hebben nu besloten om de regeling te verruimen, zodat meer mensen de optie krijgen om te besluiten of ze ergens willen blijven wonen of niet. Ja, we zien dat toch heel erg verschilt van de persoonlijke situatie. Iemand die al heel lang in een gebied woont, denkt, nou ja, ik blijf hier toch zitten. Ook als er misschien iemand net buiten de magneetveldzone zit, voelt hij zich daar veiliger of fijner. Dus dat is echt afhankelijk van de persoonlijke situatie van iemand, of ze gebruik gaat maken van die regeling of niet.
1: Ja, en nog even voor de duidelijkheid, wanneer moet nou die bouw van de nieuwe hoogspanningsverbinding beginnen?
2: Dat begint na de beroep van de Raad van State. Dan heb je het onherroepelijk projectbesluit en we denken dat die nu eind 2030 is. En dan hebben we 5 jaar bouwtijd ongeveer, dus dan heb je het over 2035 is die klaar. En we hopen dus mensen eerder duidelijkheid te bieden door het hele aankoopbeleid in te gaan voeren met ongeveer 1,5 jaar voordat we het onherroepelijk besluit hebben, zodat we dan de aanbod kunnen doen aan mensen en daarvoor al de gesprekken kunnen starten.
1: Alexander Visser van Netbeheerder Tennet. Dank u wel voor de toelichting.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een taxi en een bestelbus zijn vanmiddag op elkaar gebotst op de A6 bij Nagelen. De bestuurder van de taxi is daarbij volgens een 112-fotograaf gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 3:15, waarna er voor korte tijd een file ontstond. Waarom de taxi en de bestelbus in botsing zijn gekomen is nog niet bekend. Tunis Hoekstra wordt naar alle waarschijnlijkheid de vierde wethouder op Urk. De huidige SGP-fractievoorzitter behaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een afgemeten overwinning met zijn partij. Wethoudersambities zorgen er nu voor dat hij de gemeenteraad gaat verlaten. Het college van BW op Urk gaat voor het eerst bestaan uit vier wethouders die samen met burgemeester Bart Jaspers Vaaier het dagelijks bestuur zullen vormen. Er komen twee wethouders namens de SGP, één namens CDA en één afgevaardigde van de ChristenUnie. Een wielrenner is vanmiddag gewond geraakt bij een botsing op het Lasserpad in Zeewolde. Een groep wielrenners botste tegen een andere wielrenner die niet bij de groep hoorde. Het slachtoffer kwam daarbij hard ten val. Vanwege de ernst van de melding werden meerdere ambulanceploegen, een motoragent en een team van de traumahelikopter opgeroepen. De traumahelikopter bleek uiteindelijk niet nodig. De politie bevestigt dat de gewonde wielrenner naar het ziekenhuis is gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. De tieners verklaarden dat ze online zijn geronseld en niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. De twee andere verdachten hebben tot nu toe gezwegen. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is weer een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in. Nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. Nieuwe protesten bij een ebola-quarantainecentrum in Kenia hebben aan zeker één betoger het leven gekost. Vorige week vielen bij de protesten twee doden. De VS heeft het centrum in Kenia opgericht voor verdachte ebola-gevallen die de VS niet in mogen.
10: Goedenavond, het weer in Flevoland. Op dit moment trekken er een aantal stevige buien over de provincie met plaatselijke kans op windstoten, onweer en hagel. In de loop van de avond neemt de buiigheid vanuit het westen af en klaart het ook breed op. De temperatuur daalt vannacht naar een graadje of 11 en dan is het op de meeste plaatsen wel droog geworden. En morgen starten we met wat zonnige perioden en op de meeste plaatsen is het droog weer. De zon schijnt af en toe en er komen wat stapelwolken tot ontwikkeling. In de middag is er een mix van stapelwolken, wat wolkenvelden, korte zonnige momenten tussendoor en verspreid kunnen weer een aantal buien ontstaan. Tijdens zonnige perioden stijgt de temperatuur naar een magere 17 graden. Daarbij waait er een meest matige wind uit het zuidwesten.
11: Dan de verkeersinformatie. Je krijgt de langste files en dan begin ik op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunette. 10 minuten stilstaan. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en de afrit Elspeet. 8 minuten en verderop tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 10 minuten oponthoud. De N305 Almere-Dronten tussen Zeewolde en de afrit Harderwijk. 7 minuten. De N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50 zo'n 8 minuten stilstaan. En een wat langere vertraging vind je op de N309 Dronten-Epe tussen de N305 en Walibi-Holland. 9 minuten oponthoud. En flitsers die zijn er niet gemeld in Flevoland.
8: De IJmeer-verbinding tussen Almere en Amsterdam blijft een harde eis van de gemeente Almere als er heel veel huizen worden gebouwd in Almere Pampus. En daarover gaan we het zo dadelijk nog even hebben.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Swing Out Sister was dat, een breakout.
1: De IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam blijft een harde eis van de gemeente Almere als er tienduizenden huizen worden gebouwd in Almere Pampus. Dat bleek gistermiddag toen de gemeente, de provincie en het Rijk een gezamenlijke ambitie ondertekenden. Almere wil de komende decennia groeien met zo'n 60.000 woningen, maar de gemeente wil dan wel dat er wordt geïnvesteerd in voorzieningen en bereikbaarheid. Wethouder Paul Tang legt uit waarom het Rijk daarbij nodig is.
2: Het laat zien dat we een gedeelde ambitie hebben. En de ambitie is natuurlijk dat we in een tijd van woningnood huizen bouwen. Maar de ambitie is ook, we bouwen niet alleen huizen, we bouwen ook een stad.
3: Ja, want de ambitie is er al, die 60.000 woningen in 2050 erbij gebouwd. Wat gaat het Rijk hier nou aan bijdragen? Wat is nou de reden dat het Rijk hiermee zich gaat bemoeien?
2: Nou ja, omdat we niet alleen investeren in huizen, maar ook in de stad, is het een goede combinatie. Hè? Je moet bedenken dat we nog in deze stad een inhaalslag te maken hebben. Als bijvoorbeeld gaat om culturele instellingen. Dat we ook nog veel vervangingsopgaven hebben. De binnenzwembaden, de scholen. Weet je, er is een enorme opgave nog in deze stad. En de hulp van het Rijk in geld, maar ook in kennis en in kennissen is van harte welkom.
3: U heeft in het verleden ook wel gezegd, van, ja, moet echt, die ontsluiting van Pampus moet echt goed gedaan zijn. Desnoods met een IJmeerverbinding. Heeft u met de minister over gesproken hoe die erin staat?
2: Nou ja, we hebben weer duidelijk gemaakt dat wij het perspectief van die IJmeerverbinding echt zeer, zeer op prijs stellen. Je kan niet beginnen zonder dat je dat perspectief hebt. En die boodschap is niet nieuw. Dus die is ook bij de nieuwe minister goed doorgedrongen. Maar nogmaals, wat belangrijker is, we kijken ook naar de investeringen in de bestaande stad. De sociale en fysieke staat van de stad. Dat is toch wel echt de winst van vandaag.
3: Ja, precies. Dat het niet alleen maar gaat om nieuwbouw, maar ook eigenlijk oude bouw weer een beetje nieuw maken.
2: Ja, en sommige wijken moeten ook weer vernieuwd worden. Jongeren willen in de wijk blijven wonen. Ouderen willen in de wijk blijven wonen. Dat is ook investeren in een stad. Zorgen dat mensen in hun wijk kunnen blijven.
1: Dat was wethouder Paul Tang van Almere. En of die IJmeerverbinding er komt, dat is nog niet zeker. Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening benadrukt dat eerst gekeken moet worden naar de gevolgen van de groei van Almere.
4: Ik heb echt gewoon een goed beeld gekregen over wat de ambities zijn hier. En vervolgens hebben we dat afgerond met een handtekening waarin we tegen elkaar zeggen, we gaan echt samen kijken hoe we hier nog meer kunnen bouwen. Maar dan niet alleen om huizen te bouwen, maar ook een samenleving te bouwen waar alles bij hoort. Van onderwijs, maar ook economie, ook leven en wonen.
3: De doelstelling die de gemeente heeft gezegd is 60.000 woningen voor 2050. Is het realistisch, denkt u, om zoveel woningen erbij te gaan bouwen in de aankomende 25 jaar?
4: Nou, als het gaat over of het alleen het bouwen realistisch is, dan zou het moeten kunnen. We zullen dit in goede samenwerking moeten doen. We zullen met elkaar moeten identificeren welke problemen we onderweg tegenkomen. En op basis van een goede planning moeten we kijken hoe ver we komen.
3: Ja, de gemeente heeft wel in het verleden al gezegd van zonder extra verbindingen, zonder extra infrastructuur is die woningbouw in Pampus eigenlijk niet mogelijk. Want hè, anders moeten we het wel kunnen ontsluiten, moeten wel mensen weg kunnen. Bent u daarmee eens met de gemeente dat er dus wel meer gedaan wordt aan de infrastructuur en niet alleen aan de woningbouw in het gebied?
4: Ik ben het er zeker mee eens dat als je gewoon substantieel meer bouwt, dat dat een belasting gaat zijn op je aanwezige infrastructuur en dat je daar dan ook naar moet kijken. En welke oplossing daar dan bij hoort, ja, dat is iets waar we met elkaar over moeten praten.
3: En die harde afspraken, wanneer verwacht u die te kunnen maken?
4: Nou, het gaat natuurlijk over faseringen. Hè? Dus we kijken nu eerst naar een eerste stap. En hoe groot zou zo'n eerste stap eruit zien? Daar hoort een bepaald mobiliteitsvraagstuk bij. Daar moet dan invulling aan gegeven worden. En verder kan ik daar nog niet op vooruit lopen.
1: Dat was minister Boekholt O'Sullivan in een bijdrage van verslaggever Tom Roggen.

0: Damiano David met die fantastische Nile Rodgers op gitaar, hoorde je met Talk to Me.
1: Dan krijg je de berichten van buiten onze provincie. Het gaat niet goed met de Nederlandse zoetwaternatuur. Sinds 2010 herstelt die natuur zich niet meer goed en inmiddels gaat die zelfs weer achteruit. Dat staat tenminste in een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. En er zijn meerdere verklaringen voor, zegt het WNF.
2: De afgelopen jaren zien we dat de aanpak rondom stikstof is gestopt en dat we ook veel pesticiden en nieuwe medicijnresten in ons water terecht zien komen. Dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe bedreigingen. En samen met het veranderend klimaat, waardoor het droger of misschien juist heel veel natter is, stapelen de bedreigingen zich eigenlijk een beetje op.
1: Maar er is wel goed nieuws, want volgens het Wereld Natuurfonds is het nog helemaal niet te laat, want watergebieden die kunnen zich namelijk snel herstellen.
0: En boodschappen kunnen volgend jaar wel tot 10% duurder worden. Dat zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal heffingen en maatregelen voorlopig niet uit te voeren. Denk daarbij aan de suikertax, zegt de supermarktkoepel.
3: Dat staat in de boeken voor de komende jaren voor 850 miljoen als een heffing, als een accijns. Ja, als je daar nog de BTW overheen doet, dan heb je het maar zo over de miljard euro. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
1: Nou, wordt hamsteren nu nog te betalen is.
0: Ja, maar alleen de snoepjes.
1: Na bijna 25 jaar keert de megafestatie terug.
0: Ja, dat zeg je ook niks waarschijnlijk.
1: Blijkbaar
0: was wel een ding hoor.
1: Ja, het was voor jongeren toen de tijd was van alles te beleven, heb ik gehoord. Er waren stormbanen en jongeren die konden...

0: perfect voor de radio. Het is echt, ja, het gevoel inderdaad als ze dat nog... En toen was gamen natuurlijk wel iets heftiger dan nu. Want dat kon je niet zomaar thuis met de computer allemaal. En ook niet... Je had ook nog niet zoveel evenementen met stormbanen en dingen. Nee. Dus het was echt wel... Toen was het iets zeldzamer dan nu. Dus ik weet niet of dat aan gaat slaan. Maar ik voel hem wel. Ik denk, oh, mega frustratie.
1: Nou, zet hem vast in je agenda. Ja. Volgend jaar juli in Utrecht in de jaarbeurs.
0: Dan kan ik. Ja. Ja. Nederlanders gooien wat minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld per persoon 25 kilo per jaar.
2: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
0: Ja, bij de vorige meting, dat was in 2022, gooiden we nog 28 kilo weg. Vooral brood wordt weggegooid. En ook groente, fruit en aardappelen. Het terugdringen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich ook aan heeft verbonden. En tot zover het nieuws van over onze provinciegrenzen.

0: Dit is Flevoland.
1: En als je dan de taal niet spreekt, dan moet je oppassen, want dan ben je natuurlijk gauw Le Sjaak.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou ja, dat het wel een beetje meevalt, maar het is altijd vervelend voor dit soort mensen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het feestje gaat nu beginnen en dit is echt pas het begin, want we gaan echt laten zien wat een feestje echt is.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
7: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een taxi en een bestelbus zijn vanmiddag op elkaar gebotst op de A6 bij Nagelen. De bestuurder van de taxi is daarbij volgens een 112-fotograaf gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. En Tunis Hoekstra wordt naar alle waarschijnlijkheid de vierde wethouder op Urk. Hij is nu nog SGP-fractievoorzitter en behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen een afgemeten overwinning met de SGP. Meer nieuws uit de regio hoor je zo dadelijk.
7: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Verspreid over het land komen er stevige onweersbuien voor. In het midden van het land staat nog 60 kilometer file. 5 kilometer daarvan staat op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld heb je 10 minuten vertraging. A12 naar Duitsland, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 10 minuten extra. Na 50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg ook weer 10 minuten extra reistijd. De A50 van Arnhem verderop naar Os tussen Heteren en Ravenstein is het 20 minuten lang extra reistijd. En op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Lent doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Een camping en drones vechten om hetzelfde gebied bij Krachenburg. Ja, waar het dan precies om gaat, dat horen we zo dadelijk hier bij Omroep Flevoland.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
15: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
18: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Mag camping Nettel bij Krachenburg uitbreiden? Of is het ontwikkelen van drones bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum toch belangrijker? Om die vraag draaide het vandaag bij de Raad van State in Den Haag, de hoogste rechter van het land. Want een conflict tussen de provincie en de gemeente Noordoostpolder, waar Krachenburg onder valt, loopt hoog op inmiddels. Verslaggever Rocher Dankelui was de hele dag daar en inmiddels weer bij ons op de redactie. Rocher, fijn dat je er bent. Hi. Een complexe kwestie dus. Dusdanig dat de Raad van State heeft aangegeven dat het niet gaat lukken om binnen de gebruikelijke 6 weken een uitspraak te doen.
1: Ja, want meestal hebben ze vaste termijnen. Gewone rechter is het altijd na 2 weken. Bij de Raad van State de meestal ook complexere bestuursrechtelijke dingetjes. Maar die hebben dan 6 weken als streeftijd. Maar goed, de voorzitter gaf direct na de zitting vandaag al aan, die trouwens al de dubbele tijd duurde dan ervoor was uitgeruimd, van het gaat echt niet lukken in 6 weken. Dus heb geduld. Zo snel mogelijk daarna komen we met de uitspraak.
0: Ja, en waar draait het dan om?
1: Ja, een kwestie die eigenlijk al een tijd speelt. Ze stonden ook al een keer eerder voor de Raad van State voor een soort gelijke kwestie eigenlijk. Recreatiegebied Nettel. Dat zit er al 10 jaar in Krachenburg. Die willen graag uitbreiden, meer toeristen trekken. Een bestemmingsplan daarvoor, dat is al goedgekeurd door de gemeenteraad van Noordoostpolder, waar Krachenburg onder valt. Maar ja, vlak daarnaast zit het testcentrum voor drones. Nou, we weten het allemaal. Oorlog, Oekraïne, Rusland, overal. Dus Defensie is flink aan het uitbreiden. Wil ook flink gaan oefenen en testen. Maar ja, als er allemaal meer toeristen zelfs gaan bivakeren, ja, dan mag je daar niet vliegen. Dan word je daarin behoorlijk beperkt. Dus de provincie en Defensie hebben zoiets van, dat bestemmingsplan past niet in het omgevingsplan eigenlijk. Je moet rekening houden met je buren. Dus uitbreiden, dat kan erg gevolgen hebben. Dus dat is niet zo handig om te doen. Maar ja, anderzijds heeft Noord-Oostpolder zoiets van, bestemmingsplan is typisch iets wat de gemeenteraad vaststelt. Dus blijf daar vanaf. En bovendien hebben ze ook het idee dat het huidige bestemmingsplan sowieso evenveel hinder of geen hinder geeft aan dat testcentrum als het nieuwe bestemmingsplan. Dus in feite zou er niks veranderen.
0: Nou, inderdaad complex, want twee partijen lijnrecht tegenover elkaar.
1: Ja, en aan de rechter inderdaad de nobele taak om te gaan kijken wie gelijk krijgt. Want ja, het landsbelang, iedereen zich er wat bij voorstellen. Inderdaad, defensie, drones. 80% trouwens van de slachtoffers bij die oorlog tussen Oekraïne en Rusland vallen door drones. Dus ze gaan er testen met drones, maar ook defensie. Of hoe je drones ook weer kan onderscheppen en zorgen dat ze worden tegengehouden. Dat willen ze allemaal gaan doen. Maar ja, dat landsbelang dus van defensie versus het belang van een ondernemer, dat is eigenlijk de afweging. Anderzijds kan je ook kijken van de provincie, mag die zich eigenlijk wel bemoeien met een besluit wat de gemeenteraad gewoon heeft genomen. En het is ook hun pakkie aan. Kortom, ik wens de voorzitter heel veel wijsheid. En dat zal dus niet binnen 6 weken komen, die uitspraak, maar hopelijk wel snel daarna.
0: Ja, dus je hebt het allemaal zitten aanhoren en ook jij weet niet naar welke kant het
1: welke
0: om
1: kant
0: gaat
1: het
0: vallen.
1: Zal vallen, inderdaad. Nee. Ja. Wordt
0: dankjewel.
1: Heel complex.
0: Ja, wordt vervolgd en we houden je op de hoogte natuurlijk. Dankjewel. Rocher Dankelui was dat.

0: Het weer krijgen we van onze weerman, de
1: Floris
0: weerman van
1: dienst. Floris
0: Lafeber. Ja, Floris natuurlijk.
1: Ja.
0: Floris, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, het is maar goed dat ik geen pruik draag, want anders was die ervan afgewaaid, zeg.
2: Zeg dat inderdaad. Vandaag wisselvallig zomerweer en ook vooral winderig. Met een stevige zuidwestenwind. In de open gebieden van Flevoland heeft het zelfs eventjes hard gewaaid met windkracht 7. Dus ja, een beetje een onstuimige dag vandaag.
1: En blijft dat zo, Floris?
2: Ja, nou, de wind gaat de komende uren wel wat afnemen. Maar we krijgen wel met een aantal stevige buien te maken daarvoor in de plaats. Dus vanavond en vannacht eventjes goed de regenradar in de gaten houden als je van plan bent om naar buiten te gaan. Tussen de buien door schijnt nog af en toe de zon en de wind zal heel geleidelijk afzwakken. De temperatuur ligt halverwege de avond rond zo'n 15 graden. En als er steeds meer opklaringen de regio gaan bereiken, ik denk dat dat rond middernacht gebeurt, ja, dan kan het verder afkoelen naar een graadje of 9.
1: Wat is dit? Is de zomer voorbij?
2: Nee, die is zeker niet voorbij. Die gaat pas eind deze week beginnen, denk ik. Want dan komt er een hoge drukgebied onze kant op. Dat brengt veel meer zonneschijn. En vooral ook hele warme lucht naar Flevoland. Maar tot die tijd is het gewoon ronduit wisselvallig. Met ook morgen een komen en gaan van buien. En dan kan het plaatselijk ook weer behoorlijk naar beneden komen. Morgenochtend nog wel op de meeste plaatsen een tijdje wat droger. Met ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 17 graden. En morgen waait het ook iets minder hard dan vandaag.
0: Oké, maar wel dus veel buien. Nou, gelukkig zitten de meeste mensen hoog en droog. Behalve Oudek en ik, want er is een buitenuitzending in het bos. Nou, we worden een beetje beschermd, denk ik, door al die bladeren dan, denk ik, Floris.
2: Ja, gelukkig wel. Morgenochtend dus wel op de meeste plaatsen droog. In de middag leeft de buiigheid weer op in de provincie. En donderdag kunnen er ook nog enkele buien vallen. Ik verwacht dan wel een groot deel van de dag dat het gewoon droog is. Met ook ruimte voor de zon. Maar donderdagavond, dan hebben we de paraplu weer nodig in Flevoland. Want dan volgt er opnieuw een storing die meer bewolking en regen brengt. Ook buien op de vrijdag, die worden wel afgewisseld door perioden met zon. En in het weekend, dan neemt de buiigheid overal af. En dan komt er een hoger drukgebied onze kant op. Met meer zonneschijn, hogere temperaturen van 20 tot 22 graden.
1: Ja, dan zit iedereen binnen voetbal te kijken.
2: Inderdaad, ja. Nou, dan kan je ook buiten misschien voetbal kijken.
1: Ja, dan schijnt dat zonnetje weer in je scherm. Maar goed, dan gaan we aan werken. Dankjewel, Floris.
2: Graag gedaan, fijne avond.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
4: Dit is Flevoland.

0: Bewoners van het buitengebied van Noordoostpolder die kunnen zich laten uitkopen vanwege de nieuwe hoogspanningsverbinding van Ens naar het Groningse Vierverlaten, meldt netbeheerder Tennet. Tennet wil over een paar jaar de verbinding verdubbelen door elektrificatie en de toename van windenergie. En dan komen er ook hoogspanningsmasten op nieuwe plekken te staan, is de bedoeling. En wie daar niet op zit te wachten, die kan gebruik gaan maken van de zogenoemde aankoopregeling. Nou, daar praat ik over verder met de projectleider van Tennet. Dat is Alexander Visser. Meneer Visser, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ik vertelde net over die aankoopregeling. Wat is dat nou voor soort regeling?
1: Ja, dat is een nieuwe regeling die begin dit jaar is geïntroduceerd door EZK en Tennet. En die is eigenlijk van toepassing op alle nieuwe hoogspanningsverbindingen die in Nederland zullen worden aangelegd. En wij zijn het eerste project die daarmee te maken zullen hebben.
0: Ja, en wat wil dat dan vervolgens zeggen?
1: Ja, dus de regeling is sterk verbonden aan de procedure die we doorlopen. We hebben nu bepaalde stappen die we hebben gezet binnen dit project. We hebben nu net de ontwerpfocusbeslissing. Daarom staan we ook in de regio met de inloopavonden. En het volgende besluit is het projectbesluit. En daarna begin je met bouwen. En eigenlijk is de bedoeling dat we begin 2028, eind 2027 met de mensen in gesprek gaan. Om te kijken, oké, valt u binnen een bepaalde zone, en die zone is 250 meter, dan kunt u dus inderdaad gebruik maken van een vrijwillige aankoopregeling. Waarin Tennet dus een bod doet voor marktwaarde, die iemand dan kan accepteren als hij niet meer in dat gebied wil blijven wonen.
0: Ja, dus als iemand zegt van nou, ik wil daar niet blijven wonen, als daar die nieuwe hoogspanningsmasten komen, dan is er een bod van Tennet om uitgekocht te worden. Dat is eigenlijk de simpele verklaring daarvoor.
1: Ja, wij doen dan een aankoop als je binnen een bepaalde strook woont. Om dan inderdaad een bod te doen qua marktwaarde. En die kunt iemand dan accepteren. En we denken dat we dan nu voor iedereen in het gebied rond het begin van 2029 zullen doen.
0: Ja. Heeft u al enig idee hoeveel huishoudens in het buitengebied van Noordoostpolder daarvoor in aanmerking komen?
1: Ja, we hebben nu eigenlijk een eerste analyse gemaakt van de gehele verbinding. Want de verbinding gaat van inderdaad stad Groningen naar Ens. Dan zijn er een paar honderd woningen die in deze zone vallen. Maar we gaan de aankomende paar jaar nog veel onderzoeken doen. Daar kan nog veel geschoven worden. Dus we verwachten dat dat aantal misschien toch wel wat minder zal zijn. En die aantal is nu toch best wel goed verspreid onderweg. Dus het zit niet in de concentratie in Noordoostpolder of ergens anders.
0: Nee, maar heeft u het dan over enkele woningen of over tientallen percelen?
1: Ja, dan hebben we het toch over tientallen.
0: Ja. Wat verandert er straks nou aan de route van deze hoogspanningsverbinding in Noordoostpolder?
1: Ja, je hebt nu de bestaande 220.000 volt verbinding die door Noordoostpolder loopt. Die volgen we grotendeels, maar op bepaalde plekken wijken we af. Bijvoorbeeld bij Pantropica gaan we er nu net bovenlangs. En op bepaalde andere plekken voorzien we ook dat we een betere ligging van de nieuwe verbinding kunnen realiseren door meer reststand in het landschap aan te brengen.
0: Ja, het is natuurlijk niet nieuw, zo'n uitkoopregeling of een aankoopregeling, zoals u het noemt. Wat zijn nou tot nu toe de ervaringen met die regeling op andere plekken in het land?
1: Ja, deze regeling is wel nieuw in het feit dat de zone nu 250 meter is. Dus 100 meter links, 100 meter rechts. En wij hebben een dubbele mastrijd, dus 50 meter in het midden. Voorheen had je regeling, die was heel erg gekoppeld aan de magneetveldzone. Dat is een stuk kleiner. EZK en Tennet hebben nu besloten om de regeling te verruimen, zodat meer mensen de optie krijgen om te besluiten of ze ergens willen blijven wonen of niet. Ja, we zien dat toch heel erg verschilt van de persoonlijke situatie. Iemand die al heel lang in een gebied woont, denkt, nou ja, ik blijf hier toch zitten. Ook als er misschien iemand net buiten de magneetveldzone zit, voelt hij zich daar veiliger of fijner. Dus dat is echt afhankelijk van de persoonlijke situatie van iemand of ze gebruik gaat maken van die regeling of niet.
0: Ja, en nog even voor de duidelijkheid, wanneer moet nou die bouw van de nieuwe hoogspanningsverbinding beginnen?
1: Dat begint na de beroep van de Raad van State. Dan heb je het onherroepelijk projectbesluit en we denken dat die nu eind 2030 is. En dan hebben we 5 jaar bouwtijd ongeveer, dus dan heb je het over 2035 is die klaar. En we hopen dus mensen eerder duidelijkheid te bieden door het hele aankoopbeleid in te gaan voeren met ongeveer 1,5 jaar voordat we het onherroepelijk besluit hebben, zodat we dan de aanbod kunnen doen aan mensen en daarvoor al de gesprekken kunnen starten.
0: Alexander Visser van netbeheerder Tennet, dank u wel voor de toelichting.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Een taxi en een bestelbus zijn vanmiddag op elkaar gebotst op de A6 bij Nagelen. De bestuurder van de taxi is daarbij volgens een 112-fotograaf gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 3:15, waarna er voor korte tijd een file ontstond. Waarom de taxi en de bestelbus in botsing zijn gekomen is nog niet bekend. Tunis Hoekstra wordt naar alle waarschijnlijkheid de vierde wethouder op Urk. De huidige SGP-fractievoorzitter behaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een afgemeten overwinning met zijn partij. Wethoudersambities zorgen er nu voor dat hij de gemeenteraad gaat verlaten. Het college van BW op Urk gaat voor het eerst bestaan uit 4 wethouders die samen met burgemeester Bart Jaspers Vaaier het dagelijks bestuur zullen vormen. Er komen 2 wethouders namens de SGP, 1 namens CDA en 1 afgevaardigde van de ChristenUnie. Een wielrenner is vanmiddag gewond geraakt bij een botsing op het Lasserpad in Zeewolde. Een groep wielrenners botste tegen een andere wielrenner die niet bij de groep hoorde. Het slachtoffer kwam daarbij hard ten val. Vanwege de ernst van de melding werden meerdere ambulanceploegen, een motoragent en een team van de traumahelikopter opgeroepen. De traumahelikopter bleek uiteindelijk niet nodig. De politie bevestigt dat de gewonde wielrenner naar het ziekenhuis is gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen in Den Haag tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor een noodbericht op telefoons, maar daar was grote weerstand tegen. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. De tieners verklaarden dat ze online zijn geronseld en niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. De 2 andere verdachten hebben tot nu toe gezwegen. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in en nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht vaker droog en het wordt ongeveer 9 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Op dit moment trekken er een aantal stevige buien over de provincie met plaatselijke kans op windstoten, onweer en hagel. In de loop van de avond neemt de buiigheid vanuit het westen af en klaart het ook breed op. De temperatuur daalt vannacht naar een graadje of 11 en dan is het op de meeste plaatsen wel droog geworden. En morgen starten we met wat zonnige perioden en op de meeste plaatsen is het droog weer. De zon schijnt af en toe en er komen wat stapelwolken tot ontwikkeling. In de middag is er een mix van stapelwolken, wat wolkenvelden, korte zonnige momenten tussendoor en verspreid kunnen weer een aantal buien ontstaan. Tijdens zonnige perioden stijgt de temperatuur naar een magere 17 graden. Daarbij waait er een meest matige wind uit het zuidwesten.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Verspreid over het land komen nog stevige onweersbuien voor. In het midden van het land heb je nog vertraging, vooral op de A50 van Arnhem naar Os. Eerst tussen knooppunt Grijsoord en Heteren 5 minuten extra. Verderop bij Ravenstein 10 minuten vertraging. De A325 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen Elst en Lent vlak voor Nijmegen heb je 5 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam blijft een harde eis van de gemeente Almere als er heel veel huizen worden gebouwd in Almere Pampus. En daarover gaan we het zo dadelijk nog even hebben.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland,

0: De IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam blijft een harde eis van de gemeente Almere als er tienduizenden huizen worden gebouwd in Almere Pampus. Dat bleek gistermiddag toen de gemeente, de provincie en het Rijk een gezamenlijke ambitie ondertekenden. Almere wil de komende decennia groeien met zo'n 60.000 woningen, maar de gemeente wil dan wel dat er wordt geïnvesteerd in voorzieningen en bereikbaarheid. Wethouder Paul Tang legt uit waarom het Rijk daarbij nodig is.
1: Dat laat zien dat we een gedeelde ambitie hebben. En de ambitie is natuurlijk dat we in een tijd van woningnood huizen bouwen. Maar de ambitie is ook, we bouwen niet alleen huizen, we bouwen ook een stad.
2: Ja, want de ambitie is er al, die 60.000 woningen in 2050 erbij gebouwd. Wat gaat het Rijk hier nou aan bijdragen? Wat is nou de reden dat het Rijk hiermee zich gaat bemoeien?
1: Nou ja, omdat we niet alleen investeren in huizen, maar ook in de stad, is de goede combinatie. Hè? Je moet bedenken dat we nog in deze stad een inhaalslag te maken hebben. Als het bijvoorbeeld gaat om culturele instellingen. Dat we ook nog veel vervangingsopgaven hebben. De binnenzwembaden, de scholen. Weet je, er is een enorme opgave nog in deze stad. En de hulp van het Rijk in geld, maar ook in kennis en in kennissen is van harte welkom.
2: U heeft in het verleden ook wel gezegd, verder moet echt die ontsluiting van Pampus moet echt goed gedaan zijn. Desnoods met een IJmeerverbinding. Heeft u met de minister over gesproken hoe die erin staat?
1: Nou ja, we hebben weer duidelijk gemaakt dat wij het perspectief van die IJmeerverbinding echt zeer, zeer op prijs stellen. Je kan niet beginnen zonder dat je dat perspectief hebt. En die boodschap is niet nieuw. Dus die is ook bij de nieuwe minister goed doorgedrongen. Maar nogmaals, wat belangrijker is, we kijken ook naar de investeringen in de bestaande stad. De sociale en fysieke staat van de stad. Dat is toch wel echt de winst van vandaag.
2: Ja, precies. Dat het niet alleen maar gaat om nieuwbouw, maar ook eigenlijk oude bouw weer een beetje nieuw maken.
1: Ja, en sommige wijken moeten ook weer vernieuwd worden. Jongeren willen in de wijk blijven wonen. Ouderen willen in de wijk blijven wonen. Dat is ook investeren in een stad. Zorgen dat mensen in hun wijk kunnen blijven.
0: Dat was wethouder Paul Tang van Almere. En of die IJmeerverbinding er komt, dat is nog niet zeker. Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening benadrukt dat eerst gekeken moet worden naar de gevolgen van de groei van Almere.
3: Ik heb echt gewoon een goed beeld gekregen over wat de ambities zijn hier. En vervolgens hebben we dat afgerond met een handtekening waarin we tegen elkaar zeggen, we gaan echt samen kijken hoe we hier nog meer kunnen bouwen. Maar dan niet alleen om huizen te bouwen, maar ook een samenleving te bouwen waar alles bij hoort. Van onderwijs, maar ook economie, ook leven en wonen.
2: De doelstelling die de gemeente heeft gezegd is 60.000 woningen voor 2050. Is het realistisch, denkt u, om zoveel woningen erbij te gaan bouwen in de aankomende 25 jaar?
3: Nou, als het gaat over of het alleen het bouwen realistisch is, dan zou het moeten kunnen. We zullen dit in goede samenwerking moeten doen. We zullen met elkaar moeten identificeren welke problemen we onderweg tegenkomen. En op basis van een goede planning moeten we kijken hoe ver we komen.
2: Ja, de gemeente heeft wel in het verleden al gezegd van zonder extra verbindingen, zonder extra infrastructuur is die woningbouw in Pampus eigenlijk niet mogelijk. Want anders moet het wel kunnen ontsluiten, moeten wel mensen weg kunnen. Bent u daarmee eens met de gemeente dat er dus wel meer gedaan wordt aan de infrastructuur en niet alleen aan de woningbouw in het gebied?
3: Ik ben het er zeker mee eens dat als je gewoon substantieel meer bouwt, dat dat een belasting gaat zijn op je aanwezige infrastructuur en dat je daar dan ook naar moet kijken. En welke oplossing daar dan bij hoort, ja, dat is iets waar we met elkaar over moeten praten.
2: En die harde afspraken, wanneer verwacht u die te kunnen maken?
3: Nou, het gaat natuurlijk over faseringen. Hè? Dus we kijken nu eerst naar een eerste stap. En hoe groot zou zo'n eerste stap eruit zien? Daar hoort een bepaald mobiliteitsvraagstuk bij. Daar moet dan invulling aan gegeven worden. En verder kan ik daar nog niet op vooruit lopen.
0: Dat was minister Boekholt O'Sullivan in een bijdrage van verslaggever Tom Roggen.
4: Je luistert naar Flevoland.

Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Morgen gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister morgen van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.

0: Dan krijg je de berichten van buiten onze provincie. Het gaat niet goed met de Nederlandse zoetwaternatuur. Sinds 2010 herstelt die natuur zich niet meer goed en inmiddels gaat die zelfs weer achteruit. Dat staat tenminste in een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. En er zijn meerdere verklaringen voor, zegt het WNF.
1: De afgelopen jaren zien we dat de aanpak rondom stikstof is gestopt en dat we ook veel pesticiden en nieuwe medicijnresten in ons water terecht zien komen. Dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe bedreigingen. En samen met het veranderend klimaat, waardoor het droger of misschien juist heel veel natter is, stapelen de bedreigingen zich eigenlijk een beetje op.
0: Maar er is wel goed nieuws, want volgens het Wereld Natuurfonds is het nog helemaal niet te laat, want watergebieden die kunnen zich namelijk snel herstellen.
2: En boodschappen kunnen volgend jaar wel tot 10% duurder worden. Dat zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal heffingen en maatregelen voorlopig niet uit te voeren. Denk daarbij aan de suikertax, zegt de supermarktkoepel.
3: Dat staat in de boeken voor de komende jaren voor 850 miljoen als een heffing, als een accijns. Ja, als je daar nog de BTW overheen doet, dan heb je het maar zo over de miljard euro. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
0: Nou, wordt hamsteren nu nog te betalen is.
2: Ja, maar alleen de snoepjes.
0: Na bijna 25 jaar keert de megafestatie terug.
2: Ja, dat zeg je ook niks waarschijnlijk.
0: Blijkbaar
2: was wel
0: leuk.
2: Een ding hoor.
0: Ja, het was voor jongeren toen de tijd was van alles te beleven, heb ik gehoord. Er waren stormbanen en jongeren die konden gamen. Er was natuurlijk ook muziek. En dat gevoel van vroeger, dat wil de organisatie terugbrengen.
4: Met de trein, dat was toen ook echt een ding, want de NS reed volgens mij zelfs ook aangepaste dienstregelingen. Ja. Maar dat gevoel, kijk, dus overdag zijn ook alle leeftijden welkom. Vanaf 3 uur willen we wel dat de echt jongeren weggaan. Je wil gewoon niet met je jongere broertje of zusje op zo'n evenement staan.
0: Echt een ding, hè, vroeger?
2: Echt een ding.
0: Ja, hoe vaak ben jij er geweest?
2: Ja, ik zou het niet weten meer. Maar ik heb er sowieso ook wel gewerkt voor de radio. Het is echt, het gevoel inderdaad, als we dat nog... En toen was gamen natuurlijk wel iets heftiger dan nu. Want dat kon je niet zomaar thuis met de computer allemaal. En ook niet... Je had ook nog niet zoveel evenementen met stormbanen en dingen. Nee. Dus het was echt wel... Toen was het iets zeldzamer dan nu. Dus ik weet niet of dat aan gaat slaan. Maar ik voel hem wel. Megafestatie.
0: Nou, zet hem vast in je agenda. Ja. Volgend jaar juli Utrecht in de jaarbeurs.
2: Dan kan ik. Ja. Nederlanders gooien wat minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld per persoon 25 kilo per jaar.
5: Dat is ongeveer het gewicht van 1 maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
2: Ja, bij de vorige meting, dat was in 2022, gooiden we nog 28 kilo weg. Vooral brood wordt weggegooid. En ook groente, fruit en aardappelen. Het terugdringen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich ook aan heeft verbonden. En tot zover het nieuws van over onze provinciegrenzen.

0: Dit is Flevoland.
1: En als je dan de taal niet spreekt, dan moet je oppassen, want dan ben je natuurlijk gauw Le Sjaak.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou ja, dat het wel een beetje meevalt, maar het is altijd vervelend voor dit soort mensen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het feestje gaat nu beginnen en dit is echt pas het begin, want we gaan echt laten zien wat een feestje echt is.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl. Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland. Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
10: Thanks.
7: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
12: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
14: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
13: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
15: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
13: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A50 van Arnhem naar Os, tussen Knoopert Valburg en Ravenstein, doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit is Flevoland.
10: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: We zeiden het al, we gaan het autonieuws bespreken natuurlijk met Ben van Tilburg. Ben, goedemorgen maar weer.
2: Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Die Franse superradar waar Arnoud het net over had, wat was het ook weer? Help ons eventjes ons geheugen op te frissen.
2: Nou, eigenlijk zou die afgelopen januari in zijn gegaan. De Franse superradar die niet alleen de snelheid detecteert, maar ook gelijk via allerlei extra camera's ziet of je aan het bellen bent, of je je gordel wel of niet om hebt. Al dat soort zaken.
3: Alles dus in één keer. Een soort röntgencamera voor de auto.
2: Nou, dat. En dan kon je dus in één keer een boete krijgen van dat je dus maar 6 kilometer te hard gereden had. Maar omdat je die telefoon ook in je hand had en omdat je je gordel even af had omdat een van de kinderen achter even zijn speen had laten vallen. Ik noem maar iets. Dat je even...
3: Ja.
2: En dat ding zag dus alles in één keer. En dan kon je dus torenhoge boetes verwachten.
3: Ja, maar...
2: Alleen, het is daar nog niet door... door het kabinet. Er is nog geen officiële goedkeuring voor. Dus de mensen die naar Frankrijk gaan dit jaar... Je moet sowieso aan de regels houden. Maar het is dus niet zo dat je ineens thuis... je vakantiegeld nog een keer nodig hebt voor die torenhoge boete.
3: Is er nog iets geks wat je in Frankrijk bewust nodig hebt... waar je nooit aan zou denken? Vroeger hadden we die alcoholtesters, moest je in de auto hebben.
1: Is dat nog steeds zo trouwens?
3: Nee, volgens mij niet meer.
2: Alcoholtesten is niet meer verplicht.
3: Hesjes wel, hè, voor alle inzittenden.
2: Ja, hesjes. Ja. Je moet sowieso zorgen als je naar Frankrijk gaat... altijd voor een goed contract. Dat als je wat krijgt met een lekke band of wat dan ook... dat je geholpen wordt. Want met name in Frankrijk, Duitsland, dat soort landen... dan als je niks geregeld hebt, dan kun je de portemonnee trekken.
3: En als je nou heel erg goed lid bent van onze gele mannen in Nederland... word je dan ook in Frankrijk goed geholpen?
2: Even kijken of je buitenlandservice hebt aangezet.
1: Ja, Europa
2: dat is even een belangrijk ding. Of Europa service in dit geval.
3: Ja.
2: En goed opletten als je in Frankrijk dat soort landen bent... door wie word je geholpen? Want mensen doen zich voor als. En blijkt dan op het moment dat ze die auto lossen... ineens een...
3: van alles erbij komen.
2: Frauduleuze onderneming te zijn.
3: Onze collega Astrid Jong had het vorige week. Ja. Die had de dochter de auto uitgeleend. En die stond in Frankrijk met 1 lekke band. Die is bij een garage uitgekomen uiteindelijk. En die garagist die zegt van... ja, maar ik ga niet 1 bandje ga ik verwisselen. Ik verwissel ze alleen alle 4. Nou, of helemaal niet.
1: Nee. Ja, dat ook zo. Ja, dat doe jij ook, hè, Ben, bij jou. Nee. Dat was ook laatst.
3: Nee, dat
1: doe
3: ik niet. Nee.
1: Ja, maar je wel geld verdienen.
3: Dat doen ze dus gewoon.
2: als je dan de taal niet spreekt, dan moet je oppassen. Want dan ben je natuurlijk gauw...
3: Ze weten, met een lekke band rij je ook niet ergens anders heen. Dat je zegt, ik doe het wel even ergens anders.
1: Nee.
3: Nee, maar dus let daar in ieder geval op. En die vignetten, hè, ook met elektrische auto's voor steden. Hè, je hebt ook een vignet voor een elektrische auto nodig.
1: Hallo. Ook in Frankrijk?
3: Zeker. Ecrie Air heet dat.
2: Het is, maar ook dat loopt af.
1: Gaat het ook
2: aflopen? Die milieuvignetten. Het heeft gewerkt. Hè. Ja.
1: De ontwikkelingen gaan nu zo hard en de wetgeving verandert. Dus aan de gang blijft natuurlijk met
2: dus,
1: de dingen.
2: Dus in Frankrijk, het is een aantal gemeentes die hebben het al afgeschaft. Maar het is altijd goed om even op
3: je
2: route te checken. Nee, klopt.
3: Ja. Oké, okay, goed. Houd het in
1: daar was ik laatst in Japan. Daar was helemaal geen files.
3: Ja, dat komt door nummer 34.
1: Ah, wat is dat?
2: Nou, er zijn nog wel iets files in Japan. Maar een verkeerskundige, meneer Knoop heet die heeft ervoor gepleit om... Een verkeerskundige die heeft ervoor gepleit. In Japan hebben ze het al 10 jaar. In de file heb je om de 8 meter een rij lampjes. En die branden op tegelijk, zeg maar, als de file er is. Maar zo gauw ze gaan knipperen, kun je weer gaan rijden. Oh. En eigenlijk, mensen in Nederland zijn hele goede chauffeurs. Want we rijden met z'n allen op een heel klein stuk asfalt, zeg maar, relatief.
1: Ja.
2: Alleen, de files ontstaan veelal doordat mensen even op hun telefoon gaan blijven wachten. Ze kijken voor zich, gewoon die lampjes gaan knipperen, betekent aansluiten, je kan weer gaan rijden.
1: Hmm.
2: En doordat ze dat in Japan hebben, zijn de files daar met 2/3 afgenomen. Dus ze hoeft niet in alle... het is met name belangrijk op knelpunten waar veel files staan, om dat eens te gaan proberen.
1: Maar zijn die opgeplakt op het asfalt dan of zo?
2: Die zitten gewoon
3: ingeboord.
2: Eigenlijk een beetje in de vangrail. Eigenlijk heet het een geleiderrail, was het laatst ergens. Maar langs die rand zo die lampjes en dan...
1: Lijkt het net of je in een achtbaan zit. Dat heb je daar
3: leuk wel.
2: Het wordt dynamisch.
3: Ja. Oké. Okay. Als dealer kan je dan iemand verplichten noodzakelijk onderhoud te laten doen?
2: Leuk.
3: Voor de garantie wel, denk ik, maar je kan het niet verplichten.
2: Je noemde net even met je collega Astrid over die banden.
3: Ja.
2: Er was even op social media ophef. Een man had zijn auto naar de garage gebracht. De lokale Volmer, zoals mijn collega heet, die belt dan even van... joh, uw auto is naar nieuwe banden toe. En die man zegt, laat maar, dat hoeft niet. Ja, maar we laten u zo niet meer gaan, want de staaldraden steken erdoor. Het is onverantwoord om dit zo te doen. Ik kan me niet schelen, zegt die man, ik haal hem toch weer op. Nou is die man, spijt me, ik laat u zo niet meer gaan. Dus die man heeft onder protest 2 nieuwe voorbanden gekregen. Maar goed, als garagehouder kan ik me er wel een beetje in vinden. Want op het moment dat je een aanrijding veroorzaakt, de politie komt erbij en je zegt, ja, ik ben net bij de garage geweest, heb helemaal niks gezegd. Hmm. Dan ben je als garagehouder ook nog aansprakelijk min of meer. En zeker van ja, dan krijg je de discussie wel niet. Heb je nou wel of niet gezegd dat er nieuwe banden onder moesten? Maar als een advocaat van de tegenpartij, die zegt al gauw van, dit kan zo niet.
3: Maar dan moet je als garagist natuurlijk gewoon op de factuur zetten ook. Geadviseerd voor nieuwe banden. En klant wilde dat niet.
2: Ja,
3: en dat soort dingen. Of mailen, bewijs.
2: Dus alleen je kan het, maar even op de vraag, kan het verplicht worden? Nee, je kan het niet verplichten. Maar inderdaad, als garage kan ik me goed voorstellen dat je je indekt om het erop te zetten. Hmm. Nadrukkelijk geadviseerd en niet akkoord.
3: Maar mensen hebben wel met een nieuwe auto, met een merk of zo, maar ze gaan niet meer bij de dealer en onderhoud. Dan kan de garantie op bepaalde punten vervallen, toch?
2: Nee, dat is ook geweest. Dat is de wet Monti. Die is al jaren geleden in het leven geroepen. Om de monopoliepositie van dealers af te schaffen eigenlijk. Dat je, als je aan het fabrieksvoorschrift houdt, kun je eigenlijk bij elke aangesloten garage, en dan praat ik over vakgarages, Boscars.
3: Niet bij Teun Beun, hè?
2: Niet bij Teun Beun, maar gewoon het fabrieks voorschrift aan onderhoud doet, hou je ook gewoon je garantie.
3: Oké, goed zo. Dan de benzineauto's. Die worden straks de paarden van nu. Wat bedoel je daar dan mee?
2: Ja, het is, nou, vroeger had je dus de paarden, en die zijn uiteindelijk de paarden en de paardentram en de paardenkoets, maar die zijn toen de auto kwam, vonden veel mensen het een beetje milieuvervuilend, dat is echt waar, dat de paarden zoveel poep achterlieten. Dus dan was het alternatief de auto. Ja. Maar nu, de benzineauto's, ja, die komen ook en de diesels natuurlijk komen ook een beetje in een verdomd hoekje heel langzaam. Het elektrisch gebeuren gaat gewoon door. Maar straks wordt dus het idee van mensen gaan straks allemaal elektrisch rijden. En dan voor de hobby in het weekend pak je een open cabrio met een V6. En de sporters die nog zeggen van nou,
4: ja, voor de fun.
2: Voor de fun. Ja. Eigenlijk zoals de paarden nu bedoeld zijn. Hè, een enkele beroepsgroep, politie, die rijdt nog op een paard. Beroepsmatig. Hè,
3: ja, maar dat doen ze ergens anders ook voor natuurlijk. Hè?
2: Ja, ook dat. Ja, maar echt voor het mobiel zijn heb je geen paard meer nodig. Nee. Dus het wordt straks een beetje een luxe artikel, de benzineauto. Dat zeggen ze.
3: Oké. Dan niet met de benzineauto, maar met de elektrische auto. Maar ja, die werden een stukje goedkoper. Maar nou zijn ze in één keer weer duurder aan het worden.
2: Nou, het blijkt na een onderzoek dat zo gauw een regering ergens in Europa bijvoorbeeld zegt van, nou, in Duitsland zijn nu dat je dus als voor de mindere inkomens dat je 6.000 euro subsidie krijgt, waardoor een merk als Tesla gelijk de aanschafpremie van 3.000 euro gelijk dichtschroeft. Waardoor het voor de groep die de auto dus of niet in aanmerking komt voor subsidie, wordt die auto dus ineens een stuk duurder.
3: Ja.
2: Dus fabrikanten letten daarop. Hey, komt er ergens in een land een leuke actie met bonussen, premies, wat dan ook, dan maken ze hem of iets duurder, of ze schroeven de marge terug, of de korting eraf. Dus uiteindelijk is het tegenovergestelde effect, zeg maar.
3: Ja, nou, de Tesla's worden weer interessanter, hè? Ik heb nog een leuke witte jong gebruikte. Wil je hem kopen? Ja, goed. Dankjewel, Ben Vertilde.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Understand. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Kunst eruit te halen in de studio en ook weer een plaats te maken voor nieuw kunstwerk. Gerda Jonker is hier. Gerda, goedemiddag. Je hebt een prachtig groot kunstwerk meegenomen. We gaan er zo meteen naar kijken. En dit kunstwerk, ja, van De Boom, die gaat weer mee.
2: Ja.
1: Vind je het jammer?
2: Nee, niet echt.
1: Nee?
2: Nee hoor. Nee. Hij blijft thuis hangen. Dus,
1: ja, ja. Voor de mensen die het gemist hebben vorige maand, wat heb jij op je schilderij staan? Wat is het voor boom? Wat is het verhaal erachter?
2: Het verhaal achter De Boom is dat het is de boom uit mijn jeugd. Die boom is ziek geworden, is gekapt, stond bij mijn ouderlijk huis. Het is de boom waar ik mee ben opgegroeid als kind.
1: Ja.
2: En ik heb hem afgebeeld als zijnde reaching for the sky.
1: Mm-hmm.
2: Je ziet ook een beetje de takken die zeg maar de lucht in reizen.
1: Ja.
2: En het staat voor zeg maar een jongetje wat groot wil worden. En dat kijkt dan uit over, zeg maar, zit dan boven die boom en dan kijkt dan uit. En ik heb hem zo gemaakt van onderen.
1: Ja.
2: Bewust ook om de grootsheid ervan te laten zien.
1: Ja. En die boom die stond in Dronten?
2: Die stond in Oost-Groningen, Alteveer, waar ik ben geboren.
1: Mm-hmm.
2: En het is gemaakt van olieverf, maar in diezelfde olieverf zit dan ook de boombast van diezelfde boom die je ziet afgebeeld.
1: Maar je woont in Dronten?
2: Ja, sinds 98 al.
1: Ja, en hoe heb je dan, toen ben je weer teruggegaan naar Groningen om iets van die bomen af te halen? Of hoe moet ik dat zien?
2: Nou, mijn ouders wonen daar destijds
1: nog. Oh ja. Ja, ja, ja.
2: Die hebben het laten kappen.
1: Ja.
2: En ik heb daar nog een stuk van thuis ook kunstwerk van gemaakt. Heel expositie van gehad.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is een boom met...
1: met een verhaal.
2: Met een verhaal.
3: Het is bijna een soort van stamboom voor je geworden.
2: Ja, het is niet te koop.
3: Nee, het blijft bij jou. En ja. Het hoort bij jou ook.
2: Helemaal.
3: En alleen dit schilderij en kunstwerk van die boom? Of is er nog meer van die boom?
2: Er is nog meer. Ik heb een wand vol met bladeren van hoogdruk.
1: Ja.
2: Verschillende kleuren met de naam van mijn moeder geschreven.
1: Ja.
2: Ik heb een masker van de boombast. Op stokjes. Op in de lucht hangende.
1: Mm-hmm.
2: Dan nog een stuk wat je in die boom ook kan zien aan de rechterkant. Er zitten twee afgebroken takken,
1: ja.
2: Afgezaagde takken. Dat stuk, daar heb ik een schreeuw van gesculptuurd.
3: Mooi.
2: En dat staat ook thuis. En ik wil het nog wel weer een keer gaan exposeren ergens. Dat moet net zo even...
3: Jouw hele leven is eigenlijk jij en de boom.
2: Nou ja, dat is wel een hele belangrijke element. Want in de tuin bij mij staat dus ook een telg van deze boom. De laatste kastanje die ik daarvan heb gevonden, die heb ik opgekweekt. En die is nu ongeveer een 2-3 meter hoog. En die wordt niet hoger.
1: Nee, nee, nee.
2: En dat is eigenlijk...
3: Kan er naar kijken, maar voor jou is het ook meer gevoel.
2: Ja.
1: Even, er staat hier Hampus, maar lees het goed, Hampus? Maar je heet Hampus, Harm-Jan Oortwijn.
2: Correct. Hampus, ja. Hampus, dat is mijn
1: artiestennaam.
2: Artiestennaam, ze noemen het.
1: Ja.
2: Het komt uit die tijd.
1: Ja.
2: Vroeger op het dorp had iedereen een naam.
1: Ja.
2: Mij noemden ze Hampus. Ik was een jongetje.
3: Bijnaam,
2: jongetje,
3: ja.
2: Van de Witte Steen van vroeger.
1: Ja.
2: En ze noemden mij Hampus. Ook voetbal was ook Hampus. En ik heb het zeg maar altijd bij me gedragen.
1: Hm.
2: En mooi. Toen dacht ik van ja.
1: Zo signeer ik mijn werk.
2: Tekenen. En dat.
1: Ja. Ja.
2: Dat is ook een tijdsbeeld.
1: In feite. Heeft Gerda Jonker ook een kunstenaars-artiestennaam?
4: Nee.
1: Nee?
4: Nee, ik heb maar één naam.
1: Het is gewoon Gerda. Ja, toch?
4: Ja.
1: Nou, dat is een mooie naam ook, Gerda. Wat vind je van het werk van Harm-Jan?
4: Ja, ik vind het prachtig.
1: Ja?
4: Ja, ik vind het echt heel mooi.
1: Maar
4: het
1: is heel iets anders dan wat
4: ook,
1: jij maakt.
4: Ook inhoudelijk, ja.
1: Ja. Ja, het verhaal erachter is heel mooi natuurlijk, hè?
2: Ja.
1: Het verhaal erachter ook, is heel mooi.
4: Ja, maar ik vind het ook heel goed, goed neergezet. Het zit goed in de verhoudingen en zo. Ja, nou, echt.
1: Kun je straks mooi
3: wel. Heel mooi.
1: Ja. Ja. Gerda, vertel eens wat meer over jou. Wat voor soort kunst maak jij?
4: Ik schilder organisch kunst.
1: Ja.
4: En ik noem het natuurorganisch.
1: Mm-hmm.
4: Omdat het ook zo hier en daar herkenbaar is. Ja, dat eigenlijk. En ik schilder met olieverf. En ik schilder gelaagd. En daar doe ik heel lang over. Over een schilderij.
1: Ja? Hoe lang doe je gemiddeld over een schilderij?
4: Nou, toch wel de... echt de ja, minste tijd die ik in schilderijen heb gestoken. Ja, dat is toch wel een half jaar tot 6 jaar.
1: Ja?
3: Ja. En dat heeft dan te maken met dat laagje voor laagje gaat.
4: Ja,
3: en dan moet
4: laagje
3: dan weer drogen
4: voor laagje,
3: eerst.
4: Moet drogen. En het is maar net wanneer ik vind dat een schilderij klaar is.
1: Mm-hmm.
4: En bovendien, sommige schilderijen hebben gewoon een inhoudelijk een tijd nodig om zich te kunnen ontwikkelen.
1: Ja.
4: En ja.
3: Komt dat door het materiaal of door jouw eigen ontwikkeling dan ook?
4: Ook door eigen ontwikkeling, ook door de natuur zelf. Ook de seizoenen die werken daarop in.
3: Ja.
4: Ja.
3: Emotie?
4: Emotie, ja. Ja. Ja, soms ook.
3: Jullie hebben eigenlijk heel veel gemeen met elkaar dan, hè? Jij, eigenlijk, jouw kunstwerken komen ook uit de emotie, uit het gevoel.
4: Ja, maar mijn kunstwerken komen niet echt alleen uit de emotie, hoor.
3: Nee?
4: Nee. Nee.
3: Maak je ook opdrachten dan?
4: Nee, opdrachten niet. Ik stel mijn eigen opdrachten.
3: Ja.
4: En in de maatschappij. Voor de maatschappij heb ik wel altijd heel veel gedaan. In de vorm van cursussen. Ik heb jarenlang in het Groene Hart cursus gegeven. In verschillende technieken. En ik heb ook jarenlang met bedrijven gewerkt. Workshops en dergelijke. Ja, ja. Ook specifiek voor teams om zich te verbeteren. En op dit moment werk ik nog bij de Cubus. En geef ik gespecialiseerde cursus voor olieverfschilderen.
1: Is het moeilijk? Dat is misschien ook weer een moeilijke vraag om die te beantwoorden. Maar kan iedereen in principe schilderen? Of moet je daar wel een aanleg voor
4: bij
1: hebben?
4: Bij mij kan iedereen schilderen. Ja, het wil niet zeggen
1: dat
4: iedereen een kunstenaar wordt.
1: Oh, ja.
4: Maar het is wel zo dat ik met mensen heb geschilderd. Overal in Nederland. Alle bedrijven bijna. En organisaties, ministeries. Nou ja, van alles.
1: Mm-hmm.
4: En ook in het buitenland. Als je kunt bewegen, dan kun je ook schilderen.
1: Ja.
4: En het is maar hoe je welk programma je hanteert.
1: Ja.
4: Om bijvoorbeeld een groep samen te laten schilderen. En daarbij vind ik het ook belangrijk dat het mooi is wat eruit komt.
1: Ja.
4: Dus daar heb ik programma's voor gemaakt.
3: Mooi.
1: Ja. Het schilderij wat je hier nu hebt meegenomen is een groot werk. Wat is de maatvoering een beetje? Van?
4: Is 1 meter 15, schilderij zelf. Ja.
1: Ja. En wat zien we erop? Kijk, mensen die tv kijken zien het. Maar voor de mensen die naar de radio luisteren, die zijn benieuwd van wat voor schilderij laat je hierachter.
4: Ja, het zijn eigenlijk altijd circulaire beelden.
1: Ja.
4: Het is altijd natuur.
1: Ja.
4: En dat is dit ook.
1: Ja.
4: Ik werk vanuit een paar principes. En dat zijn de basisprincipes van waaruit... Ja, ik denk dat heel veel nieuwe groeivormen ooit in de evolutie... gevormd zijn.
1: Mm-hmm.
4: Dat zijn de lelie en de roos. Mm-hmm. En daar zitten bovendien toch allerlei betekenissen aan.
1: Ja.
4: Die in verbinding staan met de mens.
1: Ja.
4: En dat zo ongeveer.
1: Hoe lang ben je met dit specifieke schilderij bezig geweest?
4: Nou, hier ben ik... hoe lang ben ik ermee bezig geweest? Ik denk wel een paar jaar, ja.
1: Maar als je dit nou zou willen kopen... Ik zie dit en ik denk, nou, dat is mooi. Gerda.
4: Ja, dat is heel lastig.
1: Wat vraag je daar dan voor? Is het te koop überhaupt?
4: Het is te koop. Ik moet op mijn lijst kijken wat het kost, hoor. Dat weet ik zo niet.
1: Maar bij benadering ongeveer moet je denken aan honderden, duizenden. Waar zit je ongeveer?
4: Ja, het zit wel in de duizenden.
1: Ja, precies, ja. Ja. En dat heeft dan ook te maken met de tijd die je daaraan bezig bent geweest natuurlijk.
4: Of waarvoor ik het kwijt wil.
1: Ja, precies.
4: Bijvoorbeeld.
1: Voor jezelf,
4: Er zijn schilderijen die bijna onbetaalbaar zijn.
1: Ja.
4: En als iemand... het moet voor mij goed voelen. En het moet normaal betaald worden.
1: Ja.
4: En
1: ja.
4: Anders verkoop ik het gewoon niet.
1: Nee, heel goed. Ja, voet bij stuk houden.
4: Ja.
1: Ja, toch?
4: Ja, nee, dat moet echt.
1: Ja.
4: Dat moeten alle kunstenaars, vind ik.
3: Ja, het gaat een maand bij ons in de studio in ieder geval staan.
4: Dat is heel fijn.
3: Ja. Dus het is elke dag is het in beeld. En iedereen die kijkt ernaar.
1: Ja.
3: Dus je moet er even afstand van doen.
4: Ja. Ja. Geeft niks.
5: Nou ja, maar nee, goed, Harm, jij weet wat het is. Om even een maand afstand te doen van een gevoelsschilderij. Ja. Het gaat weer mee met jou.
2: Nou, hartstikke bedankt voor
5: Dankjewel voor het exposeren bij ons.
2: Jullie ook.
5: Ja. En Gerne, met jou maken we een afspraak voor over een maand. Kom je het weer ophalen?
1: Ja.
5: Als het goed is.
4: Fijn.
1: Dank jullie wel.
5: Tijd verkocht, maar dat kan ook.
4: Dank jullie.
1: Gerda Jonker en Harm-Jan Oortwijn. Dank jullie wel.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Op dit moment trekken er een aantal stevige buien over de provincie met plaatselijke kans op windstoten, onweer en hagel. In de loop van de avond neemt de buiigheid vanuit het westen af en klaart het ook breed op. De temperatuur daalt vannacht naar een graadje of 11 en dan is het op de meeste plaatsen wel droog geworden. En morgen starten we met wat zonnige perioden en op de meeste plaatsen is het droog weer. De zon schijnt af en toe en er komen wat stapelwolken tot ontwikkeling. In de middag is er een mix van stapelwolken, wat wolkenvelden, korte zonnige momenten tussendoor en verspreid kunnen weer een aantal buien ontstaan. Tijdens zonnige perioden stijgt de temperatuur naar een magere 17 graden. Daarbij waait er een meest matige wind uit het zuidwesten.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Ja, het is weer tijd voor een artiest uit de Flevolandse klei. Het is iemand die geboren en getogen is in Almere. En luistert naar de artiestennaam Wink. W-I-N-Q. Toch?
3: Ja.
2: Ja, ja. Van harte welkom. Leuk dat je er bent.
3: Dank je wel.
2: Dit is voor de eerste keer dat je op televisie bent. Dus je denkt, nou, ik wil even in vol ornaat mijn hele outfit laten zien.
3: Zo is
2: vandaar
3: het.
2: Hoedje op en zon op.
3: Ja, dat goed, is het.
4: Toch een beetje incognito.
2: Ja.
4: Een beetje incognito.
2: Dat je nog de straat op kan natuurlijk als je hier straks wegloopt. Dat mensen die allemaal, jij was toch bij Omroep Flevoland.
3: Ja, je weet maar nooit.
2: Je weet maar nooit.
3: Het is een rare week.
2: En je hebt heel lang zelf liedjes geschreven al.
3: Ja, klopt.
2: Jarenlang.
3: Ja, dat klopt.
2: En nu dacht je van, weet je wat, ik wil eigenlijk zelf ook wel eens shinen.
3: Ja, daar kwam het eigenlijk wel op neer. Dus ik ben er begonnen op mijn tiende. Toen kreeg ik een keyboard voor mijn verjaardag.
2: Ja.
3: En ben ik eigenlijk liedjes gaan schrijven. Nou, ik was toen ook echt een behoorlijke fan van de Bee Gees.
2: Mm-hmm.
3: Dat is ook echt mijn voorbeeld als componiste.
2: Ja.
3: Dus ik ben ook hun stijl, of tenminste hun stijl in componeren, ben ik gewoon gaan overnemen op mijn tiende eigenlijk. En dan heb ik altijd zelf gewoon eigenlijk altijd gecomponeerd.
2: Ja.
3: Uiteindelijk muziekopleiding gedaan. Andere artiesten tegengekomen die dus een liedje nodig hadden. En zo is eigenlijk het componeren voor andere mensen begonnen.
2: Mm-hmm.
3: En op een gegeven moment word je 30. En dan denk je van ja, ik wil toch wel. Het is toch wel leuk zijn om mijn eigen liedje een keer te zingen.
2: Maar leefde jij van het componeren van liedjes voor anderen?
3: Ik heb wel altijd even daarnaast nog een baantje gehad.
2: Oh ja, okay.
3: Dat wel.
2: Ja.
3: Dus het is wel, ik leefde er voor een deel van.
2: Mm.
3: Maar het is niet zo. Ik heb altijd wel een baantje ernaast gehad. Dus ik. Juist. Dus, maar toen het eigenlijk te druk werd met een aantal nummers. En met de leeftijd 30, dat speelde ook behoorlijk mee. Dat je denkt van ja, wat wil je eigenlijk nog meer allemaal doen?
2: Mm-hmm.
3: Nou, ik wil gewoon mijn eigen liedje een keer zingen. Gewoon een keertje een liedje maken voor mezelf.
4: En had je al een liedje liggen dan? Dat je dacht van ja, maar die wordt voor mijzelf.
2: Ja,
3: ja, ik had voorbeelden. Dus ik had een voorbeeld van een. Ik had een demo ooit gemaakt, echt 15 jaar geleden. Het Nederlandstalig. En toen dacht ik, want ik maakte altijd Engelstalige muziek. En dan kan je ook denken, echt alle genres. Dus country, heavy metal. Dus ja, ik heb nooit de intentie gehad om zelf te zingen. Want ik zie mezelf echt als componist.
2: Ja, ja.
3: Maar op een gegeven moment had ik een demootje. En dat klonk, ja, dat vond ik zo leuk, was Nederlandstalig. Dat ik denk van, nou, daar klinkt mijn stem wel heel erg leuk op.
2: Is dat Dans met de Dag?
3: Wat zijn we nog hier?
2: Is dat Dans met de Dag?
3: Nee, dat was niet Dans met de Dag.
2: Dat is de naam
3: van je nieuwe single. Een soort, zaadje wat in mijn hoofd eigenlijk geplant was van als ik ooit zelf zou gaan zingen, zou dat wel de stijl zijn die ik dan ga doen.
2: Oh ja.
3: En uiteindelijk word je dus 30 en dan ga je dus een liedje maken voor jezelf. En dan wist ik wel al gelijk welke stijl past bij mijn stem.
2: Ja.
3: En dat werd dus Dans op de Dag. Dans met de Dag, ja, klopt.
4: En is nu het componeren voor andere artiesten, is dat eventjes op de lange baan geschoven?
3: Nee. Nee, zeker niet. Ik ben gewoon componist. Ik blijf componeren en dit doe ik ernaast.
2: Ja.
3: Dus dat is het. En ook gewoon alle genres. Dus,
4: zijn er ook liedjes waarvan je zegt van die zou je wel kunnen kennen en die is van mij?
2: Dans met de Dag.
3: Dat zou denk ik dan echt de eerste zijn. Dit is wel de eerste die echt ontploft is. En het is ook in een week.
2: Ja, op TikTok, hè?
3: Op TikTok.
2: Ja.
3: Ja,
2: dus maar hoe pak je dat aan? Want je weet zelf ook van waarschijnlijk. Als je artiest bent, dat weet jij ook, Arnoud.
4: Ja, wij willen dat ook, wat jij hebt.
2: Dan ga je naar een plugger. Ja, nee, maar je gaat naar een plugger. Dan wil je natuurlijk dat het onder aandacht komt. Je zet het op de socials. En dan, maar hoe wordt dat dan? Hoe gaat dat dan viraal? Wat heb je daarvoor gedaan?
3: Ja, dat. Ik heb dus eigenlijk een. Eerst dat ik het dus liedje had ik wel gepland voor uitbrengen.
2: Ja?
3: Dus dat is dan aankomende vrijdag op 12 juni. Dan wordt hij dus uitgebracht.
2: Oh, dus we hebben echt een primeur.
3: Het is echt een primeur, ja.
2: Maar hij is ook al op TikTok, dus we hebben eigenlijk helemaal geen primeur natuurlijk.
3: Nou, het hele liedje.
4: Snippet.
3: Nee, ja, een snipper. Inderdaad. Ja, ik heb een klein...
4: Elke keer wat.
2: Ja, nee, maar nee, ondanks onze leeftijd snappen we dat. Dus je hebt een snippet, heb je alvast
4: gespeeld. Nee, maar ik snap dat verhaal met dat 30 en zo. Dat snap ik ook nog heel goed, ja.
2: Ja, dat is
4: al pas geleden nog.
2: Ja.
3: Ja, dus dat is het ook, ja. Maar inderdaad, een snippet. Dus we hebben op TikTok een kleine snippet gehoord, inderdaad, van het liedje.
2: Ja. En, dan moet je mensen natuurlijk nieuwsgierig gaan maken. Exact. En die snippet is viral gegaan.
3: En die snippet is viral.
2: En die eerste staat hier 2000 keer, maar dat is toch niet zo heel veel op TikTok? Of ben ik dan
3: Het is in 5 dagen tijd. Ongeveer is het 2000 geworden.
2: Oh.
3: Dus,
2: en was je dat dan zelf? Of zijn dat echt allemaal 2000 mensen?
3: Nee, dat zijn echt 2000 mensen. Ja, vandaar. Dus okay.
4: Maar krijg je dan ook reacties van over de hele wereld?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ook dus, over de hele wereld? Mensen die geen Nederlands verstaan?
3: Nee, juist. Inderdaad. Dat is dus het bizarre. Dus,
2: so where are you singing about? Zeggen ze dan?
3: Ja, nou, ik heb dus... Ik weet toevallig van Joost Klein bijvoorbeeld. Hè, die is dan in het buitenland. Helemaal Nederlands. Mensen leren Nederlands.
2: Ja.
3: Dus het was in principe... ik was wel verbaasd dat mensen dus het liedje echt heel leuk vonden. Maar dat komt ook, denk ik, omdat Nederlands, de taal, wordt wat populairder in het buitenland.
2: Ja. Is dat zo?
4: Ja,
2: oh.
4: Ja, dat klopt.
3: Oh. En dat is eigenlijk, denk ik, een beetje wat er nu gebeurt. Dus ik heb gewoon gezegd, het is mijn nieuwe Nederlandstalige nummer. En mensen vinden dat gewoon hartstikke leuk. Want puur ook niet alleen omdat het Nederlands is, maar ook, het is ook echt een volkslied. Het is een beetje een soort viering van het volkslied.
2: Een anthem.
3: Juist. En als iedereen op de hele wereld er zo blij van wordt... Ja, dan heb ik ook gezegd, van, nou, dan gaan we gewoon het grootste Nederlandse feest ooit maken. Gewoon. We gaan gewoon iedereen laten genieten van het Nederlands volkslied.
2: Maar heb je ook een clip en zo? Is dat er ook allemaal al bij?
3: Ik heb geen videoclip.
2: Oh.
3: Nee, ik heb nog geen videoclip.
2: Je laat je hier nu straks maken.
3: Als ja,
2: hier
3: nou, dan, ja,
2: dan kun je dat
3: dit
2: gebruiken.
4: Ik zou deze opname gebruiken. Zo
2: ja, deze opname kun je gewoon gebruiken.
4: Alleen als je ons tagt, dan mag je het gebruiken.
2: Dat is wel leuk. Arnold kan dan achter jou gaan staan als achtergrondzangeres.
4: Nou, dat is toch hartstikke leuk. Dat er meer mensen gaan kijken natuurlijk ook. Hè?
3: Ja, nou, gelukkig is het al niet al te serieus allemaal.
2: Het is is het niet serieus?
3: Oh, niet. Ja, wel serieus. Ja, het is een feestnummer.
4: Ik dacht dus dat je dit serieus zou bedoelen.
3: Ja, dat gaan we ook zeker wel. Het is wel serieus.
4: Maar nou, dan ben je lekker bezig. Dan denk je van, nou, ik heb nu binnen 5 dagen al 2000 kijkers op die snippet. Ligt er ook al een opvolger klaar? Want nu moet je snel gaan handelen.
3: Ja, dat klopt. Er ligt al een opvolger klaar, zeker. Ja, dus de volgende kan ik al aankondigen eigenlijk wel.
2: Oh.
3: Die ga ik dus binnen een maand ongeveer uitbrengen.
2: Nee, maar wacht even. Deze komt vrijdag pas uit. Dan ga je nu de volgende al aankondigen.
3: Ja.
2: Dat is natuurlijk niet goed.
4: Nee, zo
2: ik ga even
4: wel.
2: Op TikTok checken waar dit nu op staat. Ja?
3: Oké, het is goed.
4: 2001, omdat jij kijkt.
2: Oh ja.
4: Maar 2001, wordt dat hetzelfde principe, stamper en een knijter?
3: Ja, ik denk, de volgende, we gaan gewoon van kroeg tot club. Dus we gaan gewoon echt, we gaan gewoon het hele land door.
2: Maar heb je
3: gaan...
2: optredens? Krijg je, is er interesse?
3: Er zijn boekingen, zeker. Dus,
2: echt waar,
3: ja, ik zit bij muziekpartners.
2: Ja.
3: Dus dat is mijn, daar komen de boekingen. Dus je kan ook naar mijn website.
4: Dat is fijn.
3: Ja, je kan ook naar mijn website gaan. www.wink-official.nl.
4: Ja, en Wink met een Q, hè?
3: Nee, de Q, inderdaad.
4: Ja.
3: En dan kan je dus daar kan je dus ook boeken. Dus je kan het via muziekpartners doen, maar je kan het ook gewoon via mijn website doen.
4: Oké.
2: Ik heb hem hier staan.
4: Ja, maar check jij tijdens het nummer even. Maar anders maak ik nog even wat content ook voor hem. Hè? Om toch een paar termen er tegenaan te gooien.
2: Wat is dat?
4: En dan ben ik heel benieuwd naar dat nummer nu. Iedereen die ons nu aan heeft staan, is benieuwd naar dit nummer.
3: Nou, kijk eens aan. We
4: Hij is dus ook gelanceerd onder Wink, hè? Met de
3: zeker.
2: Dat maar hoe heet jij op TikTok?
3: Wink? Op Wink.official.
2: Oh, op TikTok ook?
4: Wink. Ja. Punt. Wink. Official, punt. Hè?
2: Official.
3: Ja. En ik heb ook sinds een paar dagen heb ik dus ook Instagram.
2: Ja.
3: Dus die probeer ik nu helemaal omhoog te krijgen. Oh, ja. Dus als je houdt van een feestje, dames en heren. Het feestje gaat nu beginnen. En dit is echt pas het begin. Want we gaan echt...
2: Laat zien wat een feestje echt is. 5.500 al, hè?
4: Kijk,
2: zit je nu op, hè?
4: Kijk. Binnen een dag. Sinds het laatste 20 minuten. Ga naar ons podium toe. Gaan wij je aankondigen. Althans, Marco die gaat je aankondigen.
2: Is dat zo? Ja, oké. Okay. Goed, zoek hem op TikTok op en op alle andere social media op wink.official. Maar hij staat nu hier op ons open podium bij Omroep Flevoland. Zijn debuut op televisie. Hier is Wink met een Q. Dans met de dag. Yeah.

0: En dank jullie wel allemaal. Feesten!
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: wordt het?
1: Het is vaste prik op dinsdagmiddag voor een aantal vrijwilligers in Dronten. Onderhoud aan het Wiesentbos, het dorpsbos van Dronten.
0: Ja, de organisatie zoekt nieuwe vrijwilligers. Marlies Zwanenburg is van de Stichting Participatie Wiesentbos. Goedemorgen, Marlies.
2: Goedemorgen.
0: Die vrijwilligers, degene die er al zijn, die weten wel wat ze moeten doen. Maar mensen die nu luisteren en denken van, oh, misschien wil ik ook wel vrijwilliger worden daar. Wat wordt er van ze verwacht? Wat moeten ze doen?
2: Nou, we komen dus elke dinsdagmiddag bij elkaar. Ieder kan op zijn eigen niveau meedoen. Maar het is toch wel wat pittig werk hoor. Want we gaan maaien met de bosmaaier of de ruw terreinmaaier. We gaan zwerfvuil ruimen. We gaan routepaaltjes controleren of opnieuw plaatsen. Bijsnoeien langs de paden vooral. Dus overhangende takken of bramen of brandnetels. Die de wandelaar belemmeren. Die takken gaan we snoeien. Dat soort dingen eigenlijk. Ja. We hebben een aantal biodiversiteitsprojecten opgezet. En daar hebben we ook de zorg voor als stichting. Dus daar moeten we regelmatig ook langs om daar onkruid te wieden of te maaien en te snoeien.
1: Wat hebben jullie dan allemaal daar in het Wiesentbos?
2: Er zijn diverse wandelpaden, fietspaden, maar dus wat ik ook zei, biodiversiteitsprojecten noemen we dat.
1: en wat zijn dat voor dingen?
2: Over. Maar een voedselbos hebben we daar opgezet en dat moet ook beheerd worden. We hebben een ringslang broeihoop. We hebben diverse struiken geplant die we wat moeten begeleiden, zodat die ook mooi opgroeien. Een bloemenweide is er en een kersenbomen.
1: Dat klinkt echt als heel veel onderhoud, als ik dat zo mag zeggen.
0: Dat is een enorme lijst, Marlies.
2: Ja. Genoeg.
0: Meer dan genoeg. Maar hoe groot is die groep nu dan van die vrijwilligers?
2: We zijn ongeveer met 15 mensen.
0: Dat is toch veel te weinig?
2: Dat zou dus nog wel wat meer bij kunnen.
0: Nog wel 15, denk ik.
2: Nou, zeker. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Kijk, want we hebben ook hele mooie wandelpaden en we gaan die ook nog wat meer uitbreiden. Dus ja, dat moet gecontroleerd worden en dat de wandelaars ook er goed kunnen blijven lopen. Dus ja, daar zou ook wel wat mensen voor kunnen, vrijwilligers voor kunnen gebruiken die dat controleren.
1: Dat Wiesentbos hebben, waarom wordt dat onderhouden door vrijwilligers?
2: Wij Stichting Participatie Wiesentbos, die zijn opgezet door Staatsbosbeheer en de gemeente Dronten. En dat is

0: doen. En nee, dat kan. Wij doen ook niet te lang. Dan moet het leuk blijven en plezier hebben samen.
1: Ja, en al het materieel, dat is er wel. Je hoeft niet je eigen zitmaaier
0: Al
1: of
0: het
1: zo mee te nemen.
0: materieel, dat is er. We starten meestal bij de dorpsboerderij aan de Wiesentweg. En dan bespreken we samen de werkzaamheden.
2: Ja. Wat is jouw eigen favoriete klusje om te doen in het Wiesentbos? Want ja, er is van alles te doen natuurlijk.
0: Oh ja, ik mag graag zeisen, moet ik eerlijk zeggen.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oh, dat is nog niet makkelijk.
0: Nee. Landschap, wij hebben ook contact met landschapsbeheer, die begeleidt ons ook bij bepaalde klussen. En natuurlijk doen we alles in overleg met Staatsbosbeheer. Dus die is de eigenaar van het bos. En nou ja, wij mogen af en toe ook wat zeisen.
1: Oh, kijk eens aan, maar het Staatsbosbeheer komt toch ook af en toe wel eens helpen?
0: Staatsbosbeheer doet zelf natuurlijk ook heel veel. Ja, dat kunnen wij niet
1: Nee,
0: hoor.
1: die doen echt een grote klussen.
0: De hele grote klussen,
1: Ja,
0: ja.
1: precies.
2: Maar als je inderdaad mee wil doen, hè, met de vrijwilligersorganisatie om dus die dinsdagmiddag onderhoud te gaan plegen aan het Wiesentbos, waar kunnen zij zich aanmelden?
0: Je kan aanmelden bij de website. Dan kan je het e-mailadres gebruiken: info@hetwiesentbos.nl.
2: En daar moet je dan een mailtje naartoe sturen. En dan zo
0: Ja.
2: komen jullie in contact met elkaar.
0: En de website is hetwiesentbos.nl.
2: Kijk,
0: Ja.
2: helemaal goed. Marlies Zwanenburg van Stichting Participatie Wiesentbos. Dank je wel.
0: Nou, ook bedankt dat ik deze oproep kon doen.
1: Nou, succes. En laat het weten als er tientallen nieuwe mensen bij komen.
0: Oké, okay. Dat is heel goed.
1: Oké, dank je wel, Marlies Zwanenburg.
3: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: is Flevoland.
1: En als je dan de taal niet spreekt, dan moet je oppassen, want dan ben je natuurlijk gauw Le Sjaak.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou ja, dat het wel een beetje meevalt, maar het is altijd vervelend voor dit soort mensen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het feestje gaat nu beginnen en dit is echt pas het begin, want we gaan echt laten zien wat een feestje echt is.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
6: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
5: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
7: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
5: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Dit is heel onverstandig wat we nu gaan doen. Ik heb ook niet eens een glaasje water.
2: Glaasje melk zouden we eigenlijk moeten regelen voor elkaar.
1: Echt, het drink nu tot bedoor dat dit heel onverstandig is. Jeroen Aerts en Duncan Chart uit Almere, die zijn hier. En zij maken niet alleen hete sausen, maar ook hete jam. Of zoals Jeroen net zei, jams. Met hun glühwein, cranberry en armagnac jam. En jalapeno, limoen, mezcal jam vielen zij in de prijzen bij de European Hot Sauce Awards 2026. En Jeroen en Duncan zijn hier, maar Duncan spreekt Engels, dus we gaan synchroon vertalen. Gaan we doen. We're gonna translate while you talk. Yes.
3: Goedemiddag. Welkom. Welkom weer. Jeroen, om bij jou te beginnen, natuurlijk van harte gefeliciteerd met de prijzen. Een hete jam, hete sauzen en je hebt ook het een en ander meegenomen. Ik kan me zo voorstellen, als je het over hete jam hebt, dat er heel veel pepers in zitten.
4: In principe wel, hè, ja. Dat denk je als eerste aan. Maar wij hebben juist producten ontwikkeld die eigenlijk variëren van mild naar medium. Dan heb ik het over de chili jams. Juist omdat het anders te veel afschrikt bij mensen. En de reden waarom we dit gemaakt hebben is omdat we graag iets wilden ontwikkelen voor bij kaasplanken en borrelplanken. Een beetje meer pit op een plankje, zeg maar, in plaats van alleen maar de mosterd.
2: Ja, wat houden Nederlanders een beetje van pittigheid eigenlijk?
4: Wel steeds meer. Het begint echt de afgelopen jaren steeds meer zo te komen. We hebben natuurlijk in Nederland een enorme gemeenschap van mensen uit Indonesië en Suriname. Dus die hebben natuurlijk een enorme liefde voor pepers. Dus dingen zoals een Madame Jeannette, dat soort pepers, die zijn in Nederland wel heel populair. Dus het begint wel steeds meer op te komen hier.
1: Oké, so I have here, Duncan, the Chardy's Hot Jam met glühwein, cranberry en armagnac taste. Ja. So how hot is this?
5: It's pretty mild, actually. It's very, very much a starter level of jam. So I would say it's probably the same sort of heat as like a sweet chili sauce. So okay. If you're used to that, you're going to be fine with it.
1: Okay, dus dit is voor beginners. Dat is een hele verstandige keuze voor mij. Dus dit is de mildste die ze hebben. And how do I eat it? Because normally I eat it with cheese and you provided some nice chips.
5: Yeah, just
1: chips.
5: Dip a cracker in or a stick or something.
1: So I dip a salty cracker in the jam.
5: Yeah.
1: Okay, dus ik mag dit is een zoute cracker die ze ook meegenomen hebben en die doe ik erin. So, misschien handig om te weten, ik kan nergens tegen. Echt, ik vind een augurk al pittig. Dus.
2: Zo, je doet er best veel op.
1: Ja, ik neem meteen de gok. Het ruikt ook wel pittig.
4: Good luck.
1: Mensen op de radio die eten, dat is echt heel saai.
4: Nou, het is vrij zoet. Met een kikje die wat later komt.
1: Oh, dan komt later?
4: Ja, maar.
2: Oké. Okay.
1: Ja, het is zoet, dus nu al goed. Maar inderdaad, er komt nu een beetje peperig smaak. Ja. Oké, dan gaan we al tranen. Maar mensen vinden dit vooral lekker bij kaas. Dus dit snap ik. Dit is, maar hoe heet is de allerheetste?
4: De allerheetste is de habanero met gerookte paprika en Nederlandse whisky. En die is, nou ja, medium heet, zou ik maar zeggen. Want we willen juist dat hij niet te veel overheerst voorbij een kaas of bij een chipje.
2: Mm-hmm. En die krijg ik nu, hè?
1: Nee, je hebt nu nog de milde.
2: Oh, nu heb ik de sweet chili.
1: Ik wil geen
2: variant.
1: Risico's nemen. Nee.
2: Maar de namen die je nu opnoemt, Jeroen, van die jam, dat klinkt bijna als een soort van cocktail.
1: Er zit whisky in.
2: Ja.
4: Ja, deze die je nu proeft, daar zit, dat is echt onze glühwein jam met armagnac en cranberry. Een beetje een winterse jam, zo hebben we hem eigenlijk ook ontworpen. Maar al onze jams, we hebben er nu vier, hebben allemaal een shotje van een premium alcohol. Dus echt sterke drank, waaronder een whisky bij de heetste. Bij de jalapeno jam gebruiken we mezcal. En onlangs hebben we een vijgenjam met chipotle ontwikkeld met rum. Mm. Dus dat is wel echt ons ding, omdat wij zelf van sterke drank houden. En
1: I was just thinking, Duncan, who is thinking about these strange combinations?
5: I've kind of come up with them. They're just flavors that I love, and just bringing these all together, it's just been a very indulgent process. So we've just really figured out that when you make something that you love, that there are going to be other people that love it. So please try the other ones and tell me what you think.
1: I was wondering because I really want to let Jordi taste the really hot one, but I want to try this one with the rum and the figs. Yeah. So can I open them both?
5: Yeah, please. Yeah,
1: ik mag ze allebei openmaken omdat ik graag die hete aan Jordi wil voeren. En dan kijk nu al zorg.
2: Yeah. Am I getting drunk?
5: No. There's literally no possibility of getting drunk on them. It's literally, we have a shot in there. So it would take you, I think, about 5 jars before you were over the limit to drive a car.
2: Okay.
5: You know, it's...
1: And we only got 4.
5: Yeah.
2: Ik word er dus niet zo dronken van. Dit is dus de meest pittige die
1: ik nu heb. Dit is de meest pittige.
5: But it's very medium.
2: Medium. Nou, ik word er in ieder geval gewaarschuwd ervoor. Zal ik het in 1 keer naar binnen werken, Atten. Jeroen?
4: Ja.
1: Oh, ik probeer hem tegelijkertijd.
4: En hij is wat rokerig. En dat komt ook omdat de pepers zijn gerookt.
2: Mm-hmm.
4: Dan met de whisky.
1: Oh.
2: Valt wel mee, hè?
1: Maar wacht even op de naschok. Wacht.
2: Nou, jullie hebben dus samen bedacht om allerlei jammetjes te maken. Hoe kom je eigenlijk op zo'n idee, Jeroen?
4: Nou, we begonnen eigenlijk 1,5 jaar geleden met het maken van de sauzen.
2: Ja.
4: En dat was meer eigenlijk naar... We houden zelf heel veel van barbecuen. En met iets te veel wijn op dachten van... Nou, laten we zelf hot sauce gaan maken en jams. En dit zijn dingen die wij zelf ontzettend lekker vinden. En het blijkt nu dat heel veel mensen met ons dit ook lekker vinden. En toen we echt besloten om professioneel echt een bedrijf op te zetten... en het gingen verkopen aan winkels, begon het echt te lopen. En nou ja, heel fijn dat mensen die passie met ons delen. En dat, het loopt nu.
1: Maar er zijn dus meer mensen die dit doen. Want hoe win je anders een prijs met jam?
4: Er zijn eigenlijk honderden bedrijven door heel Europa die chilisauzen maken en jams, sambals, hot honeys, pittige honing. En daar is nu sinds een aantal jaren een groot festival in Berlijn, het Berlin Chili Fest. En daar zijn deze awards uit voortgekomen. En nu sinds een aantal jaar hebben ze dus een onafhankelijke organisatie in Berlijn die dus deze awards organiseren. Dus we hebben samen met honderden bedrijven meegedeeld. En voor de Nederlandse bedrijven zijn er 13 awards uitgereikt aan Nederlandse producenten, waarvan wij dan gelukkig 2 prijzen hebben mogen winnen.
2: Ja, zilver en brons, hè, in dezelfde categorie. Ja.
1: So what did the jury say about it? What was in the report that made your gems fall in the prices? Is dat Engels? Ja.
5: Yeah, they certainly they love the complexity of it. The combination of the glühwein with the Armagnac and the cranberries and also the plums that are in there, they really love that kind of level of complexity. And also with the jalapeno jam as well. That won the bronze medal. But again, it was the complexity and it was just the fact that it's so unusual. Across Europe, these jams are not well known. So a lot of people, when they first taste them, they're very surprised and they're like, wow, what is this? This is absolutely delicious. I mean, the word that we always hear is just lekker. Everyone says lekker as soon as they open up the jam.
1: So your Dutch is not fluent, but you know the word lekker.
5: Actually the first word I learned in Dutch because people were teaching it to me all the time. He's like, oh, wow, lekker.
1: So I have this one, it has Madame Jeannette, which I don't know much about peppers, but that's the most aggressive pepper in existence.
5: It's not the most aggressive pepper. It's one of the super hot peppers. Yeah. It's very famous in the Netherlands because it's from Suriname. So the Surinami community love this sauce because of its heat. But it's not the most aggressive. The most aggressive would be Pepper X or the Carolina Reaper, which are absolutely horrendously hot. But this is still a very, very hot sauce. You're welcome to try it because it would make great live TV to watch your reaction.
1: What will happen to me if I try?
5: you would be burning a little bit.
2: Het is behoorlijk pittig, maar je zou het ook zonder zo'n crackertje kunnen doen. Yeah. Het zit in een flesje, dus
1: drinken.
2: Je kunt het ook gewoon overal.
1: Jeroen zegt, wat wou je zeggen? Niet drinken,
4: anders met het stokje of een klein beetje op je hand.
1: Ja, ik vind dat ik verbazend goed tegen de andere kan. Nog heel even, want het was allemaal in het Engels, even vertellen dat Duncan net vertelt dat ze vooral de prijs hebben gewonnen vanwege de verrassende combinaties. Dus dat mensen verbaasd zijn over wat ze allemaal kunnen proeven. Dus hier zit die hete peper in en Ajuma. Oh, dit is peper met peper.
4: Ja, ja.
1: Top.
2: Mm. Nou,
1: ik heb dus niks
5: heel
1: te klein
5: drinken. Beetje. Tiny, tiny little bit.
2: Zijn jullie ook nu alweer bezig met het maken van allerlei nieuwe jammen, Jeroen?
4: We hebben nu net een paar weken geleden onze vierde jam ontwikkeld. Dat is die vijgenjam met chipotle en rum. En we hebben nogal wat meer producten in gedachten waar we aan werken. En we hebben ook onlangs chili chocoladerepen ontwikkeld.
1: Sorry hoor, mag je water?
2: Ja hoor. Is
4: het zo? Met water wordt het eigenlijk nog erger.
1: Oh, met water wordt het
4: eigenlijk moet je wat melk hebben.
1: Okay.
2: Ja. Ze zeggen bij alles, ja, het is wel een beetje pittig, maar het is redelijk mild. Maar dat geldt niet. Dus
1: nee, deze is niet redelijk mild. Dat, maar hij is echt wel heel pittig. Maar hij smaakt wel lekker naar paprika. Hij smaakt echt naar paprika. Naar gele paprika
4: ja,
1: smaakt
4: Ja, gele paprika
1: hier.
4: Zit erin.
1: Ja.
4: En die zijn ook gerookt van tevoren, dus dan een beetje die rokerige smaak erin.
1: Heel pittig.
2: We moeten hier even van bijkomen. Maar dank jullie wel om hier langs te komen met allerlei sausen en jammen en lekkere chipjes en zo. Hebben jullie ook een pak melk mee? Om een beetje het branderige gevoel weg te krijgen?
4: Die hebben we helaas niet.
1: Okay. Heel serieus, we komen hier naartoe met deze flesje zonder melk. Hey, bedankt.
2: Heel erg bedankt. Jeroen en Duncan, thank you very much. Bye.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.
6: Ladies and gentlemen.

0: pakken we Uber, rennen, vliegen, let's go man!
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
2: Dat is wel...
1: Zit dat zo?
0: In onze rubriek Oh, zit dat zo? Zoeken we naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. En vandaag hebben we het over iets waar heel veel Flevolanders toch echt wel last van hebben. Vooral in de zomer. Namelijk van die vervelende fruitvliegjes.
2: Ja, hoe weten fruitvliegjes nou altijd precies waar die ene rotte appel in de fruitschaal ligt? We hebben contact met Brechtje Wertheim. Ze is hoogleraar en evolutionair ecoloog, verbonden aan de Wageningen Universiteit. Dit is iemand die gespecialiseerd is in fruitvliegje. Mag ik Brechtje zeggen?
3: Zeker, absoluut.
2: Ja, welkom ja. Brechtje. Gespecialiseerd in fruitvliegjes. Dus wanneer kwam het moment dat je dacht, nou hier ga ik me in verdiepen?
3: Ja, tijdens mijn studie eigenlijk. Ik was biologie gaan studeren met het idee dat ik gedrag in wolven ging observeren in het veld. En dat leek me fantastisch. Maar tijdens mijn studie kwam ik erachter dat insecten eigenlijk nog veel fascinerender zijn. Er zijn er zoveel soorten, zoveel verschillende eigenschappen. En toen ben ik begonnen met mijn onderzoek aan fruitvliegjes op paddenstoelen. En langzaam maar zeker steeds verder daarin gegaan.
2: Nou, en dan is natuurlijk de vraag der vragen. Hoe weet een fruitvliegje dat ik ergens in de keuken nog een banaan heb liggen?
3: Ja, dat ruiken ze. Ze hebben hele goede neus. Die neus zit bij hun in de antenne. En daarmee kunnen ze op grote afstand ruiken dat er iets ligt te gisten. We noemen ze fruitvliegjes. Eigenlijk zouden we ze gistvliegjes moeten noemen, want dat is wat ze het allerlekkerste vinden. En dat is dus ook waarom je ze terugvindt in je bierflesje en in je wijnglas. Omdat ze op fermenterend, gistend materiaal afkomen en dan de lucht van alcohol en een beetje suiker daarbij.
0: Ja.
3: Dus als je iets in je schaal hebt liggen wat niet helemaal meer goed is, dan ruiken zij dat van meters afstand.
0: Oh, dus zo'n fruitvliegje is dan gewoon lekker aan het vliegen ergens in de stad of in het dorp. En als er dan ergens op de keukentafel een rotte appel ligt, dan komen ze zo door het raam naar jouw fruitschaal.
3: Ja, en als de eerste er dan is, dan roept hij zijn vriendjes ook nog. Dus op het moment dat hij gaat zitten op jouw fruitschaal en daar een gistende banaan of appel of wat dan ook gevonden heeft, dan gaat hij feromonen maken waarmee die andere mannetjes en vrouwtjes ook naar diezelfde appel en banaan toe lokt. Dus dan heb je er niet één, dan heb je er opeens meteen 10 of 20 of misschien nog wel meer.
2: En hoe komen ze dan binnen? Want soms heb ik het idee dat ze door een dicht raam heen kunnen vliegen.
3: Dat kunnen ze niet. Ze zijn fascinerend, maar het zijn... Nee, dat kunnen ze dan toch weer net niet. Maar ze hebben aan een heel klein kiertje genoeg.
2: En serieus, waar zijn ze op het moment dat ze iets ruiken? Zitten ze dan al ergens anders op fruit? Of gaan ze op jacht?
3: Ja, ze zitten eigenlijk overal. Ze zitten in de tuin, ze zitten in de bosjes, ze zitten in de stad, op het platteland. Als er iets is waar af en toe wat fruit ligt, dan heb je daar waarschijnlijk gewoon fruitvliegjes zitten. Mm-hmm. En ze kunnen ook best goed vliegen. Dus ze kunnen ook best een afstand overbruggen om op zoek te gaan. En dan gebruiken ze dus de geurpluim. Daar vliegen ze tegen de wind in. Kunnen ze die volgen totdat ze bij jouw fruitschaal zijn. Of je GFT-bak of iets anders.
2: Oh, ja. Daar zitten ze natuurlijk ook.
0: En doen die fruitvliegjes dat dan eigenlijk alleen maar om ons een beetje te pesten? Of heeft het nog een beetje nut wat die beestjes doen?
3: Nee, ze doen het niet om ons te pesten. Ze vormen die groepen omdat ze de larfjes die dan... Ze leggen eitjes op je fruit. En de larfjes die daaruit opgroeien, die doen het veel beter als ze met een groepje zijn dan als ze in hun eentje zijn. Dus dat is ook waarom ze die anderen roepen. Daar hebben wij niks aan. In je fruitschaal wil je het niet. Maar buiten in de natuur is het wel heel belangrijk dat al dat fruit en alle andere dingen, dat die wel opgeruimd worden. Dus het is eigenlijk de vuilnisdienst van de natuur. En ja, daarmee kunnen ze dus voorkomen dat er bergen met benden, rottend fruit, rottende planten, paddenstoelen, dode muizen. Die moeten allemaal opgeruimd worden. Want anders dan wordt het, dan wordt het een bende buiten. Dus dat is hun rol in het systeem. En ze zijn natuurlijk ook voer voor andere beesten. Dus bijvoorbeeld vogels. 90% van alle vogels die eten insecten. En op het moment dat er dus geen insecten meer zijn, dan gaat het ook opeens heel stuk slechter met de vogels. En met bijvoorbeeld de bloemen die insecten weer bestuiven. Dus.
2: Maar ik heb helemaal niet het gevoel dat ze met z'n allen ook een hele appel opeten. Hoeveel fruitvliegjes zijn er nodig om echt een vieze appel op te ruimen?
3: Ja, dat kost eventjes. Maar als je ze de kans geeft, dan kunnen ze dat in een paar weken wegwerken. Dus ze kunnen één fruitvliegje, kan een paar honderd eitjes leggen. Nou, als je dus een paar, zeg 20 fruitvliegjes op je schaal hebt, dan heb je het al snel over 2000 larfjes. Die kunnen zo'n appel wel aan.
0: Ja.
3: Maar meestal gooien wij het weg voordat het zover is.
0: Ja, natuurlijk, want je wil die vliegjes er natuurlijk liever niet in huis.
2: Hoe kom je er vanaf?
0: Ja, berichtje.
3: Ja. Ja, wat je eigenlijk het handigst kan doen is zorgen dat er niks ligt wat ligt te rotten. Dus als je zorgt dat er inderdaad je fruitschaal, dat daar geen banaan of sinaasappel onderop ligt die niet meer helemaal netjes is. Je kan dus ook je fruit in de koelkast bewaren. Dan komen ze er ook niet op af. Maar stel dat je ze nou toch in huis hebt, dus ze zijn er al gekomen, dan kan je heel makkelijk een valletje bouwen door juist gebruik te maken van dat ze zo gek op fruit zijn. Dus daar stop je dan een bananenschil of een stukje banaan in en je zet er een trechtertje op. Dan komen ze wel op de geur af, maar dan kunnen ze de uitgang niet meer vinden. En dan kan je ze dus wegvangen uit je keuken of waar ze dan ook zitten.
2: Ja, en dat flesje of dingetje, dat sturen we dan op naar jou?
3: Het mag, maar je kan ook gewoon naar buiten lopen en ze daar loslaten.
2: Oké, okay, beter idee misschien. Dus voordat je
3: niks meer in jouw fruitschaal ligt, komen ze niet terug.
2: Nou, we gaan erop letten en we weten het nu allemaal. Dank je wel. Brechtje Wertheim was dat. Hoogleraar en evolutionair ecoloog. En dus ook nog expert op het gebied van fruitvliegjes.
1: Oh, zit dat zo? Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Op dit moment trekken er een aantal stevige buien over de provincie met plaatselijke kans op windstoten, onweer en hagel. In de loop van de avond neemt de buiigheid vanuit het westen af en klaart het ook breed op. De temperatuur daalt vannacht naar een graadje of 11 en dan is het op de meeste plaatsen wel droog geworden. En morgen starten we met wat zonnige perioden en op de meeste plaatsen is het droog weer. De zon schijnt af en toe en er komen wat stapelwolken tot ontwikkeling. In de middag is er een mix van stapelwolken, wat wolkenvelden, korte zonnige momenten tussendoor en verspreid kunnen weer een aantal buien ontstaan. Tijdens zonnige perioden stijgt de temperatuur naar een magere 17 graden. Daarbij waait er een meest matige wind uit het zuidwesten.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Studio Flevoland laat regelmatig webcambeelden van broedende lepelaars zien in het Nationaal Park Nieuw-Land. Maar wat kunnen we eigenlijk nog te weten komen over die beelden en vooral over de lepelaar? Camilla Dreef is een groot liefhebber van deze grote witte waadvogels. En ze weet veel over deze broedende kolonie die we ook steeds zien. Camilla, welkom.
3: Hi.
2: Ja, we zien nesten met soms 3 kuikens zien we op die beelden. Is dat normaal, 3 kuikentjes?
3: Ja, dus meestal leggen lepelaars 3 tot 4 eieren. En afhankelijk van hoe het verloop verder gaat, kan je ze inderdaad met 3, 4 kuikens op het nest groot zien worden. Het is wel zo. Eigenlijk is het broedsucces, dus hoeveel jongen die lepelaars gemiddeld groot brengen. Daar wordt eigenlijk vrij slecht onderzoek naar gedaan in Nederland. Dus van de Waddeneilanden zijn wel wat cijfers. Nou, dan is het gemiddelde broedsucces meestal 1 jong. Dus eigenlijk kan je stellen als een paar 1 jong groot brengt, dan is het al best mooi. En we zien hier eigenlijk dat het inderdaad vaak iets meer is. Maar soms ook helemaal over de kop gaat en dat ze helaas niks hebben.
4: Nou, misschien dat we het daar nog later over hebben. Maar laten we het voor nu even vrolijk houden, Camilla. Wat ik heb begrepen, je bent echt een groot liefhebber, hè, van die lepelaars. Wat maakt die vogel nou voor jou zo speciaal?
3: Nou ja, het is sowieso natuurlijk een prachtige verschijning. Voor heel veel mensen misschien een exotische verschijning. Maar de lepelaar is juist echt een oer-Hollandse vogel. Die echt, vooral toen we natuurlijk vroeger de uitgestrekte laagveenmoerassen hadden. Echt van die grote gemengde kolonies hadden met lepelaars en reigers en aalscholvers. En ze zijn echt door een diep dal gegaan van 150 paar. Maar ondertussen hebben we weer zo'n 4000 paren in Nederland. Dus eigenlijk op de vosvrije Waddeneilanden is die populatie weer helemaal hersteld. Nadat gifstoffen in het water, DDT en dergelijke, verboden werden. En ja, nu zien we dat ze steeds meer ook het vasteland weer aan het herkoloniseren zijn. En dat ze dus op zoek gaan naar plekken waar geen vossen of andere grondpredatoren komen. Dus gaan broeden in bomen, zelfs in stadsparken. En dus ook dit soort kunstmatige dammen. Wat toch een soort eilandstructuur is tussen de stenen en de vlieren. Dus ja, het is gewoon een waanzinnig mooie vogel. En ik heb het geluk dat ik deze kolonie nu sinds 2021 volg. We hebben ook enkele individuen die we volgen met GPS-zenders. Zodat we juist ook dat gebiedsgebruik van Nationaal Park Nieuw-Land heel goed in beeld kunnen brengen. Dus dat is natuurlijk heel interessant. Ze broeden op een dam waar ze verder geen voedsel kunnen vinden. Want ja, ze hebben ondiep water nodig om doorheen te kunnen waden. Dus zullen ze naar de Oostvaardersplassen vliegen, naar Markerwadden bijvoorbeeld. En het is heel erg interessant om te zien hoe zo'n soort daar nou op reageert. Okay, ze hebben een heel nieuw gebied erbij gekregen met Markerwadden, waardoor er plotseling allemaal ondiep water is waar ze kunnen vissen. Dus dat is natuurlijk echt een boost voor het Markermeer. En dan heb je de Oostvaardersplassen, waar weer een moerasreset gaande is. Dus er gebeurt gewoon heel erg veel in Nationaal Park Nieuw-Land. En de lepelaar vertelt gewoon heel erg goed dat verhaal van, hey, waar hebben ze nou eigenlijk baat bij? En wat kunnen beheerders leren, zeg maar? En tegelijkertijd is het natuurlijk een trekvogel. Dus laat ze ook gewoon zien hoe al die gebieden met elkaar, tot en met in het West-Afrika, in verbinding staan met elkaar.
2: Kunnen, want ik zie, denk ik, voor het eerst van mijn leven lepelaars. Dankzij Odeke, die ze ook trouw volgt op de webcam, onze collega. Kun je iets vertellen over deze kolonie? Want ken jij nou specifieke vogels? Sommigen hebben zo'n enorme pluim op hun hoofd. Ze hebben natuurlijk allemaal zo'n lepelsnavel. Maar ja. Zitten er vogels bij waarvan jij dan denkt, hey, dat is Henk weer?
3: Nou ja, Henk weliswaar niet, maar ik ken wel een André en een David en IJsbrand. Dus er zijn inderdaad een aantal lepelaars die met een zender rondvliegen. Die zijn ook allemaal te volgen via Global Flyway Network.org. En ook een National Park tool waar ze op te vinden zijn. Maar er zitten ook lepelaars tussen die kleuringen om hun poten hebben. En kleuringen, dat is dan een unieke combinatie. Dus meestal zie je er eentje voorbij komen met een witte ring met wat letters erop. En dan die ring heeft hij dus gekregen ergens waarschijnlijk als jong in een andere kolonie. Dus zo weet ik inderdaad van enkele lepelaars die ertussen zitten waar ze uit het ei zijn gekropen. Dus de meeste lepelaars die hier terecht zijn gekomen met ringen, die komen van de onderdijkenkolonie. En dus ja, dat is natuurlijk redelijk in de buurt, Noord-Hollandse kolonie. En die zijn dan hier terecht gekomen, grenst ook aan het... ik zie ondertussen. Het is natuurlijk altijd in mijn ogen hoe ik die lepelaars in de gaten te houden.
2: Maar waardoor werd je door afgeleid dan?
3: Ik dacht heel veel inderdaad een kleuring te zien. Maar ik denk dat wat poep op de vogel zat. Ja, ik heb namelijk ook, ja, dat is heel verslavend. Ik kan de camera besturen.
2: Oh.
3: Dus dat is heel erg leuk. We hebben natuurlijk aan de ene kant de koloniecam dat je ze kan volgen. En aan de andere kant de nestcam, dat we wat dichterbij die lepelaars kunnen kijken. Maar met beleefde lente van vogelbescherming heb je natuurlijk meestal één nest, één paardje wat je volgt. Ja, en die lepelaarkolonie is echt een hele rollercoaster voor iedereen die in het clubhuis en in de chat, zeg maar, meeleeft. Want ja, er zijn gewoon zoveel paren die je aan het volgen zijn, die we dus aan het volgen zijn. En ik probeer dus ook naar te kijken, hey, hoeveel jongen brengen ze nou, brengt elk paardje nou, brengen ze groot? Maar ja, op dit moment zitten we echt in een, nou ja, totale chaosfase. Want we hebben dus nesten met echt al hele grote kuikens. Zelfs de eerste die misschien al kunnen gaan proberen te vliegen. En die waggelen allemaal van het ene nest naar het andere nest. Soms loopt het helemaal door elkaar heen. En tegelijkertijd hebben we nu net lepelaars die weer nieuwe eieren hebben gelegd. En zelfs nieuwe paren die van bestaande nesten, waar dus al kuikens op zaten, die gewoon hebben gezegd, dit nest wordt van ons. En die ouders moesten maar gewoon een andere manier vinden om hun kuikens te gaan voeren. Dus het is echt totale chaos. Maar heel bijzonder omdat... mee te kunnen
2: maken,
3: kijken en beleven.
2: Ja, het is gewoon goede tijden, slechte tijden in lepelaarland.
5: Maar je hebt er ook nog wel wat aan. Het is natuurlijk leuk om te kijken, maar het helpt ook wel een beetje om alles in kaart te brengen, hè, hoe het gaat met die lepelaar.
3: Zeker, zeker. Ja. Want ik probeer eigenlijk al een aantal jaren, nou ja, eerst gewoon met tellingen, dan met een drone, weet je, kijken van, hey, hoeveel jongen brengen ze nou ongeveer groot? Maar dit is eigenlijk wat ik al die tijd wilde, namelijk gewoon een steekproef aan nesten die ik van begin tot eind kan volgen. Ja, en toen begin van het seizoen, ja, schrokken we ons kapot. Want ik zit natuurlijk al te zeggen van, joh, hey, weet je, ze hebben een hele gekke plek, weet je, in Lelystad, bij Batavia Haven, op een dam waar ze dan zitten. En een veilig eilandje gevonden. En vervolgens is er dus een boommarter overgezwommen die in die kolonie zit. Dus aan het begin van het seizoen zagen we al die eieren verdwijnen in de bek van die boommarter. En ja, enorm balen natuurlijk. En tegelijkertijd, ja, is het ook een kans om te zien van, oké, hoe gaan lepelaars daar nou mee om? Want dat is natuurlijk een studieopzet die je als onderzoeker eigenlijk niet helemaal van tevoren kan bedenken. En nu zien we dat gewoon live gebeuren. En wat dus heel interessant was, ik dacht echt, er gaat geen ei uitkomen. Dit gaat hem gewoon niet worden. Zo'n boommarter, die plundert gewoon alles. En ja, die heeft natuurlijk gewoon een paradijs gevonden. Hè? Die is overgezwommen en die zit op een dam waar ook nog allemaal grote meeuwen broeden. Er zitten lepelaars, de broederholenduiven, er zitten eenden, er zitten muizen. Dus, maar ja, mogelijk dat er gewoon gedurende het broedseizoen, want hij is er nog steeds, ja, dusdanig veel eten te vinden is, dat hij dus interesse verloren is in die lepelaren eieren. Want langzamerhand bleven die eieren liggen, gingen ze broeden. En ja, toen kwam er weer een hele rare fase dat die mannetjeslepelaars die broeden overdag. En die worden dan in de avond afgewisseld door de vrouwtjes die dan in de nacht broeden. Alleen meestal rond een uur of 10 werd die boomarter actief. En die rende dan flap door die kolonie heen. Pakte helemaal geen eieren. Maar puur de angst van zo'n boomarter. Ja, dat zorgt ook al voor verstoring. Dus al die lepelaarvrouwtjes gingen weg. En die eieren bleven dus echt gewoon urenlang onbebroed. Ja. En langzamerhand werden die vrouwtjes, raakten ze eraan gewend, gingen ze ook in de nacht broeden. Maar ik dacht ook, ja, hoe lang hebben ze nou door of daar nou nog leven in zit in die eieren, ja of nee? Komen ze dan nog succesvol uit? Nou, ik had daar wel mijn twijfels over.
2: Ik had serieus...
3: Hey, nou hoor, daar sorry. Kwam de kuikens uit.
2: Ik had van tevoren niet gedacht, Camilla, dat jij een dikke 10 minuten gewoon non-stop over lepelaars kon praten. Maar dit...
3: een paar dagen, uren.
2: Ja, en het was allemaal nog interessant ook. Maar ja, we moeten echt gaan afronden. Waar kunnen we zelf de hele lepelaarssoop volgen?
3: Naar beleefdelente.nl.
2: Ja, dank je wel. En hou ons op de hoogte als er weer gekkigheid gebeurt.
3: Zeker. Hey, fijne dag.
2: Dank je wel. Camilla Dreef was dat, vogelaar en ecoloog.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Diensthonden die zijn niet weg te denken bij de politie en defensie. Maar over hun welzijn is eigenlijk nog heel weinig bekend. In de afgelopen 2 jaar is daarom uitgebreid onderzoek gedaan naar deze honden. Wat doen ze precies? Hoe leven ze en wat hebben ze eigenlijk nodig?
2: Esmee van 3 Spoler is onderzoeker bij Eres Hogeschool in Dronten en betrokken bij het onderzoek. Esmee, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, we kennen de politiehond of de speurhond, maar dat heet dus officieel een diensthond. Dat is de naam.
3: Ja, dat is de overkoepelende naam eigenlijk. Dus een hond die aan het werken is voor hulpdiensten, zo kan je het eigenlijk zien. Er zijn natuurlijk veel meer honden ook aan het werken in Nederland. Maar zo'n ongeveer 760 honden die werken voor politie en defensie in Nederland. Dat zijn er best wel wat. En ze helpen natuurlijk ons allemaal voor onze veiligheid. Ja, dat is eigenlijk wat ze doen.
1: Ja, als ik denk aan een hond bij de politie, dan zie ik een hond voor me die op zoek gaat naar drugs.
3: Ja, dat kan. Ja, zeker. En dat is dan eigenlijk een speurhond, om zo maar te zeggen.
1: Ja.
3: Je hebt natuurlijk meerdere disciplines. Denk aan surveillance honden. Dus die zitten meer in beveiliging of eventueel ook deescaleren. Als er geweld optreedt, dat soort dingen. En wat tegenwoordig ook veel vaker eigenlijk de vraag naar is, is juist een hond die allebei kan. Dus zowel goed in speuren als in surveillance. En daar heb je natuurlijk ook nog andere kleinere groepen in. Bijvoorbeeld bij Defensie. De Multipurpose Combat Dog bijvoorbeeld.
2: Die is Multipurpose Combat Dog.
3: Ja, dat is wel een hele leuke naam. Ja, en die is weer voor echt best wel veel dingen inzetbaar. Juist bij speciale eenheden en eigenlijk extreme omstandigheden. Dus ja, een hond met echt vele taken. Dus dat is wel bijzonder. Ja, daarom hebben ze natuurlijk ook een hele lange opleiding. En doe je het niet zomaar.
2: En waarom was het nou nodig om te onderzoeken of ze wel... of hun welzijn of het goed ging met hun welzijn. Dat is niet helemaal goed in Nederlands.
3: Nee, dat is een goede vraag. Nou, het komt eigenlijk vanuit de vraag vanuit de praktijk. Dus de mensen die met die honden werken, omdat er gewoon heel weinig wetenschappelijke kennis over is. En hoe mooi is het nou als je dus nu met meer dan 100 honden eigenlijk kan kijken, hey, wat is de situatie nu eigenlijk? Wat gaat er goed? Wat kan er mogelijk beter? En welke praktische handvaten zijn er dus om dat te kunnen verbeteren? Want eigenlijk als je hond natuurlijk blij, gezond en succesvol zijn werk kan doen, dan duurt het natuurlijk ook het proces langer. Dus kan hij langer zijn werk blijven doen? Is je baasje ook blijer? Want samenwerken is best wel belangrijk als je een diensthond hebt. Dus daarin zitten gewoon heel veel aspecten. Maar als je zo'n dus grote groep honden hebt, dus in zo'n groot onderzoek, kan je ook zien van, maar waar ligt dat dan aan? Is dat inderdaad de bepaalde opleiding die heeft gedaan? Het ras bijvoorbeeld, de leeftijd. Er zitten natuurlijk best wel veel facetten achter. En daar was eigenlijk gewoon vraag naar.
1: Ja, maar hoe meet je nou zoiets? Ik bedoel, je kunt niet, je bent geen hondenfluisteraar natuurlijk.
3: Nee, dus dat is het moeilijke, honden praten niet. Nee. Maar daarom is er een hele opzet eigenlijk met ongeveer 3 onderdelen. De eerste is eigenlijk kijken naar, ja, wat hebben we dus eigenlijk inderdaad in Nederland? Dus wat ik net eigenlijk al zei, het uitvragen van de leeftijd van de hond, opleiding van de hond, karakter van de hond, eigenlijk van alles en nog wat. En dus ook kijken van, hey, welke hond is dus eigenlijk succesvol die al heel zijn leven goed werk verricht, om zo maar te zeggen. Het tweede is eigenlijk juist meer kijken naar het dagelijks leven van de hond. Dus daarbij hebben dus hondengeleiders 8 weken lang elke dag een vragenlijst ingevuld over een hond. Dus echt dank aan die mensen ook. En dat ging eigenlijk over training, voeding, echt de details ook van hun dag en ook hun werk. En als laatste, wat natuurlijk ook wel steeds belangrijker wordt, is, je hoort het vast wel vaker, misschien meer kritische meningen ook over inzet van dieren überhaupt en dus ook van diensthonden. En daar waren die partijen ook wel benieuwd naar van, hoe kijkt de maatschappij nou eigenlijk naar de diensthond? En kunnen wij daar misschien iets mee? En dat is eigenlijk wel een leuk tipje van de sluier misschien, want dat is eigenlijk super positief. 85% van de mensen in Nederland die zegt, heel waardevol wat die honden doen. En ik weet niet of ze zeggen, dat moet zo blijven. Maar ik denk als je zegt, het is waardevol en belangrijk, dat je ook wel zegt van, hey, diensthonden, die moeten we in dienst houden.
2: Ja. Nou wordt het onderzoek of de

0: Als een hond ziek is, dan presteert hij minder. Dan voelt hij zich natuurlijk ook minder fijn. Dus dat zijn allemaal dingen waar je naar kan kijken. En de honden zijn natuurlijk echt geselecteerd voor dit werk. Dus die houden van speuren, die hebben werklust, die zijn gemotiveerd. En dat soort dingen zie je ook terug in het werk. Dus dat zijn, daarin kan je zien dat de hond eigenlijk ook gewoon plezier in heeft.
1: Ja. Zijn het allemaal herders?
0: Nee, niet allemaal. Nee. Wel echt wel veel herders hoor. Ja, Mechelse herders, Duitse herders, et cetera. Maar ook bijvoorbeeld retrievers. Oh. Dus ook bijvoorbeeld speurwerk worden ook gewoon labradors ingezet.
1: Zo'n lieve labrador.
2: Ja, die allemaal als vrienden. Ja.
3: Maar kunnen die dan ook dienstond worden bij de politie en dat ze soms een boef in de arm moeten bijten?
1: Nee.
0: Daar zijn die dan weer niet geschikt voor.
3: Ja,
0: iedere hond heeft eigenlijk specifieke taken. En dat is dan wat je noemt is eigenlijk een surveillancehond. En daar zie je dan toch wel vaak een herder bijvoorbeeld. En bij speurwerk dan inderdaad wel een labrador. Ja, die hebben gewoon een hele goede neus. En de herders natuurlijk ook, want die kunnen dat ook. Maar ja, voor iedere specifieke taak is eigenlijk weer een andere hond.
1: Ja. Ja. En is uit dat hele onderzoek nou iets gekomen waarvan je denkt van, oh, dat komt wel heel erg goed van pas nu. Daar kunnen we echt iets mee gaan doen.
0: Ja. Het leuke is natuurlijk wel, het is echt wel bedoeld voor de mensen die werken met die honden. Mm-hmm. En ook wel breder dan dat. Dus ik durf niet exact zeggen wat zijn de resultaten. Want zoals ik vertelde, zijn er eigenlijk 3 onderdelen. Dus er zijn ook eigenlijk onderzoekers die daarop zich hebben verdiept. Dus die gaan dat dan ook presenteren aanstaande vrijdag. Maar wat ik zelf wel heel bijzonder vond, misschien weten jullie dat ook wel, maar eigenlijk in Nederland is bijna ruim de helft van de honden heeft overgewicht. Gewoon hier,
1: van alle honden.
0: Van alle honden, dus gewoon de honden die gehouden worden. Maar diensthonden hebben juist allemaal gemiddeld gezien een optimaal gewicht. Dus dat is wel, vind ik wel eigenlijk een bijzondere vergelijking. Ja, als je een diensthond vergelijkt met een topatleet, ja, dan zie je dat natuurlijk eigenlijk ook wel terug. Dat het gewoon, als je niet de hele dag werkt, maar als je gewoon veel werkt, hè, traint. Ja. En nou ja, gezonde voeding, dat is natuurlijk ook wel een belangrijk onderdeel.
3: Ja,
0: van.
3: De huisdieren krijgen natuurlijk af en toe een blokje kaas en een stukje worst.
1: En die hoeven niet te gaan rennen. Die kunnen lekker onder tafel liggen de halve dag.
0: Ja. Dus dat is wel een verschil. En natuurlijk krijgen de honden ook gewoon snacks. Hè. Die moeten ook gemotiveerd blijven. Maar er zit wel echt inderdaad een verschil in. Gewoon in het dagelijks leven van die hond is gewoon echt heel anders.
3: Ja. En zou ik nou van, als ik een hond zou hebben, zou ik die dan ook naar de school kunnen sturen voor diensthond? En wordt dat automatisch ook een speurhond bijvoorbeeld?
0: Dat is ook een goede vraag. Dat ligt al aan de leeftijd van de hond, want daar begint het eigenlijk mee. Als de hond in de puberteit is bijvoorbeeld, dan is het eigenlijk al niet heel handig om die hond heel veel te leren. Dus daarin zit al een heel proces. En dan het ras, zoals ik het net al zei, is ook heel erg belangrijk. En ook welke taak je dan dus wil. Dus een hond moet eigenlijk wel een bepaalde richting, een bepaalde opleiding op gericht worden. En waar is die hond dan geschikt voor? Er wordt wel heel goed naar gekeken. En ook wel echt een streng selectieproces. Dus ik weet niet wat voor hond je hebt.
3: Nou, ik heb geen hond. Als ik een hond zou hebben, dan blijft Vicky lekker onder de tafel.
1: Ja, dan blijft dus ook zo'n klein mormel. Ja. Heb jij geen zin om de hele tijd rondjes mee te rennen. Dus heel onverstandig. Nou, leuk. Vrijdag dus worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. En het evenement van vrijdag heet Samen Sterk. De diensthond van de toekomst. In Dronten is dat. Daar kun je bij zijn als je wil. Je kunt je nog aanmelden. De link zetten wij even op onze site. En dan ga je gewoon naar omroepflevoland.nl/gemist. Esme van Driespolder van Eres Hogeschool in Dronten, dankjewel.
0: Ook bedankt.
4: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: En als je dan de taal niet spreekt, dan moet je oppassen, want dan ben je natuurlijk gauw Le Sjaak.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou ja, dat het wel een beetje meevalt, maar het is altijd vervelend voor dit soort mensen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het feestje gaat nu beginnen en dit is echt pas het begin, want we gaan echt laten zien wat een feestje echt is.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij €400.000 van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
6: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
5: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Op dit moment trekken er een aantal stevige buien over de provincie met plaatselijke kans op windstoten, onweer en hagel. In de loop van de avond neemt de buiigheid vanuit het westen af en klaart het ook breed op. De temperatuur daalt vannacht naar een graadje of 11 en dan is het op de meeste plaatsen wel droog geworden. En morgen starten we met wat zonnige perioden en op de meeste plaatsen is het droog weer. De zon schijnt af en toe en er komen wat stapelwolken tot ontwikkeling. In de middag is er een mix van stapelwolken, wat wolkenvelden, korte zonnige momenten tussendoor en verspreid kunnen weer een aantal buien ontstaan. Tijdens zonnige perioden stijgt de temperatuur naar een magere 17 graden en daarbij waait er een meest matige wind uit het zuidwesten.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Morgen gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister morgen van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
3: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
2: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon, 's middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Morgen gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister morgen van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Op dit moment trekken er een aantal stevige buien over de provincie met plaatselijke kans op windstoten, onweer en hagel. In de loop van de avond neemt de buiigheid vanuit het westen af en klaart het ook breed op. De temperatuur daalt vannacht naar een graadje of 11 en dan is het op de meeste plaatsen wel droog geworden. En morgen starten we met wat zonnige perioden en op de meeste plaatsen is het droog weer. De zon schijnt af en toe en er komen wat stapelwolken tot ontwikkeling. In de middag is er een mix van stapelwolken, wat wolkenvelden, korte zonnige momenten tussendoor en verspreid kunnen weer een aantal buien ontstaan. Tijdens zonnige perioden stijgt de temperatuur naar een magere 17 graden. En daarbij waait er een meest matige wind uit het zuidwesten.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio.
1: Je luistert naar Flevoland.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachten moeten 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Op dit moment trekken er een aantal stevige buien over de provincie met plaatselijke kans op windstoten, onweer en hagel. In de loop van de avond neemt de buiigheid vanuit het westen af en klaart het ook breed op. De temperatuur daalt vannacht naar een graadje of 11 en dan is het op de meeste plaatsen wel droog geworden. En morgen starten we met wat zonnige perioden en op de meeste plaatsen is het droog weer. De zon schijnt af en toe en er komen wat stapelwolken tot ontwikkeling. In de middag is er een mix van stapelwolken, wat wolkenvelden, korte zonnige momenten tussendoor en verspreid kunnen weer een aantal buien ontstaan. Tijdens zonnige perioden stijgt de temperatuur naar een magere 17 graden. En daarbij waait er een meest matige wind uit het zuidwesten.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Morgen gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister morgen van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Vanmiddag gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister vanmiddag van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Straks op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Irak.

0: Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat op gegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over twee jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Vanmiddag gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister vanmiddag van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Je luistert naar Flevoland.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: since you've been away.
1: Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man.